verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met Cyclosporiasis, een parasitaire infectie die

0: Park zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden en er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: Tu jaane hai toch?
2: Tu jaane hai toch?

0: एक ऐसा
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na.

0: en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.

0: कमार में
1: अच्छा है जो रहे कमारा, क्या रखा है प्यार प्यार प्यार प्यार में।
2: You are
3: Ujala Radio Headlines. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Merchelkade in Velzen Noord saneren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alix Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. En belegger Warren Buffett wil zijn belang in Berkshire Hathaway ter waarde van circa $140 miljard binnen ruim 8 jaar weggeven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden. En er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

0: तो बन जाए बंदा जो नंबर न आए।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Merkelkade in Velzen-Noord saneren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alix Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. En belegger Warren Buffett wil zijn belang in Berkshire Hathaway ter waarde van circa $140 miljard binnen ruim 8 jaar weggeven. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van het land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit sloten, beken en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan ook een aantal pontjes niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. Grote bosbranden net ten zuiden van Parijs zijn intussen onder controle, al is het vuur nog niet helemaal uit. De Franse politie heeft in het onderzoek 6 mensen opgepakt op verdenking van brandstichting. Opvallend is dat een van de arrestanten zelf lid is van de vrijwillige brandweer. Deze gaf toe de brand te hebben aangestoken. Acteur Kees Gil is plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil was vanaf de jaren 90 te zien in tientallen Nederlandse films en series. Zijn grote doorbraak bleef hij in 2004 met zijn hoofdrol in de bioscoophit Simon. Daarnaast was hij jarenlang door als vaste stem van RTL 5. Kees Gil laat 2 kinderen achter. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen kampen inmiddels met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hallo, mijn naam is Subhan Saur. Aap luistert naar Ujala Radio ka program.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van het land. Grote bosbranden net ten zuiden van Parijs zijn intussen onder controle, al is het vuur nog niet helemaal uit. Acteur Kees Gil is plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen kampen inmiddels met klachten van explosieve diarree.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van het land. Grote bosbranden net ten zuiden van Parijs zijn intussen onder controle, al is het vuur nog niet helemaal uit. Acteur Kees Gil is plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen kampen inmiddels met klachten van explosieve diarree.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere bijzonderheden onderweg op dit vroege tijdstip. Allereerst de A15 Gorkum-Rotterdam. Bij de Papendrechtsebrug is de weg helemaal dicht door problemen aan de matrixborden. Omrijden kan via Dordrecht over de N3. Ook is het druk op de A27 Breda-Gorkum, tussen Nieuwendijk en Gorkum zelf, 10 minuten door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wakker worden met RJ. Goedemorgen met RJ. Op You Are, Ujala Radio.

1 minuut over 6:30. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Fijn dat u bent afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. Namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom op deze woensdag 15 juli 2026. Swagatam, Khushamde, Namaskar, Satsri Akal, Assalamu Alaikum. Good Day with RJ is nu van start gegaan. Het programma met daarin de actualiteiten, de leuke weetjes, maar zeker ook wel de mooie liedjes heb ik voor u uitgekozen.

Het heeft aardig wat pit erin en daarmee zijn we dus van start gegaan, want het is woensdag de 15e juli. Een hele fijne dag aan u allen toegewenst. Wat u ook allemaal vandaag van plan bent te gaan doen, anderen moeten gewoon gaan werken, dus dan weet je wel. Als je vrij bent, dan ga je wel wat dagtochtjes doen, markten afstruinen. Ja toch? Mooie dag aan u allen toegewenst.

Zo, dat zal dus altijd zo zijn. Tum se piar, kerke. En dat geldt ook voor u allemaal namens mij. Wat er ook gebeurt. I love you forever. Chaliya krijgen we dan nu te horen van Arjit Singh en Shilpa Rao.

En dat hebben we dan ook weer gehad. Een prachtige song en dat brengt ons naar 7:15. Ja, er wil nog meer komen. Het is dus nu 7:15 in de uitzending van Ujala Radio. Even kijken wat het weer ons te melden heeft hoor. Hoeveel graden wordt het vandaag? Vandaag in elk geval geregeld zon en ook wat wolken. En het is nu op dit moment volgens Weerplaza dus 19 graden. Ze geven ook altijd weer aan dat je dus voldoende vocht tot je moet nemen. Goed moet insmeren. Dat is belangrijk als die zon zo fel is. We willen niet ziek worden, dus dan volgen we het ook wel op. Hè. Doen we dat ook wel om ons in te smeren. En ook als je uit de zon bent gekomen, moet je even insmeren met die aftersun. Dan koelt het lichaam lekker af. Je voelt het gewoon echt wel. Ja. En hoeveel graden het voor de rest van de dag zal worden, even kijken voor je hoor. Dat wordt weer ergens tot en met de 30 graden vandaag. Dus houd er rekening mee dat het weer bloedje heet kan worden. Goed, dan gaan we naar de 90s of begin 2000 songs. En wat heb ik nu weer voor je uitgekozen als eerste? Ik ga naar deze Hamijnipi Pjarkia. Bye, Alka G.

Alka en Janik was deze dus. En dan heb ik een andere in de player staan. En dat is ook van, even kijken wie heeft dat allemaal gezongen. Hoe dit naar Ryan. Samen met Kumar Sanu. En Alka G. Ja, de trendsetters van de jaren 90 tot ergens halverwege 2000. En daarna kwamen er ook wel weer andere artiesten erbij die even populair waren. En dit liedje is uit de film, even kijken, Aarzoe gehaald van 1999.

Ujalas, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag, Food, Music, Dance, Shop, Market, Culture, Family Entertainment, Taste, Bollywood Vibes en Beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Events Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio.

0: Yau Jala Radio. Ujala Radio, feel the rhythm.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. In een interview met Fox News dreigt hij de aanvallen uit te breiden naar elektriciteitscentrales en bruggen. Volgens Trump worden deze vitale doelen volledig platgelegd als Teheran niet terugkeert naar de onderhandelingstafel. De douane schroeft de controles op sigarettensmokkel flink op. Dit jaar is er al een recordhoeveelheid van 106 miljoen illegale sigaretten onderschept. Volgens de douane is tabaksmokkel door de hoge accijnzen in ons land een goudmijn geworden voor criminelen. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van ons land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit beken, sloten en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan een aantal pontjes ook niet.

0: meerdere pontverbindingen uitgevallen. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen die hebben te maken met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. De staat Michigan is met ruim 2600 gevallen het hardst getroffen, gevolgd door New York. Uit voorzorg wordt Amerikanen geadviseerd om groente en fruit extra goed te wassen en voorlopig even geen frambozen te eten. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
9: Ujala Radio. Ujala. Brasa Mila Feest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
10: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
9: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagatar, aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een opvallend lange file op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam voor de Noordtunnel. Een file van 3 kwartier en dat komt door technische problemen aan de matrixborden. Afgelopen nacht was de weg er helemaal dicht door werkzaamheden, maar die kruizen krijgen ze nu niet meer van de schermen af. De weg blijft dus helemaal dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de N3 of vanaf Gorinchem via knooppunt Hooipolder. Volgt dan de A27 en de A59. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala ke saath. Ghar ghar mein. Auto mein. Chahe jahan par bhi hain. Aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala ke saath. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

9 minuten over 7, een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Ja, en de kranten ben ik al aan het doornemen voor u, want straks is om 19:30. Dan hebben we wat nieuwtjes. En eigenlijk koppen alle kranten hiermee als hoofdnieuws. En dat is dat Flikker Maastricht, acteur. Ja, die is overleden op 61-jarige leeftijd, Cees. Daar krijg je strakjes van me te horen, het een en ander. Maar ook dat Frankrijk er nu ook uit gevoetbald is. Dat is ook een teleurstelling voor vele fans van Frankrijk. Dus dat staat er ook bovenaan. Maar laat ik eerst even gaan naar de appjes, want ik heb ook aardig wat appjes binnengekregen. Asja uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Een fijne woensdag ook aan jou toegewenst en de groeten. En ook Wimla daar in Den Haag wens ik een mooie dag toe. Groeten ook aan Ine en Paul. Die zijn nu nog eventjes lekker aan het pitten. Maar doen ze de groeten voor me. Mijn matchmaker in Amstelveen. Al lekker gegeten, ontbijtje gedaan. En ook Gisela, hij was er ook alweer lekker vroeg bij. Geniet van de woensdag en werk ze, zal ik zeggen, want je moet vroeg beginnen, hè? Marianne in Groningen, ook aan jou een hele mooie dag toegewenst. En hoe gaat het met de gezondheid van u allemaal? Dat staat bovenaan, hè? Zus Lina in Enschede, ook voor u een hele fijne dag toegewenst. En even kijken, wie hebben we nog meer in de lijst zitten? Dat is Riekelo. Ook eentje die ook altijd weer appt en de crew van Ojala Radio ook een fijne dag wenst. Dankjewel. Lien uit Veldhoven, ook voor u een mooie dag. Rewien, dankjewel ook. En werk ze. Mijn broer Akish, ook weer erbij. En ik wens jou ook een hele mooie dag toe. Zo, en na al die prachtige songs uit de 90s of begin 2000... dan gaan we eens even kijken wat ik allemaal nog meer voor je heb. We gaan beginnen met deze uit een film waarbij E.R. Rahman weer de muziek van heeft gemaakt. En dat is... Mijn wapens Aunga, waarin Vidang Reina in

Al Tamás Faridis. Die heeft ook meegezongen hier in Jogia Rocks. En dat was mooi, toch? Om weer gehoord te hebben. Even kijken. Dat was uit Jogia Rocks. En dan krijgen we nu die ene. Want ja, ik had het... Nee, toch wel. Ik denk dat ik even de verkeerde had opgezet. Maar nee, dat was niet zo. Ik had niet de verkeerde opgezet. Nu krijgen we dus Jogia Rocks. Dat was dus Ishq Mastana uit Mijn Wapens Aunga. Had wel de juiste opgezet dus. Ja, als je met van alles en nog wat bezig bent, raak je wel in de war daarvan. Anyway, nu krijgen we Altamash Faridi met Jogia Rocks.

मेरा दिल ये कह रहा है खुशामदीद। Yes, welcome everybody. Nieuwe dag, wel een nieuwe kansen. Dus we gaan er allemaal weer voor. Als je moet gaan werken, fijne werkdag toegewenst. Als je jarig bent, happy birthday. En ook degene die ziek zijn, wens ik heel veel sterkte toe. En beterschap. De jarigen onder u feliciteren we natuurlijk ook wel. En blijf de appjes ook mooi sturen op 020-363-0808. Ik kijk er naar uit. We gaan even naar het weerbericht, want het wordt vandaag weer een mooi warm weer. Vandaag verloopt opnieuw zonnig en warm. De maxima liggen tussen de 24 en 30 graden bij een matige tot vrij krachtige oosten tot noordoostenwind. En voor vanavond en vannacht is het weer lekker droog. Met een mix van wolkenvelden en wat opklaringen. En voor morgen hebben we ook een afwisseling van zon en wolken. En hier en daar kan toch wel een onweersbui ontstaan. Maar ja, waar precies, dat weten we nooit. Kan ook zijn hier in Amsterdam, kan ook zijn daar bij u in Den Haag, kan zijn bij u daar in Tilburg. Hoe het ook zij, we hebben dat toch wel even nodig. Want ze geven toch ook wel aan dat in het zuiden en in het midden van het land, dat het de komende dagen tropisch warm is. De hoogste waarden die worden in het zuiden en het zuidoosten verwacht. En in stedelijke gebieden ligt de temperatuur vooral in de nachtelijke uren enkele graden hoger dan in de gebieden daarbuiten. Dus daarmee moeten we het wel doen. Ik ga naar een andere, een mooie song. Is ook weer eentje van, even kijken, het is ook weer eentje van een tijdje geleden ook alweer, ja. Music by Dr. Seuss, Ozir Jaswal. En dit is uit de film van 2015, Ik ben Lila, Glamorous Akia.

0: Glamorous अखियां was dat ook weer heel mooi.
1: Hi, this is Kanika Kapoor and you're listening to my favorite radio station, Ujala Radio.
0: Dank je wel dan ook weer dat je blijft luisteren naar Ujala Radio. Hè. En Lachman G, dank je wel voor uw appje. Ook Alice wens ik een fijne woensdag toe. Hartelijk dank ook Paris en Gerda Morley. Goed drinken allemaal, hè. En ook Sudeesh, een fijne werkdag ook voor jou. En ook Joyce, dank je wel. En blijf luisteren naar Ujala Radio.

Ook Margriet wens ik een hele mooie dag toe. Kirin Khan en Uncle Khan wens ik ook een fijne dag. En bij Hadje Abdul Wahab Dennis, dankjewel allemaal voor jullie appjes. Ja, ik moest even kijken als dat er wel was. En Margriet, ook de groeten aan Waldo, hè. Oké, laten we eens even gaan kijken wat voor nieuwtjes ik vandaag weer voor je heb. Want dat is ook belangrijk. Ik heb al het een en ander daaraan je doorgegeven wat de hoofdlijnen betreft, hè. Dus beginnen we ook met sportnieuws. Spanje heeft zich als eerste land geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De ploeg van trainer Luis de la Fuente, die wist de sterrenformatie van Frankrijk te beteugelen en won de halve finale in Arlington met 0-2. En daarmee ligt topfavoriet Frankrijk uit het toernooi. Frankrijk-Spanje was voor velen op voorhand misschien wel de gedroomde finale. Maar de landen stonden dus gisteravond tegenover elkaar in de halve finale met als inzet een ticket voor de eindwedstrijd aanstaande zondag in het MetLife Stadium in New York. Maar ja, Frankrijk is dus nu uitgeschakeld en moet zijn meerdere bekennen aan Spanje dus. Want die heeft zich dus als eerste land geplaatst voor de finale van het WK voetbal. Oké, dan gaan we naar Amerika toe. Schrijfster E. Jean Carroll heeft een schadevergoeding van de Amerikaanse president Donald Trump ontvangen. Er zou $5,6 miljoen, omgerekend is dat €4,9 miljoen, aan haar zijn overgemaakt. En zo blijkt uit een gerechtelijk document. Een jury bevond Trump eerder aansprakelijk voor seksueel misbruik en smaad. Je kan dus alles volgen via een live blog. Maar dit is dus wel belangrijk om aan u door te geven dat ook Trump zijn handen heeft vuil gemaakt hieraan. Seksueel misbruik en smaad. En in 2023 was hij dus burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld hiervoor. En die Carol is inmiddels 82 jaar. Zij beschuldigde Trump ervan haar in 1996 in een pashokje van een luxe warenhuis te hebben aangerand. Nou, en als Trump dan haar zoveel geld geeft, dan wil dat zeggen dat er toch wel iets van waar is geweest, nietwaar? Dus vraag je je af, van wie heeft zich niet schuldig gemaakt hieraan? Hoe kan dat ook al zo zijn? Of hè? Laten we eens even weer gaan kijken wat voor ander nieuws ik voor je heb. Nou, werkt ook een beetje trager. Ik moet eventjes wachten op de andere pagina die ik dus ook weer voor je heb. Ja, boodschappen doen. We doen dat allemaal. Je moet wel, wil je eten op tafel hebben. Maar veel consumenten hebben het gevoel dat boodschappen en vaste lasten veel sneller duurder worden dan uit de officiële cijfers blijkt. Zij schatten de inflatie op zo'n 8%, terwijl die volgens de officiële rekenmethode rond de 3% ligt. Voor de energiecrisis van 2022 lag de ervaren inflatie veel dichter bij het officiële inflatiecijfer. Inmiddels is de gevoelde inflatie ongeveer 2 keer zo hoog als voor die crisis en dat blijkt dus uit onderzoek van het CBS. Dat betekent niet dat boodschappen of vaste lasten voor ieder huishouden daadwerkelijk 8% duurder zijn geworden. Voor het onderzoek vraagt het CBS mensen hoeveel zij denken dat de prijzen in de afgelopen 12 maanden zijn gestegen. De middelste uitkomst van alle antwoorden geldt als zogenoemde gevoelsinflatie.
Mensen schatten de inflatie vrijwel altijd hoger in dan het officiële cijfer, maar sinds de sterke stijging van onder meer energie- en voedselprijzen in 2022 is dat verschil veel groter geworden. En hoewel de daadwerkelijke inflatie daarna flink daalde, bleef bij consumenten het gevoel bestaan dat de prijzen harder oplopen dan ze in werkelijkheid doen. En ook de zorgen over de toekomstige prijsstijgingen nemen weer toe. Want ja, sinds begin 2023 groeit het aandeel mensen dat verwacht dat prijzen het komende jaar sneller zullen stijgen. Het CBS vermoedt dat spanningen in het Midden-Oosten en zorgen over oplopende brandstofprijzen daarbij ook weer een rol spelen. Ja, alles speelt een rol daarbij, hè. En als je afhankelijk bent van andere landen voor olie bijvoorbeeld of gas, dan ga je hem knijpen. Dan wil je liever dat het niet zo is, maar dat blijkt dus wel zo te zijn. Anyway, wat heb ik nog verder voor je? Wij gaan nu naar onze 70s song. En die heb ik hier voor je, hoor. Die heb ik hier voor je. En dat is Ohansani van Kishorda.

Hanseny, ja, mooie song was dat, hè. Uit de film Sahrila in Zaan. Maar goed, we hebben nog wat nieuwtjes. Gisteren heb je het ook gehoord over de brand in een groot pand in aanbouw in het centrum van Brussel, hè. 6 mensen zijn er om het leven gekomen. En volgens justitie... Dat heeft dus de justitie, de Belgische justitie in de hoofdstad dus bekendgemaakt. En het laatste slachtoffer was nog enige tijd vermist, maar is inmiddels ook al gevonden. De brand brak in de ochtend uit in een gebouw dat wordt gerenoveerd aan de Broekerenplein. Het vuur verspreidde zich via de liftschachten naar de kelder. Het OM in Brussel meldt dat de doden in een lift zijn gevonden. Ja, meer hierover hebben ze niet erbij vermeld. Dat hebben we allemaal ook wel gehoord. En dan gaan we hier naartoe, want de economische groei is in het tweede kwartaal van dit jaar afgezwakt tot 4,3% op jaarbasis, zo meldt het Chinese statistiekbureau vandaag. En dat is het gevolg van de zwakke binnenlandse vraag en de dure olie als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Analisten gingen uit van een groei van 4,5%. En dat is vooral te danken aan de toegenomen productie en de export. In het eerste kwartaal groeide de Chinese economie nog met 5%. En de groei op jaarbasis in het tweede kwartaal was de laagste sinds het vierde kwartaal van 2022, toen China kampte met de gevolgen van de coronapandemie. Op kwartaalbasis groeide het bruto binnenlands product in het tweede kwartaal met 0,9%. En dat was wel in lijn met de verwachtingen van de analisten. In het eerste kwartaal groeide het Chinese BBP nog met 1,3%. Ja, dus ook de Chinezen knijpen hem nu. Die heeft ook last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dan check ik nog ander nieuws voor je. Krijg je straks wel het een en ander van me te horen. Laten we nu maar weer even verder gaan met deze song. Zal ik deze voor je zetten? Ja.

En dit was dus uit de film Bad Boy, herhaald Terahua. Nou, dan had ik nog dit nieuwtje voor je. Ik heb het ook al aangegeven dat Cees Geel gisterochtend is overleden. Hij is een acteur. Hij is gisterochtend overleden, plotseling ook nog wel aan de gevolgen van een hartstilstand. En dat heeft zijn management bevestigd. Cees Geel, die bij het grote publiek vooral bekend werd door zijn rollen in als Simon in Baantje en in Flikker Rotterdam, is 61 jaar geworden. Geel brak in 2004 definitief door met zijn hoofdrol in de film Simon. Voor zijn vertolking van Simon Cohen werd hij bekroond met een gouden kalf voor beste acteur. En daarmee groeide hij uit tot een van de bekendste acteurs van Nederland. In de jaren die volgden was Cees Geel te zien in talloze films, series, theaterproducties. Zo speelde hij onder meer in Vet Hart, De Hel van 63. Mijn vader is een detective en Schone Handen. Op televisie was hij te zien in populaire series als Baantje, Van God Los en Flikker Rotterdam. En ook sprak hij als voice-over verschillende televisieprogramma's in. Hij laat twee kinderen na. Ja, als je zijn foto ziet, dan weet je precies wie ik bedoel. En zo kunnen we nog meer van deze mensen erbij halen. Want het zijn er geweldige mensen die hun namen hebben gemaakt hier in Nederland.

En dat was dus de originele uit de film Dus. Maar zoveel jaar geleden ook alweer. Maar ze hebben het ook al in andere films gebracht en dan een beetje bewerkt ook en zo. Maar zo gaat het meestal tegenwoordig. Dat je weinig eigen liedjes meer hebt. En als ze er zijn, zijn ze er echt maar voor eventjes. Zo gaat het. De liedjes van toen, die bleven wel langer hangen. En nog steeds luister je met alle plezier ernaar. Anyway, even voordat we naar die andere 70's song gaan. Ook de mensen nog bedanken die nog meer appjes hebben gestuurd. Zoals Raj. Hartelijk dank voor je appje. Ook aan jou een mooie dag toegewenst. Auntie Jessie, jou had ik nog niet genoemd. Hè. Dus bij deze ook een fijne dag. En de groeten aan Naima Naida en Zahara. En ook Amina uit Zuidoost wens ik een hele fijne dag toe. En de andere Amina in Den Haag ook voor jou. Have a very, very nice day. We gaan nu naar de film Aapkikkersam. En daaruit hebben we dan deze mooie song. Tjuri tjuri tjupke tjupke van Lata en Kishore.

wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

0: आई एम कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू।
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven, zondag 6 september. In een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Oejalas, Brasa, Milafest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. In Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujal met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs en Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza en Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. De politie voerde onder andere een actie uit op het Oude Kerksplein en op de ouderzijds Achterburgwal. Er zijn gebieden waar prostituees achter de ramen staan. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. In een interview met Fox News dreigt hij de aanvallen uit te breiden naar elektriciteitscentrales en bruggen. Volgens Trump worden deze vitale doelen volledig plat

0: De douane schroeft de controles op sigarettensmokkel flink op. Dit jaar is er al een recordhoeveelheid van 106 miljoen illegale sigaretten onderschept. Volgens de douane is tabaksmokkel door de hoge accijnzen in ons land een goudmijn geworden voor criminelen. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes. De gemeente loste in de wijk Immelo de schulden af van 40 gezinnen, waarna de bewoners intensieve begeleiding krijgen. Vanwege de goede resultaten wordt het project nu uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy. Tujan het, Aja.

0: Raza Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Braza Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You Are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt eigenlijk vrij gemoedelijk. In totaal 150 kilometer, een stuk minder dan gebruikelijk. Op de A6 rijdt het wel langzaam richting Lelystad, tussen Band en knooppunt Emmeloord. 4 kilometer en 20 minuten file komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Ook gebeurde er een ongeluk op de A12 richting Den Haag. Tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn, een half uur vertraging. Door dat ongeluk is één rijstrook afgesloten. En tenslotte goed nieuws over de A15 naar Rotterdam. Bij de Noordtunnel is de weg weer vrij. Eerder was de weg daar dicht door technische problemen. Nog wel een file, 7 kilometer, 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abuja Radio. Toe Jan het toch. Toe Jan het toch. Ujala Radio. Sabse barkawala.

zijn binnengekomen van Le Biergie uit Purmerend. Hartelijk dank voor uw appje en ook de groeten aan de familie. Mila, ook aan jou een mooie dag toegewenst. En ook Janta met een J. Jij gaat lekker genieten van Ujala Radio, want je gaat nu richting Vlissingen. Als een flink stuk rijden. Goed opletten in het verkeer. Ik weet dat met die zon erbij kan het best wel lastig zijn. En ook Kees, je hebt het erg druk, zeg je. Dus even snel heb je een appje gestuurd om een gedag te wensen. Dankjewel, ook voor jou een hele mooie dag toegewenst. Oké, wij gaan nu naar onze... Zal ik die zetten? Zal ik die zetten? Nou, weet je wat we doen? Deze uit de film Iman Dharma. Hans Reetje Werker en Asha Bhosle.

Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Het is vandaag woensdag 15 juli. Een hele mooie dag aan u allen toegewenst. 9 minuten over 8. En we is ook al in de player zitten. En ik heb straks ook wel nog wat nieuwtjes van Suriname voor u. En uiteraard ook de bijzondere weetjes. Wat gaan we vandaag behandelen? Nou, blijf gewoon afgestemd op your favorite radio station. Dan hoor je het allemaal wel. Maar laat ik eerst even gaan naar de andere appjes die ook alweer

Een geweldige zong van weer een tijdje geleden, ja. Dat was dus... Even kijken, Suresh Varkar en Asha Bhosle. En dat was dus uit de film Imandar van 1987. Zo, en dan ook wens ik Chitra en Andrew ook een hele mooie dag toe. En alle andere mensen die afgestemd zijn en blijven op Ujala Radio, thank you for listening. Your favorite radio station on the go. Tot 9 uur zit ik eraan. Het is al 7:15 geweest. En ik zei het ook al dat ik straks nog wat nieuwtjes voor je heb van Suriname. En ik heb ook weer een paar mooie songs voor je in de player staan. Dus je blijft afgestemd. En de weetjes die komen er zometeen ook aan hoor. En even kijken. Dan gaan we deze voor je zetten. Dil Mera Punjabi hit song van Rahat Fatih Ali Khan.

मेरा दोले इश्क ने मारा या दान खात धाओ हर तो हल्लो पे असलात हर तो फो राहत फतेह अली खान हij maakt niet zo vaak zulke songs. Als hij er eentje maakt, dan blijft het wel lang na sudderen, kan je zeggen. Mooie song was dat toch weer om gehoord te hebben. Want het was ook alweer van 2014, als ik me niet vergis. En dit is van niet zo lang geleden, uit 2023, 2024 nota bene. Van Dilje Dosanjo.

Doe je nou uit Kill Kill Me was deze gehaald. Akshay Kumar, Vani Kapoor, Amy Work en nog vele anderen die spelen dus daarin.

En dat was dus Nein Metaka uit Baby John. Ja, en eigenlijk is het een flopmovie voor Varun geworden. Helaas moet hij er ook aan geloven. Ja, toch? 8:45 laat ik eerst even met wat nieuwtjes van Suriname doorgaan. Voordat we de weetjes gaan behandelen. En ditmaal gaan de weetjes over vlinders. Strakjes. Maar Surinaams nieuws eerst. In Krakka, district Para, is gisteren zo'n 1.864 kilogram aan drugs in aanwezigheid van de pers vernietigd. De verdovende middelen met een geschatte straatwaarde van ruim $5.5 miljoen werden vorige week vrijdag aangetroffen in een barkas, een zogenoemde low-profile vessel. De boot werd door het justitieel interventieteam, JIT afgekort, op de Suriname rivier onderschept. En volgens JIT-teamleider Rajinder Kumar Panchu was het vaartuig vertrokken vanuit Dijkveld en onderweg naar de riviermonding. Na de onderschepping werden de boot en de opvarenden overgebracht naar de steiger van de kustwacht bij Mas. En daar werd na een intensieve doorzoeking in een verborgen ruimte een partij van 1616 pakketten met een gemiddeld gewicht van ongeveer 1 kilogram per pakket aangetroffen. Op de vraag waarom de drugs zo snel worden vernietigd, zegt Panchu: dit is de procedure en het beleid van het OM. De vernietiging vindt pas plaats als nadat dus alle strafvorderlijke handelingen verricht zijn. En daaronder vallen onder meer de weging van de drugs en het veiligstellen van monsters voor chemisch onderzoek. En in verband met de zaak zijn inmiddels 10 personen aangehouden, 1 Surinamer en 9 buitenlanders. Nou, we hebben straks nog meer Surinaams nieuws, dus krijg je dat ook straks van me te horen.

kregen ze allemaal hier te horen in het programma. En dan heb ik nog één nieuwtje voor je wat Suriname betreft. In het zuiden van Suriname zijn 14 gewapende Chinese mannen gearresteerd bij een gezamenlijke operatie van de politie en het leger. In het land ontstond grote onrust toen gisterochtend, lokale tijd, beelden opdoken van Chinese mannen in militaire uniformen met daarop de Chinese vlag, die met wapens marcheerde in het Surinaamse oerwoud. En de beelden zijn gemaakt in het zuiden van Suriname, nabij de Sarakreek, in het district Brokopondo. En deze regio wordt gedomineerd door duizenden illegale goudzoekers. Behalve Surinaamse goudzoekers zijn er ook Brazilianen en Chinezen werkzaam in illegale goudmijnen. Controle van de overheid is er nauwelijks, zoals op vele plekken in het binnenland. En op andere beelden is ook te zien hoe spanningen en confrontaties ontstaan tussen de gewapende Chinezen en bewoners van het gebied. Nadat er vervolgens ook meldingen binnenkwamen bij justitie over de aanwezigheid van deze gewapende Chinezen, besloten de Surinaamse autoriteiten om een politie- en legereenheid met helikopters naar het gebied te sturen. En bij deze gezamenlijke operatie werden de 14 gewapende Chinezen gearresteerd. En ook werd een grote hoeveelheid wapens en munitie in beslag genomen. Waarom de Chinezen bewapend waren en marcheerden in legerkleding is nog onduidelijk, dus dat alles moet ook nog worden onderzocht. Mogelijk waren ze ingezet voor de beveiliging van een goudmijn. Nou ja, we zullen nog meer hierover te horen krijgen, denk ik dan, hè. Oké, dat waren dan wat nieuwtjes van Suriname. Laten we weer even teruggaan naar een andere song. En zal ik die voor je zetten of zal ik deze voor je zetten? Ja, even kijken voor je hoor. Deze gaan we maar erbij halen. Deze is ontzettend populair uit de maal 4.

0: Kerkorie was dat uit De Maal. Ja, mooie song toch? En het is de populairste song uit De Maal 4. Zo, laat ik eerst even, voordat ik met de weetjes begin, de appjes even doornemen. Zus Eden, een hele mooie dag ook aan jou toegewenst ook. In Zoetermeer weet ik dat ze nu al wakker zijn. Anshmi, fijne dag. Groeten aan je man Ravi Armaan. En ook Kiwi. En Chanta Tenglo had ik net al gezegd. Maar de Chanta's zijn dus goed op dreef ook allemaal. Ook Chanta uit Lelystad is erbij. En Chandra, fijne dag ook voor jou. 9:30. Bijna 9:50. Laten we nu maar gaan beginnen met de, ja, de weetjes die ik voor je heb. Vlinders, daar zou ik het over hebben, hè. Men gelooft dat vlinders een dierbare is die terugkeert om te zien hoe het met je gaat. Dat zeggen ze van de vlinders, dat zijn de weetjes. Ik zou het niet weten. Hij brengt een laatste groet en een troost met zich mee. Een vlinder die fladdert vlak na een overlijden of tijdens een uitvaart, als die om je heen fladdert, dan wordt dit vaak gezien als een teken dat de overledene zijn of haar weg heeft vervolgd en het goed maakt. Dus de overledene ook. Dus die vlinder heeft veel met dat soort dingen te maken. Dat gelooft men. Zwarte vlinders worden gezien als boodschappers van de dood of als dragers van een minder goede tijd. Dan heb ik nog eentje voor je. Vlinders zijn een symbool van transformatie, verandering en een dode vlinder is een teken dat iets jou tegenhoudt om die transformatie te kunnen bereiken. Dus vlinders zijn een symbool van transformatie en verandering en een dode vlinder is een teken dat iets jou tegenhoudt om die transformatie te bereiken. In hoeverre dit allemaal waar is, weet ik niet. Maar ik denk wel best wel dat je ook iets dergelijks hebt meegemaakt. Dat je bijvoorbeeld een vlinder om je heen hebt gehad die ten tijde van een overlijden, dat die in je omgeving was. En dat je dat kan beamen. We zeggen dat ook altijd. Ja, er is een vlinder. Of ze zeggen ook wel iets van een duif. En met name een witte duif. Ik ga dat ook voor je uitzoeken als er ook daarover het een en ander te melden is. En dan krijg je dat zeker een keertje ook van me te horen.
1: Jack!

Boet, boet, boet, voilà, song was dat ook weer. En ja hoor, er komen appjes binnen van... ja hoor, ik had een bruine vlinder bij mij in de buurt. Heb het zelf meegemaakt, zeggen ze. En dan denk je ook altijd alweer van... hé, dat kan niet waar van zijn. Dat is dus wel degelijk waar, zeggen ze. Bij een overlijdensgeval of als er iets staat te gebeuren... zie je wel vaak dat er een vlinder om je heen begint te fladderen. Nou, dus houd er rekening mee. Een vlinder in de buurt brengt een boodschap met zich mee. Enfin, ik heb ook wat Bollywood nieuws vandaag voor je. En dat betreft Akshay Khanna. Akshay Khanna die dus zo groot is geworden... of nog groter is geworden uit de film Dhurandhar, de eerste... Het was een grote verrassing voor de familie Kapoor. En dan heb ik het over Boni Kapoor, zijn nichtje. Die is afgelopen weekend getrouwd, Anshula Kapoor. Zij is getrouwd en Akshay Khanna die heeft met Sridevi toentertijd samengewerkt aan de film Mom. En hij komt niet zo vaak in het openbaar en vooral niet op feesten. Hij laat zich liever uit de schijnwerpers... halen. Maar ja, dit keer was er een uitzondering gemaakt en dacht hij, weet je wat, ik moet hier naartoe gaan, want hij heeft naam gemaakt met Dhurandhar. En je kan dan niet wegblijven als die mensen dus ook wel invloed op je populariteit hebben gehad. Dus toen dacht hij, weet je wat, ik ga er naartoe. Hij was in een mooi strak pak, zwart pak gekleed. Hij zag er heel elegant uit. Want ja, hij is slank ook en zo. Dus passen die dingen hem als gegoten. Hij weet zich goed te kleden en hij weet zich goed te gedragen tijdens zo'n bijeenkomst van familie-happening. Dus hij was er voor de verandering eens een keertje weer bij. Akshay heeft een warme band met de familie Kapoor. En hij dacht van, nou, ik moet toch maar eens een keertje daar naartoe gaan. En dat heeft hij dan bij deze gedaan.

Ja, en dan kreeg ik net ook een belletje van Reza Amirgaan. Dankjewel voor je belletje. Even weer hier in het land. Een fijne dag toegewenst. En gefeliciteerd, hè, Devika. Fijn te horen dat je geslaagd bent. En andere mensen die geslaagd zijn, wens ik ook een hele mooie dag toe. Proficiat. En als het de uitreiking is voor u ook, dan maak je er een bijzondere dag van. Dus Reza en familie, mooie dag ook toegewenst. En dankjewel voor je belletje. Goed, ik zei dat ik nog wat Bollywood gossipjes voor je heb. En ik zal het kort houden. En dat betreft dus Deepika Padukone en Ranveer Singh. Die verwachten hun tweede kindje. Ranveer heeft ook al aangegeven dat hij het na zijn volgende project waarmee hij bezig is, dat hij daarna rustiger gaat doen om wat meer tijd aan zijn familie te besteden. Het gezin dus met name. Want Deepika die verwacht haar tweede kindje. Hij dus ook. Hij wordt voor de tweede keer vader. En gezegd wordt van Kiara Advani en Siddharth Malhotra dat ook zij hun tweede kindje verwachten. Alleen bevestigen zij dat niet. Zij hebben nog niets daarover gezegd. Dus ja, dan moet je maar even afwachten als dat inderdaad ook wel zo is of niet, toch? Ik denk wel dat het wel ergens waar zal zijn. Anyway, New Life. Zo is dat, toch? Dit is uit het album New Life van King. Toen zaterdag.

is ook weer zo'n geweldige song. Toen me zaten, Rena. En dat brengt me ook alweer naar 8:58. Tijd om u nu te groeten. En u een hele fijne dag verder toe te wensen. En ik ga eruit met deze Oh Mama Titima song van Shreya Ghoshal. En even kijken wie heeft er allemaal nog meer meegezongen. Vishal Mishra. Oh Mama Titima. Anyway. Dankjewel allemaal voor de appjes, ook Satya. En allemaal die gereageerd hebben op de vlinderweetjes. Die zeggen, het is allemaal waar hoor. Ja, zo niet weten. Maar dankjewel ook Rashid uit... waar was dat? Oh ja, Rashid uit Amsterdam. Ja, moest even denken. Anyway, dankjewel allemaal. Blijf afgestemd op het Jalo Radio. En vandaag hebben we nog veel meer. Ook uiteraard die twee heren, Anand en Lloyd, met hun koffie en chai. En dan hebben we ook nog later op de dag, als ik me niet vergis, Stampot. Dus nog heel veel meer om te blijven luisteren. En ook Rutten, als ik me niet vergis. Die is er vanavond ook om 6:00. Dus heel veel plezier met het Jalo Radio. Signing off. RJ, Shubdinik, Mubarak. Namaskar, Allah Hafiz, Gate, Gungan.

Udjala's Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag May. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Binnenkort jarig, door jenemdien hè, door zalgren hè. Of ga je trouwen? Door wiva honne wel hè, door shadi honne wel hè. Ja, kisie ka moende sanskar hè. Ujjala Radio per vermaais aap de sekte hè. 15 vermaais voor maar €100 op Ujjala Radio. Stuur je mail naar info@ujjala.nl.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Oh, oh, oh.
0: Ujala, Lara Hay, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waghidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. De Franse campingboekingsite Secure Holiday is in februari dit jaar gehackt. Dat meldt 1Vandaag na eigen onderzoek. Het getroffen platform is een systeem waar veel campings in Europa gebruik van maken voor hun boekingen. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes en wijk aan zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Vorige week werden daar 5 huisjes volledig verwoest door een grote aangestoken brand. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. Hij stak het vuur waarschijnlijk aan vanwege een ruzie met zijn partner. Al onderzoekt de politie nog of dat inderdaad de reden is. Dat meldt Noord-Holland Nieuws. De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. De politie voerde onder andere een actie uit op het Oude Kerksplein en op de ouderzijds Achterburgwal. Er zijn gebieden waar prostituees achter de ramen staan. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes. De gemeente lost

0: bewoners intensieve begeleiding krijgen. Vanwege de goede resultaten wordt het project nu uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: Brasa Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisoveruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisoveruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker richting een einde. We zitten nu rond de 120 kilometer nog. Wat opvalt is een ongeluk bij Geldermals op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Vanaf knooppunt Empel een file van 30 minuten. Verder is helemaal dicht nu de A6 Joure-Lelystad bij knooppunt Emmeloord. Komt door bergingswerk na een kapotte vrachtwagen. Je kunt het beste omrijden via Zwolle. Best een eindje over de A32 en de A28. Ten slotte nog goed nieuws over de A12 naar Den Haag. Bij knooppunt Lunetten is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een file vanaf Driebergen. Ongeveer 20 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Omdat jij bijzonder bent.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes en wijk aan zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes gebleken.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

सी कमर है, तीर सी नजर है, पतली कमर है, तीर सी नजर है।

live vanuit de Hoofdstad. Ozana Radio. Oujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujal met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
2: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
4: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. Intussen is de natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. De Franse campingboekingsite Secure Holiday is in februari dit jaar gehackt. Dat meldt 1Vandaag na eigen onderzoek. Het getroffen platform is een systeem waar veel campings in Europa gebruik van maken voor hun boekingen. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes in het Wijk aan Zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Vorige week werden daar 5 huisjes volledig verwoest door een

0: Waarschijnlijk aan vanwege een ruzie met zijn partner, al onderzoekt de politie nog of dat inderdaad de reden is. Dat meldt Noord-Holland Nieuws. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Met dit abonnement, dat sinds 15 juni af te sluiten is, kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hamse baat kersakte hai. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio Kist.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits is officieel ten einde, al zijn er nog een paar problemen die open blijven staan. De A12 bijvoorbeeld, Utrecht-Den Haag. Bij Nootdorp is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en vanaf Bleiswijk daarom een half uur vertraging. Verder de A2, Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 10 minuten. Komt er een eerder ongeluk, de weg is er weer vrij. En op de A28 Amersfoort-Utrecht, file voor Utrecht. 5 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, Ujala is toch mijn favoriete radiostation.
3: Oh.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: नमस्कार मैं हूं अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो तू जाने है तो

0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet in de lente van volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. De Britse technologieminister wil jongeren hiermee helpen om voldoende te slapen, zich te concentreren op school en meer tijd door te brengen met vrienden en familie. Er is zwaar weeropkomst in Centraal-Europa. Volgens Weer Online ontstaan er vanmiddag stevige buien boven de Franse en Zwitserse Alpen, die daarna als een groot onweerscomplex over het zuiden van Zwitserland en Noord-Italië trekken. Ook het oosten van Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Duitsland is een kans op stevige buien. Het meest heftige weer wordt verwacht in Noord-Italië en rondom het Gardameer, een gebied waar op dit moment veel vakantiegangers verblijven. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Het weer, het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kaif.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora
7: Khan. Hi, mijn Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Mijn Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zin wel op. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Raza Mila Feest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brazafest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

0: You Are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn een paar opvallende files. Allereerst nog steeds dat ongeluk bij Nootdorp op de A12 Utrecht-Den Haag. Vanaf Zoetermeer een file van 20 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En op de A28 Amersfoort-Utrecht wordt ook langzamer gereden. Tussen Den Dolder en Utrecht. 5 kilometer en 25 minuten langer bezig. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Thora Masti, Thora Khushi, Thora Halchal, Ujala Radio.
3: Ujala's Sona Chiriya.

0: You Are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door een ongeluk nog altijd file rijden op de A12 Arnhem-Utrecht voor Oosterbeek. 8 kilometer en 15 minuten. Door de bergingswerkzaamheden is één rijstrook dicht. En verder zowel op de A1, de A7 als de A12 file voor de Duitse grenscontrole. In alle gevallen ongeveer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Er is zwaar weeropkomst in Centraal-Europa. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are Ujala Radio Headlines.
1: De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Er is zwaar weeropkomst in Centraal-Europa. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio. Oejala, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the vibe.

Roos Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot

0: Roti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical! 14 juli bestaat 40 jaar.

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.

0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu.
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam. Pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7 uur. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: Raad Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. To Johnny Hito.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ojala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. Tijdens de extreem hete dagen eind vorige maand zijn meer tekenbeten gemeld dan ooit sinds de start van tekenradar in 2022, dat meldt het RIVM. De meeste beten werden opgelopen in het bos, gevolgd door de eigen tuin. Het RIVM verwacht ook deze warme dagen veel tekenbeten, al kan aanhoudende droogte het aantal uiteindelijk wat beperken. De Britse regering wil sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze zogenaamde avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. En een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken te helpen bij het bestrijden van natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer die al een aantal jaar op ons voorloopt op dit gebied. Door klimaatverandering worden ook in Nederland natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. Intussen is de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
3: Ojala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं Ojala Radio और Ojala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ojala Radio
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl.
3: Ojala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ojala Radio. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ojala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ojala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 44.

54 60 7014. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan momenteel alleen maar files voor de Duitse grenscontroles op de A1, de A7 en de A12. De vertraging loopt een beetje uiteen tussen de 10, maximaal 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sociale radio, I love you.

Pujala's Coffee Chai Middagshow. Welkom op deze woensdag 15 juli. Het is vandaag woensdag 15 juli.

Kaniato Naraha, Kofi Chai Middagshow. Want natuurlijk Hamloke Kamraha en natuurlijk Hamloke Kahepe Jaikraha. Sommige mensen moesten naar de tandarts. En dan kan je natuurlijk niet volledig actief deelnemen. Ujala Radio Kizerie, je Hase Aashka programma Kofi Chai Ham Pees kunnen wel. Zometeen sluit hier aan in de studio Anand Chandrika Singh. Een hele goede middag allemaal. Welkom op deze mooie zonnige middag. Woensdag 15 juli K-programma. Headlines van vandaag. Nederland blijft de aandacht vestigen op cyberveiligheid nadat de Russische ambassadeur is ontboden vanwege beschuldigingen van digitale spionage gericht op militaire logistiek. De derde regionale hittegolf van deze zomer houdt aan. Het KNMI en het RIVM blijven waarschuwen voor droogte en gezondheidsrisico. Vakbonden waarschuwen voor mogelijke nieuwe acties in het openbaar vervoer als CAO-onderhandelingen vastlopen. De aanhoudende droogte zorgt op meerdere plaatsen voor zorgen over de watervoorziening en natuurgebieden. Natuurlijk hebben wij vandaag de tweede halve finale wedstrijd. Engeland en Argentinië treffen elkaar vanavond in de halve finale van het WK-voetbal. De winnaar speelt zondag de finale tegen Spanje, dat zich gisteren al plaatste. Europese leiders bespreken in Kiev verdere samenwerking met Oekraïne, terwijl de EU werkt aan een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Litouwen waarschuwt voor mogelijke Russische dreigingen tegen kritieke infrastructuur, zoals energie- en transportnetwerken. Bosbranden in Zuid-Spanje hebben meerdere levens geëist en zorgen voor een grote inzet van hulpdiensten. Nou ja, die bosbranden, zowel in Frankrijk als in Spanje. Zoals ik baat is, toen mag je Frankrijk jij, toen mag je Spanje jij. Soort samaske. Denk er goed over na voordat je richting Spanje of Frankrijk vertrekt. Het is woensdag 15 juli, terwijl de zomer volop doorgaat, volgen de nieuwsontwikkelingen elkaar snel op. Roosje te baat, hè? Kijk naar nieuws, hè? Je hebt heel veel slecht nieuws en goed nieuws. Goed nieuws, kebarem, hem ook kamtibatjala. Van sport en geopolitiek tot het weer dicht bij huis. Ook vandaag zetten we alles overzichtelijk voor je op een rij. Jab mauka milita. Want hem ook keer programma mee, koffie jij mee, gaan van alle kanten op. Alle kanten op. Dus toen mag je dat met jaar behandelen, kreeg, dan komt er weer iets anders tussen. Pak je heerlijke kopje koffie erbij, of warme chai, of koude chai, iced tea. Dat kan ook. IJskoude chai. Mijn hoe luid mag weer. Welkom bij Ujala Radio. Zometeen Anand Chandrika Singh.

0: या तू बेमिसाल बाटे।
1: एकदम जैसे सोना
0: देखे तो
1: ओवरवेट है उन सोना के दांत
0: ना हमने नहीं
1: ना मोइले के तो क्या
0: ना मैं कुबू ना मोइले चीज़ वाय अरे मां सोना के दांत कहे के वो ऐसा तो इंसान है सुरीनाम हम देखी ला खानी सुरीनामर्स के और सुरीनामर्स इन तो आँख में
1: नहीं दी पॉप स्टार है बता तो क्या
0: इस तो
1: मैडोना
0: के भी क्या मैडोना के
1: एगो दातुआ चाहिए तो सोना के दांत
0: हम ना हम
1: और हमने ओमे को डायमंड लगा दिया खुद में दख ट्रोंस लो
0: खुई में मैं हम मैडोना के मैडोना जो दांत चुदारे कैसे बोला चुदारे ना उसे क्या ना
1: दिखावेगा
0: दिखाओ जब मैडोना दिखाएगा अपन दांत हम कभी नहीं तकली हो के
1: तुम्हारे बोले ची दोरे
0: या
1: वो तुम्हारे बोले तो हिंदुस्तानी भी ना मोई है बोई लॉयड अपन दांत ची दोरल जाएगा देख ले तो जैसे को बंदर एक बंदर भी अपन दातुन दिखाएगा तो या आज
0: कई दोरे
1: कई ना कॉप फना बंदर eerste wat je opvalt, ook dat one.
0: Ook dat one. Oh, dat one. Pahle dikhaal te haan.
1: Gebet wat barka het toch?
0: Ja.
1: Barka gebet, jaar.
0: Ja.
1: Hé, hamar koffie had na jaldi aige. Loi, dankjewel, man.
0: Dekle toch, ham. Sunna, ham dien sikhal jaar, ja toch. मेहमान के जाएंगे मोई से
1: मेहमान जो होवेगा वो भगवान के समान रहेगा।
0: वही तो तू ना जा सके कौन मेहमान है यहाँ तो
1: है? क्या जाने किस भेस में भेस बाबा में, मिल जाए
0: तो ये मुझे आल्टेड फॉर योर गास्ट गुड सॉर्गे
1: या सो इस दस को गाना में से ढेर चीज सीख सकेगा
0: हम लोग के हिंदुस्तानी के गाना में ढेर हैगा बात समझे वाला और मोय हैगा और मां बात जोइन हैगा दिखाई ओमी खुद फटाल है दिखाई नहीं खुद फटाल
1: नहीं मां सुन जो आदमी थोड़ा हिंदी समझेगा उर्दू समझेगा weet je hoe leuk dat is als je naar die nummers luistert
0: ja,
1: en je begrijpt het en je verstaat het?
0: En je moet
1: het ook... Hoe zwaar je om een heiga luid?
0: Ja, maar...
1: Toen vertaal ik er zeker mijn naam bij
0: je. Nee. Je moet het ook niet eens durven te vertalen. Toen durf naar kan je vertaal krijgen. Want dan dus, om een zwaar je naar huis op tel jij gaat.
1: Het is een mooi schapt heiga om een ja. woorden gebruiken al. En,
0: ja.
1: En zo'n manier per bijthouwel he woord van luid. De volgorde van een woord, hè, van een zin.
0: Ja.
1: Nou, is toch fenomenaal.
0: Fenomenaal. Echt waar. Behoud bizar.
1: Dus John en Mina Janega, toen op ik het horas ze... side koosjes kersen, het horas verdiep kersen erin. Want behoud mooi iets, echt waar. Het is een verrijking.
0: Zeker.
1: Ook het matlab na, hij gaat kiet door Nederlands, John, hij gaat krap hoor. Hij gaat na, je Nederlands wordt alleen maar beter
0: daardoor. Alleen maar beter daardoor, ja.
1: Ja. Dus ja, pijle ik om eens vatten, ik raad trouwens naam met Janega.
0: Kon je ke?
1: पहले को मिस फातिंग रहा कि जेके लड़कन हैगा दे आर नॉट अप थ्रू ये साइन उ सब के साथ तो के चाहिए नीदरलैंड्स बतियाई के घरे
0: ओ काहे के
1: वन जो उन नीदरलैंड्स बतियाएगा तो कर प्रस्ताव से स्कूल पे बहुत मोई रहेगा
0: इस ग्रोस्ट ऑल्सो
1: लातर इस गब्लेके ना स्टडीज कई स्टडी में कि जितने ताल उ सीखी लड़कवा चाहे हिंदुस्तानी हिंदी नीदरलैंड्स ik kom boon belemmerend naar het is juist een toegevoegde waarde.
0: Ha.
1: Dus ik heb misverstand trappijlen. Op de heer Admircha, John Thorase, kijk eens een boodje, John Thorase parlik lees raha, John ke thora positie raha, to, zijn naam me, wapen lerken ze Hindustani, sarmaat rabat jawe ke één, twee, ufenikara trouwens, socha traha, ze waren er echt van overtuigd. कि जब हम लड़कुआ के साथ नीदरलैंड्स बतियाबे खाली तो लड़कुआ स्कूल पे बहुत
0: चलाक हो जाएगा
1: या एंड मिस फतिंग
0: या मैं दित कहीं नहीं मैं तिरुद्राय है वहां ढेर हम लोग के कितना जेनरेशन अब आएगा जो अपने लड़कन के साथ हिंदुस्तानी देश बतियाए पाए है अमदात उस सब ना जाने हिंदुस्तानी बतियाए सेल्फ
1: ढेर यंगर जोन आएगा लॉयड दल्ले 20-30 jaar वाली ओकर ओवर हम बतियाई बेना करी ला 10 बरिस वाली मत जोन यंगर हैगा हमार और तो लेफ्टाइट
0: या
1: हम लोग घट यंगर
0: वे हैव फॉल्ट मार्क
1: tussen 50 nee wij hebben geen fout gemaakt tussen de 50 en 60 jaar nu
0: ha
1: weet je hoeveel er geen Hindustaans kunnen praten
0: behoudeer
1: echt heel veel.
0: Heel veel.
1: Is toch zonde?
0: Ja, dus de Hamalarkun, ik heb twee jongens en die zijn behoorlijk, behoorlijk oud, maar ze zijn nog jong. Maar ze hebben altijd berekend van zo'n papa, toen hebben we een keer cabinas gelegen staan en ik vind het heel jammer.
1: Dan krijg je dat te horen.
0: Ja.
1: Maar hamelijke generatie, je mist even de clue wat ik probeer uit te leggen.
0: Ja.
1: Hoe larkoen wel iets hoor. Larkoen ik volgende.
0: Clue.
1: Maar hamar oortel leeftijd waren.
0: Ja.
1: Lopen er heel veel mensen rond.
0: Ja.
1: Die gewoon geen Hindustaans kunnen praten.
0: Ja, dat is
1: of
0: jammer.
1: Of niet durven te praten.
0: Ja, dat is jammer.
1: En daar is het al verloren gegaan.
0: Ja.
1: Jammer genoeg.
0: Maar dat is wel heel lang geleden dan al verloren gegaan.
1: Ah, maar zo nu wel, dus het is een misvatting dat je kinderen alleen Nederlands moet leren.
0: Ja.
1: Op een lerkenke jittena taal hoise keiga.
0: Sapsikau.
1: En dat is niet belemmerend. Nee, dat is juist goed voor de ontwikkeling. Ook er taalontwikkeling, John Haiga, ook er hersenen mee, ontwikkelt zich beter naarmate lerkwa verschillende talen beheerst carrière wat jij gaat.
0: Ja, en ik zou zeggen van, stel dat je nog jong kinderen hebt, laat ze naar nani nana aja aji dada dadi.
1: Ja, nani jai. Nana, wat jij hebt toch?
0: Arre ha, natuurlijk.
1: Dat is nu een probleem geworden. Is hij nani nana?
0: Oké, par nana, par nani, par aja,
1: hoe is dat bang in Nederland wat jij?
0: Gados, het na snel zijn team wat jij gaat.
1: Hey, ham jij la koffie pie, chara.
0: Ay, tu koffie tu pile.
1: Tu apan batien batia, ham jij la. Belangrijk iets.
0: Ja, vanavond dus een mooie wedstrijd tussen Engeland en Argentinië. Toen hoorde je ook liggen. Ja, Ja, nou ja, dit is dan weer het misselijke geluid wat lekker. Je dan hoort op Mundial Radio. Op dit tijdstip. Om 12
1: gewoon
0: uur.
1: Op Nationale Radio.
0: Nationale Radio.
1: Schaamteloos.
0: Kijk eens, je hebt het koffiepje. Ja, dus nou ja, mensen, je mag
1: ik
0: het.
1: Ik kost een hoorna, maar hem lukt
0: echt waar. Serieus.
1: Hey, stel je dat. Dan let u goed samen, wat het al ooit?
0: Ha.
1: Euro, toen kon je chalavega, tot aurat bij het vrienden bij het auto mee.
0: Ja.
1: Toen kon je chalavega, het na gussa me aigele toe.
0: Ja.
1: Zou je vrienden zeggen van oké, stap maar hieruit? Gewoon rasta bij, beach rasta mee. Snel, let u snel weg bij Bate. Toen Bate A, wilt u go A? A27, met uw chalavega.
0: Ja, A4, A27, weet te veel A2.
1: Gussa me aigele, je ruzie loopt zo op hè, in de auto.
0: Ja.
1: Zou je vriendin zeggen van stap maar uit? En gaat je vriendin dan uitstappen? Of zou je vriendin of vrouw kunnen zeggen... Oto waarok ham utra ben je?
0: Ik denk het laatste. Van zo'n ham oto waarok ila... Tu oto wat je laat, tu ja, dan ja, maar jij... Ham je mee
1: maar is toch bizar? Maar vind je dat niet bizar? Dat mensen midden op de snelweg... uitstappen door een ruzie.
0: Nou ja, kijk, bij mij zal het niet voorkomen, want Hamona Gustava laat minabati. Hama grens, Hama irritatie grens,
1: boot lief.
0: Hama irritatie grens, boot hoog. Dus je moet wel heel ver gaan om mij zo ver te krijgen. Ja, Ham boot zoet, Habarti. Dus zover zal het bij mij niet komen, maar ik denk dat er wel een heleboel mensen zijn. Ki je rasta mee kabelen, auto mee discussie heen met zijn vrouw of met de man, dat je dan inderdaad boos wordt, dat je dan.
1: Acha.
0: Kan zeggen hoor. Hoe is het? Oratia, ik heb daar die highway bij of een snelweg bij. Oratia, ik heb
1: daar die highway bij of een snelweg bij. Oratia, ik heb daar die highway bij. Oratia, ik heb daar die highway bij. Maar zo, Lloyd, ik heb daar die highway bij. Sudha ke mu.
0: Kutta chate. Sudha ke mu.
1: Ik heb erover wat jij kooi hem ook. Even wat jij kooi erover. Even die ruzie dus. Dus ik heb een orat.
0: Ja.
1: Frankrijk me. Bicharan chalawat raha rasta mein.
0: Ha.
1: Maar itna ladaiya hoi ge jada.
0: Ha.
1: Bas adamiya otowa saikant mein rakh de. Ha. Ha. Aur duno utral.
0: Ja.
1: Aurat yo utral adam yo utral. Snelweg ke bagal mein.
0: Ab op snelweg pe jhagda kare.
1: Ab shuru kare saman ladai kare ke.
0: Are baap re baap. En
1: zie je het al voor je?
0: Ja, huh? ik zie het al voor me. Ja,
1: en
0: dat
1: al die mensen die passeerden, die dachten van K, hoe weet je?
0: Maar slaan de ruzieke gewoon...
1: Nou, dat weet ik. Maar in ieder geval zijn ze uitgestopt om verder te vechten.
0: Ai, Mika, echt serieus.
1: Niet doen om Maris, heb ik een kind, maar hey, Dus zo ver kan het gaan, hè, Lloyd.
0: Maar Ijani, je is Kotu Aile. Ja.
1: Dus ik had een Kotu gebeld, Christophe. Van, hey, ja, Tamasa, hoe ben je er? Jij zei KFC, UFC, denk ik.
0: Ja.
1: Dus Kotu je Aile, hè. Dat amma Lloyd. Ugal direct wat er was met kutkaat, ke bhagal, en oratiaan, chord deze.
0: Serieus. Ja, dat vind ik... Ja, maar dat vind ik wel... Ja, dat vind ik minder van die man.
1: Is toch wat, hè?
0: Ja.
1: Hé, maar Sudha ke mu kutta chate.
0: Sudha ke mu kutta chate, ha.
1: Ego gezegde heiga.
0: Ja.
1: Hindustani me.
0: Ja.
1: John dheer Hindustani janega, trouwens.
0: Ja, natuurlijk. Tuurlijk.
1: Het is een hele bekende.
0: Ja. Dus als je te softy bent, dan kunnen mensen misbruik van je maken.
1: Ja, maar deze uitspraak, John heiga chijwa, hamelijk vaak gebruikt Karila, maar alleen gebruikt Karila voor onze zonen, voor onze broers, voor mannen.
0: Ja.
1: Ego aurat ke over kabhi hem nog naam batjaili or bolli ki i bichari bara sudhaba of sudhiba to ik heb het nooit. Het heeft altijd, dus dat heel ding heeft betrekking
0: op de mannen, man. Op de man,
1: die een beetje sudha is. Een beetje Bobo Jantje.
0: Die Bobo Jantje, dus die dan doen op een baat. Meestal op een oude gebaat zoenen. Of wat dan
1: ook. Toen hebben we wel praktijk met. Toen heb je ervaring.
0: Levenservaring. Oh,
1: levenservaring.
0: Ik dacht dat je wilde gaan zeggen dat ik
1: ervaringsdeskundige
0: ben.
1: Nee. Toen sudha het naar bad. Toen kele sudha het naar sudha naar bad.
0: Ja. Maar ik denk
1: maar wat denk je? Zit er een kern van waarheid
0: in? Er zit een kern van waarheid in. Het kan over het algemeen gelden van als jij te lief bent, daar kunnen mensen misbruik van maken. Dat zou in het algemeen eigenlijk de vertaling moeten zijn van sudha ke mu
1: kutta chate. Dat is het een beetje.
0: Dat is het ook een beetje. Maar merendeel, hoe hega, hamlok de gila kifam, adamien, mannen, zonen, die trekken meer op met hun vrouw en ze luisteren meer naar hun vrouw. John ortia bole he, to adamia karehe, anna appen.
1: John ortia bole. John ortia jonchi bole.
0: Jonchi bole to adamia karehe. Dus
1: en weet je wie dat erg vinden? Dat zijn vaak de ouders.
0: De ouders, ja. Ja.
1: Ook een betoa.
0: Ja.
1: Ze vinden ki betoa bahut sune oratia ke.
0: Ha.
1: Daar gaat het meestal om. Ta bole i etna sudha betoa hamar heiga.
0: Ja.
1: To, dat die vrouw de baas speelt.
0: Ja.
1: Ham praktijk me se jani la loid dat het wel voorkomt.
0: Oratia baas
1: dat je dan denkt, dat je dan soms denkt van ja. Bahia.
0: Ja.
1: Tora se tu bhi tegen gas deze keiga.
0: Tuurlijk.
1: Na sabchi juan me tu ekdam ha ha ha karde.
0: Ha.
1: Weet je? Dus ja. Er zit wel iets in, hoor. Bahut sudha rahiye ta sachche, kutta, chihuahua, tur.
0: Moochatiga.
1: Sachche.
0: Ja, maar soms zit het niet in de man, in de jongen.
1: Nee, maar je moet dat toch wel een beetje kweken. Je moet een kind toch een beetje op een bepaalde manier opvoeden, dat die ook voor zichzelf opkomt.
0: Ja. Een beetje assertief.
1: Niet over zich heen laten lopen altijd.
0: Ja.
1: Je hoeft geen ruziemaker te kweken.
0: Ja.
1: Maar je moet wel iemand hebben
0: dat die je opvoedt
1: en zegt van sunna. Kabi kabi moet je ook kunnen zeggen van jongens, kom op.
0: Ja.
1: Dit is de grens, kappen ermee.
0: Hoe heet het?
1: Maar hoe zou ik jij van ouders zijn?
0: Maar zowel de man...
1: jij van ouders zijn, Lloyd?
0: Nee, toch?
1: Maar dat is serieus, wat jij gaat
0: zeggen. Maar zo, we moeten elkaar wel de grenzen van elkaar laten weten, toch? De man, zowel de man als de vrouw.
1: Zeker.
0: Eigenlijk
1: moet je een heropvoedingskamp hebben voor mannen.
0: Voor mannen?
1: Voor zonen.
0: Tjeli, hamlok zoeken al jij.
1: Gratis, maar hamlok dit goede therapie sarek.
0: Maar ik
1: wat je
0: vind,
1: moet antwoorden.
0: In het leven moet je wel je grenzen aangeven. Dan heet het toeroeper.
1: Lloyd, toeroeper, parel wat toe, Jan.
0: Ja, iemand schrijft van Raj, goedemiddag, Raj. Raj Bolle, Adam, vrijdag moet je geen ruzie maken met je vriendin of je vrouw. Want dan is je weekend helemaal verpest. Dan toch ik kijk mili, na koetje miliga.
1: Kon Raj. Gyani Raj. Nee, maar hij heeft wel gelijk. Je moet niet alleen vrijdag geen ruzie maken met je partner. Je moet nooit ruzie maken met je partner. Want echt waar, je dag gaat slecht zijn.
0: Ja.
1: Tot die noa bar pori rehiga.
0: Die noa en dan is klaar.
1: Je gaat dat voelen. Ik hoor spanning rehiga. Er is geen warmte, er is geen liefde. Er is geen genegenheid. Je gaat dat voelen. Dus het is beter om je ruzies bij te leggen.
0: Ja.
1: En niet zo groot te maken of zo groot te laten worden. है कि बड़का ऋषि हो
0: जाए छोटा
1: छोटा चीज तू लोग बतिया ले जुड़ते
0: जुड़ते जुड़ते
1: लात क्लाइन देंग नीत खरोद देंग वर्द लो हमारा फीस बात
0: मैं कहे कहे कहे आदमी लोग
1: जाने कहे खाते हाँ उन्दा ढेर आदमी वो अपोत करेगा
0: या बेनिफिटर
1: व्राक करी व्राक करी व्राक करी मैं कुछ ना बोलेगा सहज जाए दन बार्स द बॉम इन एन केयर एंड दैट इज डोम दैट इज सोंद सुनने वालों सो मुझे नहीं दोन तो कई को छोटा प्रॉब्लम है तोर औरत धल्ले ऑफ तोर आदमी तोर ब्रेटवा ना मुझे बलैक करी सही का एक्सैक्ट मरवा एंड इरिटेट शो एक्सैक्ट मरवा तो लॉयड से पिंडा कास को स्मेर मार मोई से ना अर्ज मेरे करी तो द हेल ऑफ द ब्रोथ वेल द ऑफ ऑफ सेफ द फॉरगेट
0: फॉरवर्ड व्हाट सेग दान आनंद व्हाट सेग दान
1: दान दान मुझे डायरेक्ट सेग फन स्खत कैसे कर ले आज ना मुझे बनाई ले ब्रेटवा थोड़ा टेढ़ा बाकुल बा थोड़ा ना मोई अर्ज मेरे कर ले सेख डायरेक्ट मा खाद नीत ऑफ स्पार
0: हफ्ता
1: भर महीना भर मैं तो डायरेक्ट सेख भाई क्लार तो
0: मैं ये सेख तो अपन सो मोई नेट मनी मैं एलक बोल जिसे तू बोलेगा
1: कैसे बनाई ले ब्रेटवा इके खाएगा इके खाएगा हम थोड़ो खा भी चिजुआ
0: रोमलवा के खाएगा
1: जा जा कोनो चिवावा के दे दे हम तो चिवावा थोड़ो बती
0: मार काबले मार हम फिर नहीं कह रहा कि ढेर जने हैं इन इन रिलेशन जो झगड़ा जो हो जाए बात ना दान एक वो मुंह फुलाए के बैठल रहेगा एक वो चल जाए दैट इज ओके मिक्स है
1: मैं वही चो वारोम लॉयड
0: मुंह का है फुला ले सुन
1: ze laten het te ver komen. Je moet, als er een probleem is, bespreken direct die dag met elkaar.
0: Direct.
1: Hamar advies zei ja. En na lerai jagra, ze mag gewoon pjaar zei ja. Van zo'n na ietsje joan mee. Thora na mooi legel. Kunnen we daar anders mee omgaan?
0: Ja, maar je moet wel tegen de kritiek kunnen. Hè? Je moet wel tegen
1: maar je moet vrij elkaar kunnen zeggen. Ja, ja? Maar. Dat je kalibole Adam Jack is.
0: Na toch.
1: Of Adam Jack kalibole. Nee, het moet van twee kanten zijn. Je moet je veilig voelen. Twee. Je moet je veilig voelen binnen een relatie.
0: Ja.
1: Nooit.
0: Ja.
1: En je moet dit soort dingen met elkaar kunnen delen.
0: Ja.
1: Maar Britwa, kan je eens beneden. Ja. Moet je gewoon kunnen zeggen. Daar hoeft die andere geen punt van te maken of boos te worden. Het is gewoon een normaal ding.
0: Kukuma, maar ze moet gelijk het chal zeggen. Direct upper.
1: Nee, maar als je dat doet met elkaar, dan train je elkaar ook.
0: Ja.
1: Dan raak je gewend aan elkaar. En dan weet je van, I londwa, je de miyake deel bouwt dat chahiga. Ze aurat ja bij sahilega.
0: Hana?
1: Maar als je gaat ophopen en je gaat daru drinken en je gaat zeggen van hem, aurat ja, nou, dan barst de bom een keer.
0: Ja.
1: Dus hij zei na bolie, John Dean, tor admi, hem lok bolchuk liedje joa, eerder. John Dean, tor admi, to se kuch na bolie pir, na klaag kari, kuch na kariga.
0: Jan le kuch garbar
1: hai. तब तू समझ जा कि आइंदा है तोर रिलेशनशिप का एक बार और जब लेक तोर आदमी तोर औरत तो के बोलेगा ई नाम होई है ऊ नाम होई है दन से चे खुद
0: तब लेक प्यार है प्यार मोहब्बत है या
1: आए दन से इंटरेस्ट है
0: दैट इज ओके हर एक बीच प्यार है
1: अरे यार अल्टीमेट फॉर्म फ्रॉम प्यार
0: या
1: अश नीड ऑन इमंत गिव लॉयड दैट गाइस टू गो नीड ड्रग मेक ऑन दी पर्सन से गद्रा
0: हां तो
1: तब तो के जोन करे कोई जा कर यार ओके कैसे बोले हिंदुस्तानी तो के गु खाई कोई तो जगू खा
0: या तो दन
1: दा हुफ यू नेक्स्ट सा खा तो मा आंस दैट इमंत इज दी यू केंट दी ओ डियरबार इज दन खा ये सका भैया ऐसे ना कर द माक यू ड्रग स्वीडन में ट्रांस लॉयड स्वीडन में
0: हां
1: एगो क्लिक वेट आइलवा
0: क्लिक वेट
1: सोचिए उ कौन सी बात क्लिक वेट
0: जोन कावले चुगली
1: करे वेट है चुगली करे के वेट
0: एगो चुगली करे के वेट मुझे दार एन वेट फॉर मेक
1: यार
0: Arie?
1: Stel je voor dat jij je vrouw slaat. Of je vrouw slaat jou. Oh, hoe zeg je dat?
0: ja. dan bel je
1: de politie en dan zeg je... Maar ja, je hebt mij maar of je hebt mij maar. Ja. Zo?
0: Ja.
1: Het is ook een soort klikken.
0: Huh?
1: Je buren gaan bellen. En dan gaan. Dus in Zweden hebben ze een wet gemaakt, klikwet. Migranten, Katie. Migranten die zich misdragen.
0: Oh ja?
1: Die moeten dan het land uit.
0: Oh ja?
1: Dus toen ga je naar Zweden, toch naar Zweden, je paspoort van Marjan Lloyd.
0: Nee.
1: Toch een heel paspoort hebben, maar Zweden wel.
0: Ik was Zweden, ik was een beetje een keer, dan heb ik wel paspoort.
1: Nee, maar goed, dus kon je allemaal per buitenland zijn en die misdraagt zich, dan heb je een kliklijn.
0: Ja.
1: Dus een klikwet zelfs. En dan ga je bellen en dan wordt die persoon opgepakt, dan mij poeren uit
0: de kondre. Maar het geldt alleen maar voor mensen die dus.
1: Alleen voor migranten.
0: Migranten, maar het is toch erg?
1: Nee, zo ja, nou ja, het is wat. Ja. Zo check je baat bij jou. Suriname je baat trouwens leuk.
0: Je wil dat toch niet? Je gaat er wel snel doorheen, maar ik vind het raar. Ik vind het raar dat je dan zo'n klikwet moet laten maken om migranten eruit te krijgen.
1: Soms zou je willen dat mensen eerder klikken.
0: Ha.
1: Soms zie je in je omgeving, Lloyd, iets misgaan. Toen dacht je dat depressief was. Toen dacht je dat je man zelfmoord pleegde bijna. Toen dacht je dat je mishandelde. Koike. Je ziet het hè, en je doet niks. Je denkt van man, laten ze het zelf oplossen. Hamna jabe koi se bole, ik ga niet klikken. Maar soms moet je wel klikken, Sunewalo.
0: Ja, maar waarom specifiek?
1: Is het je taak om de politie in te schakelen of hulp in te schakelen voordat het te laat is? Dus soms is klikken wel goed.
0: Ha, kijk, nee, dat ben ik met je eens. Maar het moet wel algemeen zijn. Moet niet dan een specifieke groep zijn of andere.
1: Nee, is waar. Maar dat is voor migranten bedoeld, ja. In Europa worden dieren beter behandeld dan migranten, hè, soms.
0: Dus ik vind dit wel heel ver gaan. Ik ben er niet mee eens, maar je wilde naar Suriname gaan.
1: Je toe mang je. Maar mag het kunnen doen, zodat je het op hier aan mijn boy.
0: Doordat je hem kaart in. Nee, je wilde iets over Suriname.
1: Maatregel, mooie baatbolle. Nee, Suriname is sowieso zo meteen. Maar koets oude maatregel, maar boel je je batie.
0: Denk je dat
1: toch? Zo, ik wil een foto om de kila Steve Abionike.
0: Oké.
1: Steve Abionike, bijna is een foto.
0: In een kwakke familie.
1: Hey, je bent wel racistisch hoor. Je bent gewoon een racist. Misschien is die man wel een aboykoni. Misschien is die man weet ik veel wat. Hè? Maar Steve heeft een mooie foto gemaakt. Dus wat zie ik? Suriname met binnenland met. Suriname met jungle met. Ham de kila Chinoan. Chinese leger.
0: Chinese leger in
1: Shouda. 14 mensen die zich gekleed hebben in legeruniform. Van China, Chaudago Chinezen, gewoon in het binnenland van Suriname.
0: Hoe dan?
1: Die zijn nu gearresteerd.
0: Chinoan gearresteerd?
1: Manorat Gail Heiga Wampe, Sarah Kreek, Brokopondo.
0: Als op je gearresteerd
1: is. Charo 14 go. Alle 14 heeft hij gearresteerd, althans justitie en politie.
0: Ja.
1: En zijn opgepakt. Want 14 militairen liepen daar rond. Uit China, hoe vind je die?
0: Maar hoe dan?
1: Die liepen daar rond. Onbevoegd eigenlijk, want je mag niet ik op buitenlands. Ik zie het al voor je dat jij in Nederland plotseling 14 Surinamers hebt met legerkleding.
0: Ja,
1: dat kan toch niet?
0: Nee, dat kan
1: maar
0: niet.
1: Maar ze liepen daar rond als bewaking.
0: Are?
1: Dus ze hebben zo'n naam ontgint gekregen.
0: Dat is zo'n kabele.
1: Maar bij Juka bij Brazilianen.
0: Ja.
1: Dus de Chinoas hebben zich beveiligd. Laten beveiligen door 14
0: Chinoas.
1: Mensen uit het leger, hoe vind je die? Ai boy, tamassa.
0: Maar dat betekent, kikabel is een naam, iets waar een naam is om een check krijgen. Maar hoe zijn ze binnengekomen? Vliegtuig, hoe
1: Arie, kan je ze eigenlijk? Patanaiga. Zijn naam is aanwekken, maar Jan moeilijk naaien. Je kunt via Guyana komen, Frans Guyana.
0: Ja.
1: Je kunt rechtstreeks landen daar met een andere visum en dan kom je daar en dan... Hè? Maar koop wapen, paise bij, munitie, paise koop bij. Dus ja, het is wel een beetje gek. Eerlijk
0: gezegd. Het is wel gek, dus ja.
1: Maar ja, kan je voetbal dekle?
0: Mooi, Chris. Kies je mooi. Ha, voetbal? Ha, voetbal had ik niet. Voetbal had ik niet, wel. Ja.
1: Gozalagel?
0: Nou, gozalagel.
1: Was je voor een Spanje?
0: Ja, ik was eigenlijk voor Frankrijk. Maar gaandeweg dacht ik, oké, Spanje is ook prima, hoor.
1: Hebben ook een voetbal waar je zo roeken liet, denk ik, hè? Lloyd. Tamelijk, ham nabol op naam, maar we waren allemaal voor Frankrijk.
0: Ja.
1: Maar je Spanje jitelig al geloofd, toen is één persoon uit die hele groep, is meteen overgelopen.
0: Ha.
1: Direct.
0: Ham Spanje gemaakt hier.
1: Oh, Janneke, hij gaat. Wie jij?
0: Oh, de klein.
1: Hij is meteen overgelopen.
0: Direct overgelopen.
1: Hunter G1 bar Spanje.
0: Ja. Maar ja, we hadden gehoopt natuurlijk, omdat Frankrijk zo goed speelt. Ja, dat ze dan ook waarschijnlijk over Spanje zouden overlopen. Maar ja,
1: iedereen had het verwacht. Frankrijk speelde heel erg goed, hè? Heel lang.
0: Ja.
1: Maar ook tijdens dit WK heel goed.
0: Ja.
1: Ik vind dat de tactiek niet deugde van, Frankrijk.
0: Van Frankrijk.
1: Frankrijk speelde met 4 aanvallers.
0: Ja.
1: 3,5, 4.
0: Ja.
1: Olysee zakte af en toe een beetje terug. Dembele zakte een beetje terug. Maar feitelijk zijn het aanvallers.
0: Ja.
1: Je kunt zeggen, Olysee is een middenvelder, maar dat klopt niet helemaal.
0: Nee.
1: Hij valt aan eigenlijk. Beter dan iets anders. Dus de tactiek was volgens mij niet helemaal correct. Waardoor het middenveld te zwak was van Frankrijk.
0: Ja.
1: En het middenveld van Spanje, maar ook die jongens. Ja,
0: ah, die waren geweldig.
1: Technisch. Ze speelden heel zuiver en ze speelden heel snel naar elkaar toe.
0: Ja.
1: En Frankrijk had gewoon te weinig mensen daar op het middenveld om daar iets aan te doen. Dan kun je wel 4 aanvallers op papier hebben, Lloyd. Maar je komt niet aan aanvallen toe.
0: Nee.
1: Dat is een papieren werkelijkheid.
0: Ja.
1: Dan heb je 4 aanvallers. Het lijkt offensief, maar in de praktijk is het helemaal niet offensief. Dus in mijn ogen had Frankrijk, het middenveld veel eerder moeten versterken.
0: Ah.
1: En hun paasnauwkeurigheid was superlaag. Ongelooflijk laag. Maar dat kwam ook door de manier waarop Spanje voetbalde, hoor, Lloyd.
0: Ja.
1: Spanje speelde heel erg goed gisteren. Dus ja, best wel. Trouwens, de WK-finale, John de Higa. Het Warke Higa finale. Er gaat misschien iets heel raars gebeuren.
0: Hoezo?
1: Ja. Hambatai. Er komt een pauze. Los van die drinkpauzes. Maar die pauze, dus na 45 minuten. Die waarschijnlijk 24 minuten minimaal. Maar eerder richting 30 minuten gaat.
0: Is na lamba pauze?
1: In plaats van 15 minuten. Hoe vind je die?
0: Ja, dat vind ik waardeloos.
1: En weet je waarom?
0: Nou.
1: Omdat er een show gegeven moet worden. Madonna moet optreden. Shakira moet optreden. BTS moet optreden. Justin Bieber moet optreden. Al die mensen moeten optreden in New Jersey.
0: Ik vind het prima. Nu vind ik het prima.
1: Je wil al die mensen zien, hoor. Je wil Shakira zien, hoor.
0: Natuurlijk wil ik Shakira zien. Oké, okay, aan Madonna ke diamant. Dat was mijn idee, Kirby.
1: Dat was de keer. Dat was mijn idee. Hij heeft het ook.
0: Maar je moet ook gewoon zeggen dat de kaart hem keer.
1: Dat kon je de kaart niet door.
0: Hé, maar dit keer ga ik wel opletten, hoor.
1: Je moet goed opletten.
0: Ja, opletten, Kirby Madonna.
1: Ik weet niet of ze dat heeft of niet, hoor. Maar ik denk dat ze het heeft. Trouwens, zo'n daad is een soort symbool ook. Hè. Het is ook een...
0: Wat voor symbool is het?
1: Dat je
0: goedoe bent? Is dat het?
1: Rear.
0: Is dat
1: ego,
0: het?
1: Ik heb barca ketidje pehinje, zo'n wali Lloyd.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ik heb barca armband. Dan is het toch om te wijzen van... Hé, ik heb het gemaakt. Miboom.
0: Ja, dat is een beetje overdreven.
1: Misschien vind je het ook wel mooi. Misschien vindt het ook wel mooi, hoor.
0: Kan ik vind het nog. Lelijk.
1: Of je draagt het ook om aasgieren te verjagen. Maar ja, je gaat boeven aantrekken.
0: Toen heb je het ook een beetje
1: gekregen. Maar je durft toch bijvoorbeeld ook geen Rolex om te doen? Nou, rond te lopen.
0: Nee, helemaal niet.
1: Tot Jimon Katramega. Dus dat is ook een beetje vervelend. Hè? Je houdt van een Rolex, je vindt het mooi. Maar je bent bang om het om te doen.
0: Suna, hamrek het ro, ik kos sona na na kus gari kulike chal. Gewoon.
1: Namange sona chandi.
0: Namange hiramoti.
1: Kontje mange to loit?
0: Ham chalila jure.
1: Kontje to mange ega, kalipiar.
0: Kanipiar. Dat is alles wat je nodig hebt.
1: Weet je wat Trump wil? Weet jij nog wat Trump wil?
0: Meneer Trump?
1: Nee, vervelende Trump. Ja, hij is eruit. Amman, hij is niet meer mijn brada. Ik ben klaar ermee.
0: Meneer Trump is wel bigar, Kilota.
1: Wat wil Trump? Wat wil hij?
0: Hij weet het zelf niet.
1: Una jane.
0: Hoewel jane, hè, kijk, hij heeft pijsa verdiend gekregen door zijn gerommel heen en weer.
1: Maar is dat zijn enige doel?
0: Ik denk het wel. Wapen JV kan niet meer bereiken.
1: Nee, maar hij weet dat hij oud is. Hij gaat dood straks. Hij wil toch een legacy achterlaten, Lloyd?
0: Ja, maar wat voor
1: hij
0: legacy?
1: Hij doet dat toch niet voor het
0: maar
1: geld alleen?
0: Kon legacy hoe Pietje Chorke jijga? Wat heeft hij tot nu toe bereikt? Kon je bereiken, Rizega?
1: Dat vraag ik me ook af. Maar dus de vraag is, wat wil Trump?
0: Maar ja, waarschijnlijk wil hij wel dat zijn naam ergens in de geschiedenisboeken terechtkomt. Maar
1: hij is al de baas van Amerika. Hij is al de baas van de wereld.
0: Ja.
1: Wat wil je nog meer? Wat wil je?
0: Hij heeft
1: Melania. Hij heeft Melania al.
0: Melania heeft hij al lang.
1: Nee, maar het is echt heel erg raar, hè? Maar deze man is... Heel erg wispelturig, hè, Lloyd?
0: Wispelturig, hè, ja. Er lopen zoveel rechtszaken tegen hem. Iedereen is tegen hem. Hij heeft iedereen tegen zich, eigenlijk, lijkt
1: dus
0: het wel.
1: Dus eergisteren, hè? Eergisteren.
0: Ah.
1: Eergisteren, kebaat. 24 uur, kebaat. ओकर बात सुनिए का बोलेगा हाँ. मैं एर गिस्टर हिव देश मान आंगकोंदख देश मान मनेर ट्रम्प
0: मनेर ट्रम्प बोली जाए हां
1: प्रेसिडेंट
0: ट्रम्प
1: हिव आंगकोंदख सुन स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्मुज तुलोंगा मांगे पासा होवे मैच सीपी मैच स्किप दैट कम दैट गान वी रेगलें मा ये गा 20% aan meegeven. Ja. Dus van de waarde die je vervoert.
0: Ja.
1: Tol. Ik wil tolheffing. Toch met tol ben je 20%.
0: Ja. Ja.
1: Atje? Over de waarde. Dus stel je voor, je hebt 1 miljoen aan waarde op zo'n schip.
0: Ja.
1: Dan moet je 20% aan meegeven. Want dan kan ik je verdedigen.
0: Ja.
1: Oké. Okay. 24 uur later, Kalinja kebadba.
0: Ja.
1: Of Aadjkeba. Aadj heeft 14e, Lloyd.
0: Aadj heeft 15e. Gisteren.
1: 15e, ha.
0: Gisteren
1: kan ja dus. Gisteren zegt die man plotseling. Nee. Die hele tol gaat niet door.
0: Ja. Nou
1: dus
0: ja.
1: Eergisteren heeft hij gezegd. Ik ga tol heffen. Jullie gaan allemaal 20% aan mij moeten geven. Gisteren zegt die man. Nee. Hele tol gaat niet meer door.
0: Ja.
1: Ik heb gewoon een deal gemaakt met die golfstaten. Hoe vind je die?
0: Nou ja, dus hoe deal wat John Benay zegt. Ik weet niet of het waar is. Dus dan ga je wel twijfelen aan zijn woorden.
1: Nou ja, je twijfelt toch voortdurend.
0: Voortdurend,
1: en
0: ja.
1: Hij is de leider van de, nou ja, Lau Bolivia democratisch. Het is helemaal niet democratisch. Maar van de vrije wereld.
0: Van de vrije wereld, ja.
1: Zo wordt het genoemd.
0: Ja. Nee,
1: en
0: maar
1: je
0: ja.
1: vraagt je af van zo'n gek als leider.
0: Ja.
1: Hé, dat ding is wel een beetje, hè?
0: Ik geloof het niet meer. Dus ja.
1: Adam, ja, pagelijke.
0: Oh, dit niet snel zo bhaagje was, het niet beter hè, ja, maar ja.
1: Dus hamloke leider, John, hé, ik op pagelijke, Lloyd.
0: Pagelijke, hè, en ja, en moeten wij achter die pagelijke blijven lopen en geloven wat hij zegt en wat hij doet, hè?
1: Nou ja, Hitler was ook gek, hè?
0: Arie Babri. Nou ja, ik weet niet
1: maar
0: of
1: maar toch liepen heel veel mensen achter Hitler aan.
0: Ja.
1: Nee, ik maak niet die vergelijking. Ik wil alleen maar zeggen, ik zeg niet dat Hitler en Trump, dat zeg ik niet.
0: Nee.
1: Maar ik zeg wel, ki admilogan pagla ke piche soms chalega.
0: Waarom doen we dat eigenlijk?
1: Omdat hamlok pagla bat.
0: Dus pagla, admil pagla ke piche chalega.
1: Ik snap het niet hoe zoveel mensen achter die man aanholen in Amerika, want daar heeft hij de verkiezingen gewonnen. Anders was die man nooit president geworden. Dus zoveel mensen hollen achter hem aan. Terwijl je ziet dat het een gek is.
0: Ja, maar kan
1: die
0: zijn,
1: niet weet wat hij wil.
0: Maar kan zijn dat die mensen die dus hem volgen... doen ook een
1: Paglan hega.
0: Paglan hega. Dus ze gebruiken hun verstand niet.
1: Wat doen jij met Paglan? De heren, heel ooit.
0: Paglan, de heren, hè?
1: Er zijn maar weinig mensen John op een verstand gebruik kregen.
0: Ja.
1: Uperwali, Bhagwan of natuur, hoe je het ook wil noemen... Har ik inzaan ke deesba
0: verstand. Ja.
1: Buddhi.
0: Ja.
1: Je kunt het gebruiken.
0: Ja.
1: Je moet het gebruiken. Je bent verplicht om het te gebruiken als mens. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet doen. Die niet kritisch nadenken. Die maar kanapina challenge klaar.
0: En die nemen alles maar aan voor wat het is.
1: En daarvan zijn er te veel, jammer genoeg. Veel te veel. Arre, jij thora op een buddhi gebruiker.
0: Buddhia, zomaar thora mil lega, maar ja.
1: Janwar thora bate, tu thora chihuahua bate.
0: Nou, hamlo chihuahua na bate, dus ja, je moet wel.
1: Dus als je boos bent op iemand, moet je gewoon zeggen.
0: Tu chihuahua bate. Tu chihuahua thora bate, ja.
1: Gedraag je als mens. Tu chihuahua bate, ki insan bate.
0: Hamlo bate hier over gratis openbaar vervoer. Ik ging in Nederland mee. Nou ja, de regering is gekomen met een abonnement voor 49 euro. Daar hebben 270.000 mensen van gebruik van gemaakt, hè?
1: Ja, nou ja, prima. Jij volgt dat, Lloyd. Cabina, jij de OV's, hè?
0: Ha.
1: Maar het verbaast me dat het zo weinig mensen zijn, eerlijk gezegd.
0: Ja,
1: veel mensen het nog niet weten. Omdat de campagne gewoon niet goed is.
0: Ja.
1: Ik denk dat heel veel mensen dat gewoon niet weten.
0: Ja.
1: Dat het zou kunnen.
0: Misschien is dat
1: voor zo weinig geld.
0: Ja, maar ja, het was wel op media meer wel raad. Ja. Dus ja, ik weet niet waarom mensen daar niet op geacteerd hebben.
1: Nee, maar je moet dat ook je moet dat beter marketen.
0: Ja, oké.
1: Okay. Okay. Dus ja, maar kijk,
0: ja.
1: Prima. Mooi jaar.
0: Toch?
1: Laten we niet al te negatief zijn. Trouwens, toen Hardam Jaiga op reis toch, Lloyd?
0: Ja.
1: Toen Lerkena Jaiga op reis.
0: Ja.
1: Toen? Ja. Of koffer over Leeuwke.
0: Ja.
1: हम जाने लाम छोटा रहली
0: हाँ
1: बहुत दिन के बाद बा बहुत दिन के बाद है लोग ता हमार माई ना पढ़ा लिखा ला दो साई कौन नहीं लेगी सर
0: या
1: दो साई मुस्त इट्स सेट अंदर कॉफर वात हरकेन बार वास
0: ओह हाँ
1: अंदर कौन से नहीं अंदर स्काइडे कि कौन कफर वा उकरबा
0: अबे तलक चीज वा
1: अबे तलक होवे तो उस दखा ये लिंच बिंद एगो लाल वाली ईयर वाली एगो खून वाली एगो ई एगो ऊ सोमख मेंस प्लक द स्टिकर्स ऑफ अंदर मेंस डून द क्राउचेस ओ मेन हम नहीं कौन कौन चीज जन्मी फर सेन करेगा ये तो तरम बंच ओ मेन एक्स्ट्रा Maar als je niet kunt lezen, dan moet je iets herkenbaar zetten, toch?
0: Ha.
1: Anders is het lastig. Ik kan wel lezen en schrijven, gelukkig.
0: Ha, gelukkig wel, ja.
1: Toch? Maar ook wij hebben die neiging nog steeds.
0: Omdat het ja, van de ene generatie
1: wordt het... Om het iets
0: op te zetten. Eén generatie naar de andere generatie, ja, hem ook doorgeven krijgen.
1: Kennelijk. Maar we vinden dat ook makkelijk.
0: Abjezi kon met slipper. Ja, dan geef je dat ook door aan je kinderen.
1: Ja, zeker. Ik heb het doorgegeven. Nee, maar je ziet het op die rolband verschijnen.
0: Ja.
1: Door ze. Ja. Dus het is hartstikke handig als je het al herkent. Want al die koffers lijken op elkaar, toch?
0: Ja, snap
1: je. Je kunt zeggen, ik koop een groene koffer. Hé, Pango groene koffer.
0: Weet je, toen Lalwali bharala.
1: Gele koffers heb ik weinig gezien, eerlijk gezegd.
0: Ja, die dus, zijn er veel, hoor.
1: Ouba?
0: Ja.
1: Dus of je moet koffers hebben met een symbool erop. Bloemetjes. Roos. Weet ik veel. Maar goed, dat is er dus kennelijk niet. Dus al die koffers zijn uniform bijna. Dus durwas het takie, dan wil je iets hebben waardoor je het herkent. Hé, maar wali awega. Toch?
0: Ja.
1: Dus ook wij zijn geneigd om daar iets aan te binden nog steeds.
0: Ja, nog steeds, ja.
1: Ha, toch?
0: Ja.
1: Op Schiphol, KLM, hebben we niet Schiphol, die KLM, wacht even van takie toch, kebolis, wat je wat precies loopt.
0: Ik verhaal wat door inleiding raar. Als je ophoudt.
1: Luchthaven Schiphol, collega van Soen.
0: Ja.
1: Is op een net John Toulon Carrega. Per sticker laga. We gaan voor een kaststicker wana nikare. Want toen dek hawe, man, ik kon condes geile.
0: Ja. Ja.
1: Om een kaigo kogdas lahega. Purana sticker. Label wat toen aan nikare. Doe al label bij.
0: Doekjes banen.
1: Tatai bande. Kraaltjes bande.
0: Tatai ook ja.
1: Ai. Bole is op Chijuan toen nakker.
0: Ha.
1: Schiphol ke waarschuwing ba. Ki is op Chijuan jane kai hovega. Machinia John Ba bole hamlo ke in de war raken ho jaiga.
0: Pas jij?
1: Hij zit te veel streepjescode. Pas jij? Want die dingen kunnen ook losgaan. Dat gaat in een machine zitten. Bla bla bla. Label one pour un quan is ook verwarrend. Want dat systeem moet nu 5 keer gaan lezen. Want hij ziet een label. Probeert dat nog een keer te lezen. Ziet nog een label. Probeert dat nog een keer te lezen. Alleen maar vertraging.
0: Ja.
1: Dus wat gebeurt er uiteindelijk? Ah. Los van vertraging in het systeem. Dan krijg je mensen die dat moeten gaan beoordelen nu. Op Masinia zijn nou hoi. Nu moeten mensen aan te pas komen om dat te doen. Oké, dat is al irritant en vervelend. En mensen maken fouten.
0: Ja.
1: Die machines maken minder fouten dan mensen.
0: Ja.
1: Dus toen op Gailenia zei Barcelona. Op Barcelona toe Panghusle, maar je koffer is er niet. Dit heeft ermee te maken onder andere. Omdat mensen van alles erop zetten. Dat hele systeem raakt in de war. Jitne toelaga je iets hebt hier lanteintjes aan je koffer, hoe groter de kans wordt dat je koffer zoekt raakt.
0: Oké, maar dat is wel een hele goede tip om te zeggen van jongens, Sunolo, is op kamon toe nakker je.
1: Hamjaila, bet 18 go kate.
0: En al die stickers.
1: Sticker verwijderaar leek hem geil, sabdikare puran kwan.
0: Ja, maar, ja, het is toch raar dat we dit blijven doen. Ik bedoel, ik snap Schiphol wel.
1: सुनने वालों देख लेते हो ज्ञान के बाद उजाला रेडियो पे
0: आज से तू नास्ती करवा
1: ये पे तू सुने चीजवन
0: स्टिकर और लिकार जितना कवर पे जितना हैगा ततई भी लिकार एंड डुकियस एंड व्हाट द नो
1: एकदम मक हम हेलमा स्कोन
0: हेलमा इन द सफा एंड दन Ja, die helpt ermee dat je op tijd kan vertrekken en dat je koffer
1: Je eigen koffer gaat zoekraken.
0: Ja, en je eigen koffer zoekraken.
1: Toen zat je toen heel fieker, maar je bent jezelf aan een...
0: Je dupeert jezelf.
1: Luid, hebben we nog een minuutje? 1 minuut?
0: Nee, we hebben...
1: Brassafest minuten?
0: Ja, Brassafest. We hebben nog even tijd.
1: Brassafest,
0: maar ja, jij. Brassafest, maar ja.
1: Hamjaila website.
0: Ja, Amerika met kabelen is het kabelen waar bij heel veel keer diarree heeft. Ik kan niet kon zeggen, maar ze hebben daar... Peetjarega, ha?
1: Oh ja?
0: Ja. Er is, ze weten nog steeds niet waar het aan ligt. Maar wapen ego Sahar mehega, ik weet niet welke het was. Maar wapen is het kabel ik een probleem met Amerika. Dus ja, mensen hebben wekenlang diarree. Dus, oh, wapen, ja? Dus alle fruit, toen we kineën, ook als je het hoge keer, altijd moet je wassen natuurlijk, hè, al terkari, wat er. Mooi is het hoge keer voordat je gaat eten. Want dat, ja, ze weten niet waar het vandaan komt.
1: Ik heb diarree van Trump.
0: Oké. Okay. Ja, die zit. Maar het is wel iets. Toen je Amerika binnenkort. Toen jongetje, maar kan je. Mooiste staf van kerken. Kan je na Mohammed direct daar liggen. Hè?
1: Bajakarije.
0: Brazzavest. 29 en 30 augustus.
1: Toe wat
0: ja, Brazzavest. Super early birds. Die gaan heel hard. Nog een paar dagen denken te gaan. Maar als je niet. Toen Nigel die je. Nigel die knieën. Dan heb je er spijt van. Want hoe super early birds. Fase. Dan gaan we naar de tweede fase. Maar dan kan het duurder worden. Nu is die slechts €8,50.
1: Ja, zo is het. Takila, heb ik geen internetverbinding naar je
0: geloof.
1: Dus daarom ben ik een beetje dingen.
0: Ja,
1: dus dan kan ik het niet lezen. Dus ik ben een beetje onthand.
0: Okay.
1: Want dan mag je een website bij jij. Maar ik zie dat ik geen verbinding heb hier.
0: Dat is raar.
1: Hoe kan dat? Ja. Dat moeten we herstellen.
0: Ja, dan moet je even.
1: Oh, ik heb het weer. Leuk. Alles accepteren, dus dan ga je naar Brazzavest.
0: Ja.
1: Dan zie je staan, exclusief.
0: Ja.
1: Met een Sanjay.
0: Oemer en Squat.
1: Met
0: Oemer waar je te zijn.
1: Oro, Chichba.
0: Ja.
1: Trouwens, bij Oemer en Squat zie je staan, Lloyd.
0: Waar zit dat? Dus hebt... Featuring Tira zie ik staan.
1: Hoe vind je die? Leuk,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, Tira Kusal, denk ik, ja.
1: Kusal, ja.
0: Ja. Dus mee dat is leuk. Dat is Surya? Leuk.
1: Ja. Surya met Sujal.
0: Sujal is upcoming. Behoop populair, ja, Sujal.
1: Express natuurlijk.
0: En Express met Mukka en Sanjana en hoe heet die andere ook alweer? Heel bekende, Mr. Black. En ik zag Sarigama dus, Records Crew. Die crew van Sarigama is behoorlijk groot, hè? Kun jij een paar namen noemen?
1: Boy, Lloyd. Je stelt mij een moeilijke vraag, hoor. Check het op de website. Check het op de website.
0: Brazzavest.nl per toe, dik liep. Maar
1: de legends dan. De legends bij,
0: met
1: hè?
0: Fazil Ibu en Nizam hebben we natuurlijk ook daar in de legends.
1: Leuk, hè?
0: En
1: Diamonds.
0: Ja.
1: De band, Kieran Kedar, Sensation, Virish.
0: Het naar de heren. DJ Sahid hebben we ook natuurlijk. En natuurlijk hebben we Nechenia's hebben we ook op twee dagen.
1: En nog een aantal dansgroepen, hoor, die niet eens hierop staan, zie ik nog.
0: Ja.
1: Dus die moeten nog komen.
0: Ja.
1: Dus Oemer, Shivam, Tira, Farshita. Hoejana dus, Sujal, Umrao, Kiran Kedar, Fasil, Wahid Hussein, Rani Dattai, Nizam, Wahid Hussein, Sanjay Jodha, Roshana Balgobin, Sunny R, Mukesh, Mr. Black, Lady Sanjana, Anupa, Abid, Hussein, Randhir Badri, Divwak, Vicky Man, Ibo, Wahid Hussein, Virish, Ranjay, King Lajo, Vinay Kalpu, Fardin, Donovan, Miss Ansh, Bichun, Steve Kedar, Afisha.
0: Lijstokken en dan heb ik het.
1: Behoed lang bij je geluid. Stop hoor jij. Dus, Sunewalo, ik denk dat je overtuigd bent nu. Toen jij dekele, brazzavest.nl.
0: Ja.
1: Toen op een kanaal met je geluid. Super early birds.
0: Super early birds vanaf slechts 8,50 euro. Toen kinle, wacht die nakker. Nee, toen heb ik een periga.
1: Ga naar de website en je bent meteen overtuigd.
0: Want iets wat fases, ja. Dus als eerste fase, doen we het.
1: Kan hem even zo?
0: Eerste fase toch? Fase 1.
1: Of kan hem even? Super early bird.
0: Super early birds.
1: Ik heb een mooie naam.
0: Frukuchireya. Frukusonachireya.
1: Frukuchireya tu batego, dat op een slag malle. Ga naar brazzavest.nl, daar zie je echt alles staan. Je hebt toch een leuke Facebookpagina.
0: Het wordt wel een hangame daar weekend aan. 2 dagen lang. Jabberjust in GIA Event Center. Is een hele grote evenementenhal. GIA Event Center in Den Haag. Doorgaan mee. Het is in de buurt van Amsterdam.
1: Den Haag.
0: Rotterdam, Den Haag. Dus ja, heel Nederland. Doe je weekend met je. En als je weekend lang wil zijn daar. वो घर कौन हो यूरो के लिए किराए पे लिए
1: ना ब्लैक तो बाय फैमिली
0: ओके फैमिली
1: या तो जो twee dagen wil komen dan ga je een gezellig weekend hebben toch
0: familia bij de kaal familia gezellig maar heb je niet carrière die wat denk je
1: iedereen heeft familie in Den Haag ik blijf in Den Haag
0: ja ik ook
1: iedereen heeft familie in Den Haag
0: maar denk je dat iedereen
1: en het is superleuk hè familie vindt dat ook leuk
0: hè
1: dat je dan even blijft bij ze
0: gezellig toch
1: dus maak er een hangama weekend van खूब कस के मोई खरीद करिए आइए घूमिए फेस करिए खाना पीना किनिए आपन सब कुछ सुपर लोक लोहित और बुढ़िया पुरनियन भी आ सकेगा नानी आजी आजा नाना इधरी महमई को मामा ओ क्यों रहे हैं
0: या
1: सेल्स बेबीज एंड सो इधरी महमई को अंदर द 1 मीटर ट्रोन सोसो में
0: या
1: अंदर द 1 मीटर
0: ओ या उची जो हम लोग बुलाई रे बोले मा अंदर द 1 मीटर
1: बोल दे ली
0: Soso me heeft ze nu al, dus Brazzafest, 29, 30 augustus. Kom met de kinderen, het is ook een geweldig event voor de kinderen ook. Voor de kinderen hebben we ook een heleboel dingen daar ook, op die twee dagen, toch?
1: Ja, zeker. En John Admir zegt, Gia, ik kon je bij, Gia Event Center heeft Den Haag. Met ze nu al, Sichtenburg, John Jaga locatie heeft, wapen ongeveer. En 5 minuten heeft tramhalte ze. Dus als je Berestein, ja to Berensteinlaan, ja to Meppelweg, voor de mensen die Den Haag een beetje kennen, toen had je eigen tram zet, 5 minuten met gore toe had je hier. Er parkeren in de buurt heiga, dus ik kon probleem naar heiga. Toen je in Chinoan kesalba, van Chinoas, Lloyd, en het is prachtig. Ja. Het is een geweldige, bizar moeilijk die wapen.
0: Ik ben wel benieuwd. Ik heb me zelf wel een keer wel benieuwd, Barty. Want ik, dit is voor het eerst dat we daar in Den Haag in Gia Event Center iets gaan organiseren. Dus ja, iets in ons heb je aangegeven eigenlijk, hè?
1: अरे यार चिनुआ कहाँ ना आएगा चिनुआ चिनुआ सन्नाम में बा और चिनुआ यहाँ पे भी आएगा जंगल में भी है और यो पे आएगा नहीं चिनुआ चिनुआ दोनों थेला रखो एक्ट एलग
0: एंड इट इज एन मोये मोये हॉल
1: नो एको एको एको एको बरका हाल है यार
0: बरका हाल मोये बरका हाल
1: अंतरे अंतरे इस प्रार्थना हाल
0: या
1: Entree met ego hal heiga, ego sub halletje. Nou, daar zie je Lloyd al zitten.
0: Ja,
1: bijvoorbeeld. Oejala Radio live.
0: Wanneer ga je daar een opname van maken? Dat kunnen we op Facebook laten zien? Of gaan we dat niet doen?

0: Die brombeer moet mee.
1: Die brombeer moet mee.
0: Mensen houden van die brombeer. We gaan Vijay meenemen.
1: Zo, we nemen Vijay mee en dan gaan we daar dat op Facebook zetten. Dan hebben jullie een beetje indruk. Indruk wat ik zeg, in gaan maken.
0: Hoe mooi het is. Dan kom je binnen, even omschrijf ik het deel uit. Barca Halme, netjes, subcoach. Dan ga je linksaf bijvoorbeeld, dan kom je in een hal terecht. Ook in Hemlok Bolibat, die foodcourt. Foodcourt kan met lebe van kanapi naba. Chaar zou kursie rehega, ronde tafels rehe, toe buitje, kaje, pie, relax. Ik de mooi. Khana, pina, rakam.
1: Anand, ik heb mijn foodcourt wat mee, rakam ke vruchten.
0: Rakam kaik rehega. Vruchten niet, maar kaik. Vruchten rehega barkahal mee.
1: Barkahal
0: ego ba, waan pe fruit en dat soort dingen. Ja. Rehega barkahal mee.
1: Ja.
0: Op barkahal mee bij ego barka stage rehega. Ook heel veel kraampjes, standjes, beursstandjes. Dus het is super, super leuk qua opzet.
1: Ja.
0: Echt.
1: Ja.
0: Ik hoop dat mensen enthousiast zijn en mensen gaan praten met elkaar en elkaar gaan porren.
1: Ja.
0: Of zover krijgen dat je groepje vorm met elkaar komt. Want als je in een groepje komt, paanjene, dasjene, is veel leuker natuurlijk. Maar ik heb hier huis, je gaat nooit alleen zijn. Maar als je met een groepje komt, is het nog leuker. Dus regel het. Super early bird namet je, Joak Lloyd.
1: En kijk hoe halen ik aan het. Hoeveel halen hebben we?
0: Doe go. Dus ik ga een food court.
1: Ja.
0: Of ik ga main, toch?
1: Ja.
0: Barqua.
1: Ja.
0: Dus ik ga barqua, of ik ga food court. Of beach me verbinden hoiga met een hele mooie ruimte.
1: En die food court is ook verdeeld in één gedeelte kanapina. En die andere gedeelte is terkari of fruit.
0: Nee. Terkari en fruit, dat komt in die grote.
1: Grote.
0: Lloyd, khana, pina, eten. Ter plekke, ja, nasi, bami, roti, bara, pulauri, dat is wat ik bedoel met food.
1: Ja.
0: Na het supermarkt, wampe, ja, restaurant. Khana, pina, restaurant. Is dat zo, Lloyd? Hey, maar Lloyd, website wat ook vind ik er. Is die mooi of is die mooi?
1: Die website is geweldig. Geweldige website van Brazzavest.
0: Je blijft er naar kijken, hè?
1: Ja, brazzavest.nl. Ja, dikle. En dan zie je vanzelf wel. Niks gelogen.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Atja, Lloyd, dankjewel. Fijne middag. Fijne middag. Hamjala roti khai. Hamjala roti khai, snel.
1: Het is akele roti khai, aaj.
0: Ha, toke thoro debe.
1: Toch
0: motai chahral ba. Dek, apan dehiya to dek tu Lloyd. Je moet afvallen. Toch, jij mag geen roti eten. Jij moet vandaag pani aan niet pieken. Je Lloyd, aaj tu.
1: I weerwa mij chahenga jada pani pieken. Zelfs koffie jaloers hoek je etna pani ham pila.
0: Ha, eman na khaiye tu, want het is slecht voor jou. Toen kan je man. Leuk, dankjewel.
1: Oké, Anand, dankjewel.
0: Bye-bye.
1: Doei.
0: Oi.
1: Zullen we allemaal jaren gaan bestellen? Ujala's Coffee Jai Middag Show. Jokke Beerskeerke, hè? Aapke Waastrip. En morgen hebben we weer een nieuwe uitzending van Coffee Jai Middag Show. Mijn hoe Lloyd Mahabir staat met die Anand Chandikasing. Geniet van deze woensdag. Blijf goed voor jezelf zorgen met het warme weer. En vergeet niet een klein moment aandacht. Voor een ander kan iemands hele dag veranderen. Dus kon ik je toe mangen aandacht geven dat dit die. Thora's aandacht die. En doe er koi, het na breed rega, het na blij rega. Kiet ook je aandacht erbij. Een prachtige dag toegewenst. En blijf luisteren naar Ujala Radio. Mooi zijn hier.

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. De automobilist die in maart een 4-jarig jongetje in Maastricht doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur. Dat maakte het Openbaar Ministerie bekend. Op de weg gold een maximumsnelheid van 50 km per uur. De 30-jarige verdachte blijft vastzitten. De strafzaak wordt waarschijnlijk dit najaar inhoudelijk behandeld. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. De Britse regering wil sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze zogenaamde avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: Ujala Radio, raat door die 24 ghante lagataar aapke liye doorgaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Remember masoom the bekhabar. Brasa Mila Feest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.com

0: You are. Ujala Radio Headlines. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. De automobilist die in maart een 4-jarig jongetje in Maastricht doodreed, had volgens het OM gedronken en reed minstens 100 km per uur. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Zo moeten grote datacenters meer stroom gaan terugleveren aan het net dan ze verbruiken. En de Britse regering wil sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 80 kilometer file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Heb je tussen Oude Rijn en Everdingen 20 minuten vertraging. A27 Almere-Gorkum, tussen Utrecht-Noord en Knoop het Lunette 10 minuten extra door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht en daardoor loopt het weer vast op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht voor het knooppunt Rijnsweerd. Terug naar de A27, vanuit Utrecht naar Gorkum heb je tussen Houten en Everdingen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: तेरा मेरा प्यार अमर फिर भी क्यों लगता है मुझको डर। असली नकली फिल्म से आप सुने लता जी की आवाज में।
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
3: Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Events Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio.

Ujala Lahar Hai, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ghaniwale Honge, from India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tiki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Amsterdam kleurt tijdens World Pride van 25 juli tot en met 8 augustus tot Rainbow City. Meer dan 50 bekende gebouwen worden verlicht of versierd in regenboogkleuren. Voor de Canoparade op 1 augustus zetten NS extra en langere treinen in. Ook komt volgens het ANP op Amsterdam Centraal een speciale kleedruimte voor bezoekers. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
0: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Die moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Amsterdam kleurt tijdens World Pride op 25 juli tot en met 8 augustus tot Rainbow City. Meer dan 50 bekende gebouwen worden verlicht of versierd in regenboogkleuren. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. En Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Zo moeten grote datacenters meer stroom gaan terugleveren aan het net dan ze verbruiken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Amy.
1: You are.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kisi ka moonne sanskar hè. Ujala Radio per vermaaisch aap deze te hè. Pandra vermaaisch voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Oujala's Brasa Mela Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag Way. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood finds and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasa Fest. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
8: Ujala Radio. You are. You are. You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. De Marokkaanse autoriteiten hebben de kritische journalist Ali Lemrabet vrijgelaten. 3 dagen na zijn arrestatie op de luchthaven van Tangier. Hij werd verdacht van het verspreiden van onjuiste informatie en smaad. Mensenrechtenorganisaties hadden op zijn vrijlating aangedrongen en spreken van een aanval op de persvrijheid. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste. Kehak. The best. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Samajh gaya tu mujhko. Ujala Radio. Brasa Mela Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in GIA Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala.

0: van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

0: You Are. Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Werkzaamheden veroorzaken op dit moment de meeste vertraging. En dat ga je merken op de A2 richting Den Bosch. Tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen 15 minuten extra. De A9 richting Alkmaar ook door werkzaamheden file tussen knooppunt Rotterpolderplein en de Wijkertunnel. Hier heb je 35 minuten op onthoud. De A20 richting Hoek van Holland, want ter hoogte van knooppunt Terbrechtseplein wordt ook aan de weg gewerkt, 15 minuten extra. En tot slot de A27 richting Gorkum, tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen, 10 tot 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?
2: Namaskar. Ab yahi se ek aur program pesh hai khoobsurat geeton ke saath. Ujala Radio par, tu jaane hai toch?

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. Er zouden wereldwijd tienduizenden slachtoffers zijn. De Marokkaanse autoriteiten hebben de kritische journalist Ali Lemrabet vrijgelaten. Mensenrechtenorganisaties hadden op zijn vrijlating aangedrongen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Die moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. En Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar, niet 10.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-18812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala's Brasa Milafest Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattadien en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ga jij binnenkort trouwen? Door Viva honne wale hain, door Shadi honne wale hain, sunne walo. Door DJ A Farmaish op Ujala Radio. Vandra Farmaish, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door Viva honne wale hain, door Shadi honne wale hain. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are. You are. You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. Het Openbaar Ministerie vervolgt een 44-jarige brugwachter uit Alphen aan de Rijn voor een dodelijk brugongeluk bij de Juliana-sluis in Gouda. Hij wordt verdacht van dood door schuld. In januari kwam een 58-jarige automobiliste in het water terecht toen de brug openging. Ze overleed later aan haar verwondingen. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, haan. Har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio. DAB Plus ke zariye Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toch? Dhindhora baja dijiye.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Raza Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

0: You are. Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg voor een vakantieperiode. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken soms veel extra reistijd. Op de A2 richting Den Bosch sta je in de file tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. Dat komt door wegwerkzaamheden op de A27, gereken op 25 minuten vertraging. De A4 richting Rotterdam, een kwartier extra tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. En een ongeluk op de A4 richting Rotterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux. De vertraging is opgelopen tot 25 minuten. De A15 richting Rotterdam tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloes. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Daarom is de hoofdrijbaan dicht en het verkeer wordt over de parallelbaan gestuurd. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 5 uur vanmiddag en je doet er 45 minuten langer over. De A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Ook door werkzaamheden loop je 20 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Yes, je zit goed. Dit is Ujala Radio, de beat van nu.

0: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ja, een heerlijke vibe weer hier bij Ujella. De prachtige mooie stem van Sunidhi Chauhan on the vocals. Ja, een heerlijke Ghana die je hart laat dansen en deze dag net een beetje mooier maakt. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij, want ook na deze heerlijke Ghana gaan we gewoon lekker verder met de beste hits en de heerlijkste Ghana. Hier Andunia Kamajur en Hindustani Hit Radio, or een naam he Ujella. Ja, waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Wij houden het lekker warm hier in de studio met de beste hits en de heerlijkste Ghana. Ghana's naam heet Jite Jite, de stem van niemand minder dan Jubin Nautiaal.

जीते जीते हमको जीना आ जाएगा. Ja, toch echt zo'n Ghana. Dat voelt alsof je door vuur en storm heen loopt. Maar toch heerlijk blijft staan. Een heerlijke power Ghana. Een heerlijke power track. Ja, het draait allemaal om volhouden. Volhouden ondanks alles wat er op je pad komt. Of zoals het zo mooi gezegd kan worden. Wie blijft lopen, die overwint vanzelf. Want de grootste gevechten, die win je uiteindelijk van binnen. Dus blijf dus je eigen strijd vechten, ook als niemand kijkt. Ja, je luistert naar Ujala Radio, Arwobhi Amit Jeremkezaat. Ja, we gaan nog even door met nog meer heerlijke Ghana. Ghana die jou in beweging houdt. Ghana die jou even aan het denken zet. Maar ook Ghana die je even laat wegdromen, zoals deze Sayara.

सैयारा तू तू बदला नहीं है, मौसम सरा सा रूठा हुआ है। बेमिसाल गीत, खूबसूरत गाना, दी सख्त मेलोडी, ये फूल दैट फरलंगे, दी लिफ्ट दी ये मेस्लेप्ट अलसोफ इमांट याओ हेले स्टेरहिमल वर्ड। Ja, een prachtig mooi nummer wat gaat over twee mensen die ver van elkaar zijn, maar door hun liefde toch dichtbij blijven. Of, zoals je het ook eigenlijk het mooist kunt zeggen, afstand kan zielen scheiden, maar afstand kan nooit een verbonden hart scheiden. Ja, komt dus uit de film Sayara uit het jaar 2025. En eigenlijk was hij bedoeld als Ashki 3. Het zou oorspronkelijk dus een vervolg worden op de film Ashki 2, maar door creatieve meningsverschillen met de producenten Mukesh Bhatt en Bhushan Kumar werd het uiteindelijk volledig omgebouwd tot een op zichzelf staande film Sayara. En ja, dat is natuurlijk ook enorm verdiend, want het was een breed succes in het jaar 2025. Ja, je luistert naar Ujala Radio en wij blijven jouw soundtrack verzorgen vandaag met liedjes die je raken, liedjes die je vasthouden en Ghana die je even laten dromen. Ik zou zeggen, blijf erbij, want deze is van Arijit Singh en komt uit de film Dhurandhar. Ghana kanam he, Gehra Hua.

गहरा हुआ रंग अंश की गहरा हुआ ja, een prachtig intens liedje. Een heerlijke gana dat recht je hart binnenwandelt en daar dan vervolgens eventjes blijft hangen. Ja, komt dus uit de film Dhurandhar, een van de grootste, ja, een van de grote verrassingshits van 2025. Draait allemaal om keuzes, draait om trots en de diepte van relaties die ons sterker maken. Ja, en Gehra Hua, die past perfect bij ja, dit thema. Ja, het gaat over liefde die zo diep gaat dat je jezelf even opnieuw moet leren kennen om haar vervolgens vast te houden. Want ja toch, soms moet je dieper vallen om te ontdekken hoe hoog je echt kunt liefhebben. Ja, prachtig mooi gezongen door Arijit Singh. En veel mensen die denken van ja, dit nummer wordt gezongen door pure Arijit solo in deze gana. Maar waar je niet bij stilstaat is dat deze gana tweestemmig gedragen wordt door Arijit Singh en ook Arman Khan on the vocals. Ja, en dit zorgt voor een extra effect, voor wat extra emotionele diepte. Ja, de beste hits en de heerlijkste gana, je hoort ze natuurlijk hier bij Ujjala Radio. Ja, we blijven luisteren naar de heerlijkste hits. En dit is de stem van EP Dylan.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het OM vervolgt een 44-jarige brugwachter voor een dodelijk brugongeluk in Gouda, waarbij een automobilist in het water terechtkwam toen de brug openging. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude met wereldwijd tienduizenden slachtoffers. En bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Die moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio. Oejala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag West. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op 1 event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujal met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs en Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza en Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: आई एम कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू।
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diva.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
1: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan net op.
4: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
5: You are. You are. You are.
6: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. Het Openbaar Ministerie vervolgt een 44-jarige brugwachter uit Alphen aan de Rijn voor een dodelijk brugongeluk bij de Juliana-sluis in Gouda. Hij wordt verdacht van dood door schuld. In januari kwam een 58-jarige automobiliste in het water terecht toen de brug openging. Ze overleed later aan haar verwondingen. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
7: Hi, this is Deepika Padukone.
8: Hi, this is Imran Khan.
9: Hi, this is Sunny Deol.
10: Hi, this is Ajay Devgan.
11: Hi, this is Ranveer Singh.
12: Hi, this is Sonu Sonodigam.
13: My name is Shahrukh Khan.
14: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Uj Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
8: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: WNUR.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Werkzaamheden veroorzaken een drukke avondspits op de wegen rond Rotterdam en Utrecht. Ook zijn er een paar ongelukken gebeurd. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht en de afrit Everdingen 13 kilometer met een half uur extra reistijd door de werkzaamheden aan de A27. Verderop staat file tussen Culemborg en knooppunt Deil 8 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een auto met pech. De werkzaamheden aan de A9 veroorzaken file vooral richting Alkmaar. Voor de Wijkertunnel nu 8 kilometer met zo'n 20 minuten extra reistijd. A15 vanuit Europoort tussen de afrit Briede en knooppunt Benelux 12 kilometer met een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar inmiddels wel weer vrij. A20 Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Een half uur vertraging door de werkzaamheden daar. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen 13 kilometer file. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezal Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Oezal Radio.

Jella's Coffee Chai Middagshow. Welkom op deze woensdag 15 juli. Het is vandaag woensdag 15 juli.

Ja, Kaniato Naraha, Koffie Chai in de show. Want natuurlijk Hamloke Kamraha en natuurlijk Hamloke Kahepe Jaikraha. Sommige mensen moesten naar de tandarts. En dan kan je natuurlijk niet volledig actief deelnemen. Ujala Radio Kizerie, je gaat ze aanschrijven. Programma Koffie Chai, Ham Pees kunnen wel eens. Zometeen sluit hier aan in de studio Anand Chandrika Singh. Een hele goede middag allemaal. Welkom op deze mooie zonnige middag. Woensdag 15 juli K-programma. Headlines van vandaag. Nederland blijft de aandacht vestigen op cyberveiligheid nadat de Russische ambassadeur is ontboden vanwege beschuldigingen van digitale spionage gericht op militaire logistiek. De derde regionale hittegolf van deze zomer houdt aan. Het KNMI en het RIVM blijven waarschuwen voor droogte en gezondheidsrisico. Vakbonden waarschuwen voor mogelijke nieuwe acties in het openbaar vervoer als cao-onderhandelingen vastlopen. De aanhoudende droogte zorgt op meerdere plaatsen voor zorgen over de watervoorziening en natuurgebieden. Natuurlijk hebben wij vandaag de tweede halve finale wedstrijd. Engeland en Argentinië treffen elkaar vanavond in de halve finale van het WK-voetbal. De winnaar speelt zondag de finale tegen Spanje, dat zich gisteren al plaatste. Europese leiders bespreken in Kiev verdere samenwerking met Oekraïne, terwijl de EU werkt aan een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Litouwen waarschuwt voor mogelijke Russische dreigingen tegen kritieke infrastructuur, zoals energie- en transportnetwerken. Bosbranden in Zuid-Spanje hebben meerdere levens geëist en zorgen voor een grote inzet van hulpdiensten. Nou ja, die bosbranden, zowel in Frankrijk als in Spanje. Zoals je baat is in Wallo. Toen je Frankrijk jij, toen je Spanje jij. Soort samasker. Denk er goed over na voordat je richting Spanje of Frankrijk vertrekt. Het is woensdag 15 juli, terwijl de zomer volop doorgaat, volgen de nieuwsontwikkelingen elkaar snel op. Roosje te baat, hè? Kit na nieuws, hè? Je hebt heel veel slecht nieuws en goed nieuws. Goed nieuws, kibare me hamlo kamtibatjala. Van sport en geopolitiek tot het weer dicht bij huis. Ook vandaag zetten we alles overzichtelijk voor je op een rij. Jab mauka militar. Want hamlo keer programma mee, koffie chai mee, gaan van alle kanten op. Alle kanten op. Dus toen man is dat met jaar behandelker, dan komt er weer iets anders tussen. Pak je heerlijke kopje koffie erbij, of warme chai, of koude chai, iced tea. Dat kan ook. Ijskoude chai. Mijn hoe luid mag hebben. Welkom bij Ujala Radio. Zometeen Anand Chandrika Singh.

0: Nationale radio.
1: Nationale radio heb je toen gezegd.
0: Schaamteloos, schaamteloos.
1: Kijk eens, je hebt het koffiepiaga, dus nou ja, mensen, je mag het...
0: Ik kost een hoorna, maar
1: ik kost een hoorna, hè, serieus.
0: Hé, stel je... Dan let ik goed samen met het oloid.
1: Ha.
0: Euro, toen kon je chalaweiga, toen ouderd bijtelde, toen vrienden bijtelde, toen auto mee.
1: Ha.
0: Maar toen kon je chalaweiga, het na gussa me aigai le toe.
1: Ha.
0: Zou je vrienden zeggen van, oké, stap maar hieruit. Gewoon rasta bij, beach rasta mee. Snel, let toe snel weg bij baten. Toen baten A, wilde ik A? A27, met toen chalaweiga.
1: Ja, A4, A27, weet te veel, A2.
0: Gussa me aigai, je ruzie loopt zo op, hè, in de auto.
1: Ha.
0: Zou je vriendin zeggen van stap maar uit? En gaat je vriendin dan uitstappen? Of zou je vriendin of vrouw kunnen zeggen... Oto waar ook ham utra ben je?
1: Ik denk het laatste. Van zo'n ham oto waar ook je toe wat je laat. Ja, dan ja, maar jij.
0: Maar is toch bizar? Maar vind je dat niet bizar? Dat mensen midden op de snelweg... uitstappen door een ruzie.
1: Nou ja, kijk, bij mij zal het niet voorkomen, want hamon na Gustavo laat minabati. Hamar grens, hamar irritatie grens,
0: boot lief.
1: Hamar irritatie grens, boot hoog heen. Dus je moet wel heel ver gaan om mij zo ver te krijgen. Ja, ham boot zoet, habarti. Dus zover zal het bij mij niet komen, maar ik denk dat er wel een heleboel mensen zijn. Ki je rasta mee kabel, auto mee discussie heen met zijn vrouw of met de man, dat je dan inderdaad boos wordt, dat je dan kan zeggen hoor, hoe is het kijk, oh dat jij daar die highway bij of een snelweg bij, wat doe je al die?
0: Oh dat jij op hakje doet, dat niet, is dat toch kakker je? Toen zoog bij jaar kerkje, jaar kooi kerkje. Maar zo na, Lloyd, iets je jouw even toe liggen letten, zodra ik hem moe,
1: kutta chate. Ha, zodra ik hem moe, kutta chate.
0: Ik erover heb het jaar kooi hem ook. Even op het jaar kooi erover, maar even die ruzie dus. Dus ik had mij ook ouderd, Frankrijk mee. Bicharan chalawat raha rasta mein. Ma itna ladaiya hui hai jyada. Bas adamiya auto hua saikant mein rakh de is tarah ke. Aur duno utral. Aurat yo utral adam yo utral. Snelweg ke bagal mein.
1: Ab op snelweg pe jhagda kare.
0: Ab shuru kare saman ladai kare ke.
1: Are baap re baap re. En
0: zie je het al voor je?
1: Ja, ik zie het al voor me. Ja,
0: en
1: dat
0: al, dan... die mensen die passeerden, die dachten van ka,
1: slaan de ruzie gewoon...
0: Nou, dat weet ik. Maar in ieder geval zijn ze uitgestopt om verder te vechten.
1: Ai, Mika, echt serieus.
0: Niet doen om Maris, heb ik kina. Maar hé, dus zo ver kan het gaan, hè, Lloyd.
1: Maar Adamia,
0: dus go to Aile, just go to Aile.
1: Ja.
0: Dus ik had een go to gebeld, Christophe. Van, hé, ja, Tamasa, hoe ben je er? Ja, ja, ja. Jij zei KFC, UFC dek hij gaat. Ja, ja, ja. Dus kom toe je eil, hè. Dat amal loeg. Ugal direct wat er was met kutkaat ke bhagal en ortiak chord deze.
1: Chord deze. Ai, serieus. Ja, dat vind ik...
0: Is toch wat, hè?
1: Ja, maar dat vind ik wel... Ja, dat vind ik minder van die man.
0: Is toch wat, hè?
1: Ja.
0: Hé, maar zodra ik moe kutta chate.
1: Zodra ik moe kutta chate, ha.
0: Ego gezegde hij gaat.
1: Ja.
0: Hindustani mee.
1: Ja.
0: John Deere Hindustani Janega trouwens.
1: Ja, natuurlijk. Tuurlijk.
0: Het is een hele bekende.
1: Ja. Dus als je te softy bent, dan kunnen mensen misbruik van je maken.
0: Ja, maar deze uitspraak, Ijon Haiga Chijwa, hebben we ook vaak gebruikt, Karilla. Maar alleen gebruikt Karilla voor onze zonen, voor onze broers, voor mannen.
1: Ja.
0: Ik wil ouderen ke over kabhie hem nog naam batjaili of bolli. Ki i bichari bara suddhaba of suddhiba. Ik heb het nooit. Het heeft altijd... Dus dat heel ding heeft betrekking
1: op de mannen, man... Op de man.
0: Die een beetje suddha is. Een beetje Bobo Jantje.
1: Die Bobo Jantje. Dus die dan... Doen op een baat... meestal op een ouderke baat zoenen. Of wat dan
0: ook. Toen hebben we wel praktijk met. Toen ervaring.
1: Hebben we ervaring?
0: Levenservaring. Levenservaring.
1: Oh, levenservaring.
0: Hebben we nog niet iets was.
1: Oh, ik dacht dat je wilde gaan zeggen dat ik...
0: Nee, toen het naar suddha
1: binnenbaat. Ben.
0: Nee, toen suddha het naar nabaat. Toen kele suddha maat naar suddha.
1: Ja, maar ik denk
0: maar wat denk je? Zit er een kern van waarheid in?
1: Er zit een kern van waarheid in. Het kan over het algemeen gelden van als jij te lief bent, daar kunnen mensen misbruik van maken. Dat zou in het algemeen eigenlijk de vertaling moeten zijn van Soedhakim.
0: Dat is
1: het ook een beetje. Maar meer een deel hoe we gaan ook de gilakje van Adamien, mannen, zonen, die trekken meer op met hun vrouw en ze luisteren meer naar hun vrouw. John Ortia bole he, to Adamia kerehe, Anna Appen.
0: John Ortia bole
1: to Adamia kerehe.
0: En weet je wie dat erg vinden? Dat zijn vaak de ouders.
1: De ouders, ja. Ja.
0: ook een betoa.
1: Ja.
0: Ze vinden die betoa behoed zo'n oratiake. Daar gaat het meestal om. Dat bole i het na sudha betoa maar heiga.
1: Ja.
0: Toch? Dat die vrouw de baas speelt.
1: Ja.
0: Ham praktijk me zei Jani Laloy dat het wel voorkomt.
1: Oratia baas
0: dat je dan denkt, dat je dan soms denkt van ja.
1: Ja.
0: Tora se tu bi tegengas deze keiga.
1: Tuurlijk.
0: Na sabchi juwan me tu ekdam ha ha ha karde.
1: Ha.
0: Weet je? Dus ja. Er zit wel iets in, hoor. Bahut sudhara je dat satje, kutta, chihuahua, tor.
1: Muchatia.
0: Satje.
1: Ja, dus maar soms zit het niet in de man, in de
0: nee,
1: jong,
0: maar je moet dat toch wel een beetje kweken. Je moet een kind toch een beetje op een bepaalde manier opvoeden, dat die ook voor zichzelf opkomt.
1: Ja. Een beetje assertief.
0: Niet over zich heen laten lopen altijd.
1: Ja.
0: Je hoeft geen ruziemaker te kweken.
1: Ja.
0: Maar je moet wel iemand hebben
1: dat die je opvoedt
0: en zegt van zo, kabi moet je ook kunnen zeggen van jongens, kom op.
1: Ja.
0: Dit is de grens, kappen ermee.
1: Oh, jeetje.
0: Maar hoe zou ik jij van over het
1: zeggen? Maar
0: jij van over het zeggen, Lloyd?
1: Nee, toch?
0: Maar dat is serieus, toen wat jij gaat
1: zeggen. Maar zo, we moeten elkaar wel de grenzen van elkaar laten weten, toch? De man, zowel de man als de vrouw.
0: Zeker.
1: Eigenlijk
0: moet je een heropvoedingskamp hebben voor mannen.
1: Voor mannen?
0: Voor zonen.
1: Tjeli, hamlok, zoerkerel jij.
0: Gratis, maar hamlok, dikke therapie, Sarek.
1: Maar ik
0: wat je
1: vind,
0: moet antwoorden.
1: In het leven moet je wel je grenzen aangeven. Dan heet het Toruper.
0: Lloyd Toruper Paralbatu Janega.
1: Janega. Iemand schrijft van Raj, goedemiddag Raj. Raj Bolle Adam, vrijdag moet je geen ruzie maken met je vriendin of je vrouw. Want dan is je weekend helemaal verpest. Dan toch ik kijk mili, na koetje miliga.
0: Kon Gyaniwa?
1: Kon Raj hege. Gyani Raj.
0: Gyani Raj. Nee, maar hij heeft wel gelijk. Je moet niet alleen vrijdag geen ruzie maken met je partner. Je moet nooit ruzie maken met je partner. Want echt waar, je dag gaat slecht zijn.
1: Ja.
0: Door die noa barpori rehiga.
1: Die noa en dan is klaar.
0: Je gaat dat voelen. Ik hoor spanning rehiga. Er is geen warmte, er is geen liefde. Er is geen genegenheid. Je gaat dat voelen. Dus het is beter om je ruzies bij te leggen.
1: Ja.
0: En niet zo groot te maken of zo groot te laten worden. Kibarka ruzie.
1: Jurte.
0: Laat dat klein ding niet een groot ding worden. Ja,
1: maar kijk.
0: Omdat deer admi, u oppotte kariga.
1: Ja, binnenvetter.
0: Wraak kari. Maar kusna boliga, sahajai. Dan barst de bom in één keer.
1: Okay.
0: En dat is dom. Dat is zonde, sunnewalo. Zo moet je het niet doen. Toch kijk een chota probleem, hè? Tor aurat dalle of tor admi. Tor bretwa na mooi beleg kari saiga. Ik zeg maar wat. En het irriteert jou. Ik zeg maar wat, Lloyd. Ze heeft pindakaas gesmeerd, maar mooi zijn dat uitsmeren kan is. De helft van de brood wel. Of ze heeft het verkeerd gevouwen.
1: Wat zeg jij dan, Alan? Wat zeg je dan?
0: Dan moet je direct zeggen van schat. Kijk ze kalle, uit na mooi ben je lebretwa. Thora tehra bakulba, thora na mooi uitsmeer kalle. Zeg het direct, maar ga het niet opsparen.
1: Hey, maar Alan.
0: Abtabhar, mahinabhar. Je moet het direct zeggen, ben je klaar toch?
1: Maar je zegt het op zo'n mooie nette manier, maar eigenlijk bol je ze toe bolegen.
0: Kijk ze mijn lebretwa. Maar weet je waarom, Lloyd? Ik zeg het je.
1: Moa kai pulal is hun.
0: Ze laten het te ver komen. Je moet, als er een probleem is, bespreken direct die dag met elkaar.
1: Direct.
0: Maar advies aan je. Onna larai jagra. Ze mag gewoon pjaar zijn, jaar. Van zo'n na ietsje joan mee. Thora na mooi lagel. Kunnen we daar anders mee omgaan?
1: Ja, maar je moet wel tegen de kritiek kunnen, hè? Je moet wel tegen
0: maar
1: dit
0: je moet vrij elkaar kunnen zeggen, ja? Na die ouratiak halibole damjak, hè?
1: Na toch.
0: Of Adamia Kalibora. Nee, het moet van twee kanten zijn. Je moet je veilig voelen. Je moet je veilig voelen binnen een relatie.
1: Ja.
0: Nooit.
1: Ja.
0: En je moet dit soort dingen met elkaar kunnen delen. Kijk maar, Britwak, hij is er beneden. Moet je gewoon kunnen zeggen. Daar hoeft die andere geen punt van te maken of boos te worden. Het is gewoon een normaal ding.
1: Kukuma, maar ze moet gelijk het challenge. Direct oeper.
0: Nee, maar als je dat doet met elkaar, dan train je elkaar ook.
1: Ja.
0: Dan raak je gewend aan elkaar. En dan weet je van... I londwa je de miyake deelbouwt dat chaiga. Te auratia bisa hilega.
1: Hala.
0: Maar als je gaat ophopen en je gaat daru drinken en je gaat zeggen van ham auratia, nou, dan barst de bom een keer.
1: Ja.
0: Dus hij zei nabol je. John Dean, tor admi, ham lok bolchuk liedje joa eerder. John Dean, tor admi, to se kuch naboli pir, na klaag kari, kuch na kariga.
1: Jan le kuch garbar.
0: Dat tu samaj ja ki einde het tor relatie. Echt waar. En jab lek tor admi tor aurat toke bolega i na moi he, u na moi he, dan zit je goed.
1: Tab lek pjaar he, pjaar mohabbat he.
0: Dan is dat interesse.
1: Dat is ook eigenlijk een beetje pjaar he.
0: Arie, haar ultieme vorm van pjaar.
1: Ja.
0: Als je niet om iemand geeft, Lloyd, dan ga je toch ook niet druk maken om die persoon zijn gedrag.
1: Ha, toch.
0: Dat toke John Karek hoi ja karriar. Oké. Kijk, ze bolen Hindustani, toch? Goek hij kooit dat jagoek ha?
1: Ja, toch? Ja.
0: Dan hoef je niks te zeggen. Maar als het iemand is die je kent, die jou dierbaar is, dan ga je zeggen: van ja, hij is een akker. Dan maak je druk. Zweden met trouwens, Lloyd. Zweden, hè?
1: Ah.
0: Ik ook klikwet, Alba.
1: Klikwet.
0: Dus je ook kontje, ba? Klikwet.
1: John Kowle, Chuglikerkewet.
0: Chuglikerkewet, ik wel.
1: Chuglikerkewet? Moet je daar een wet voor maken?
0: Ja. Stel je voor dat jij je vrouw slaat. Of je vrouw slaat jou. Oh, hoe zeg je dat?
1: Ja.
0: dan bel je de politie en dan zeg je... Maar ja, je hebt mij maar of je hebt mij maar. Ja.
1: Het
0: is ook een soort klikken.
1: Huh?
0: Je buren gaan bellen. En dan gaan. Dus in Zweden hebben ze een wet gemaakt, klikwet. Migranten, Katie. Migranten die zich misdragen.
1: Oh ja?
0: Die moeten dan het land uit.
1: Oh ja?
0: Dus toen ga je naar Zweden, toch? Nee, Zweden heb je paspoort. Toch een heel paspoort hebben, maar Zweden wel.
1: Ik ga Zweden keer, ouders heb ik een paspoort.
0: Dus kon je allemaal per buitenland zijn en die misdraagt zich, dan heb je een kliklijn.
1: Ja.
0: Dus een klikwet zelfs. En dan ga je bellen en dan wordt die persoon opgepakt. Dan mij poeren uit
1: maar het geldt alleen maar voor mensen die dus...
0: Alleen voor migranten.
1: Migranten, maar het is toch erg?
0: Nee, zo ja, nou ja, het is wat.
1: Ja.
0: Zo check je baat bij haar. Suriname kebab trouwens, Lloyd.
1: Je wil dat toch niet? Je gaat er wel snel doorheen, maar ik vind het raar. Ik vind het raar dat je dan zo'n klikwet moet laten maken om migranten eruit te krijgen.
0: Soms zou je willen dat mensen eerder klikken.
1: Ha.
0: Soms zie je in je omgeving, Lloyd, iets misgaan. Toen dacht je koi depressief ba, toen dacht je koi mangega zelfmoord pleegkeren bijna, toen dacht je koi mishandel kerega koi ke. Je ziet dat, hè, en je doet niks. Je denkt van man, laten ze het zelf oplossen. Hamna jabe koi se bole, ik ga niet klikken. Maar soms moet je wel klikken, Sunewalo.
1: Ja, maar waarom specifiek?
0: Is het je taak om de politie in te schakelen of hulp in te schakelen voordat het te laat is. Dus soms is klikken wel goed.
1: Ha, kijk, nee, dat ben ik met je eens. Maar het moet wel algemeen zijn. Het moet niet aan een specifieke groep zijn of andere.
0: Nee. Nee, is waar. Maar dat is voor migranten bedoeld, ja. In Europa worden dieren beter behandeld dan migranten, hè, soms.
1: Dus ik vind dit wel heel ver gaan. Ik ben er niet mee eens, maar je wil naar Suriname gaan.
0: Ja, toen mag je. Maar mag ik een douche erbij bollen? Toen hier hem met boy.
1: Terwijl je hem kaart in. Nee, je wil iets over Suriname.
0: Mag ik een mooie bad bollen? Nee. Suriname is sowieso zo meteen.
1: Ha.
0: Maar kuch oude maatregelen bollen. Maar bollen jullie wat hier?
1: Denk je dat toch?
0: Zo, ik heb een foto om te kijken. Steve Abionike.
1: Hoe ken je?
0: Steve Abioni, bijna is een foto.
1: In een kwakkelijke familie.
0: Hey, je bent wel racistisch hoor. Je bent gewoon een racist. Misschien is die man wel een Aboy Connie. Misschien is die man weet ik veel wat. Hè? Maar Steve heeft een mooie foto gemaakt. Dus wat zie ik? Suriname met binnenland met. Suriname met jungle met. Ham de kila Chinoan. Chinese leger.
1: Chinese leger in
0: Shouda. 14 mensen die zich gekleed hebben in legeruniform. Van China, Chaudago Chinezen, gewoon in het binnenland van Suriname.
1: Hoe dan?
0: Die zijn nu gearresteerd.
1: Chinoan gearresteerd?
0: मनोरथ गईल है वहां पे सारा क्रीक ब्रोकोपोंडो में
1: सब क्या अरेस्टेर के
0: और चारो फेरतीन गो अल फेरतीन हिफ्टी अरेस्टेर अल्दान जस्टिसी एंड पुलिस एंड एंड सेन ऑपगेपक वंट 14 मिलिटेरे लीपे दार रोंड uit China. Hoe vind je die?
1: Maar hoe dan?
0: Die liepen daar rond, onbevoegd eigenlijk, want je mag niet ik op buitenlands ik zie het al voor je, dat jij in Nederland plotseling 14 tsunamers hebt met legerkleding.
1: Ja.
0: Dat kan toch? Kan toch niet?
1: Nee, dat kan
0: maar
1: niet.
0: Maar ze liepen daar rond als bewaking.
1: Are?
0: Dus ze hebben zo'n naam ontgint gekregen.
1: Ah, dat is zo.
0: Maar bij Jukab hier, maar bij Brazilianen.
1: Ja.
0: Dus de Chinoas hebben zich beveiligd laten beveiligen door 14
1: Chinoas.
0: Mensen uit het leger, hoe vind je die? Ai boy, tamassa.
1: Maar dat betekent, Kikabel is een naammeetje, waar een naam is om een check krijgen. Maar hoe zijn ze binnengekomen? Vliegtuig, hoe?
0: Arre, ja. Patanaiga. Zijn naam is aanwekken, maar Jan moeilijk naaien. Je kunt via Guyana komen, Frans Guyana.
1: Ja.
0: Je kunt rechtstreeks landen daar met een andere visum en dan kom je daar en dan... Hè? Maar koop wapen, paise bij, munitie, paise koop bij. Dus ja, het is wel een beetje gek. Eerlijk
1: gezegd. Het is wel gek, dus ja.
0: Maar ja, gewoon voetbal de kle.
1: Mooi keer is, kies je mooi. Voetbal uit de kle. Voetbal uit de kle, wel. Ja.
0: Gozalagel?
1: Nou, gozalagel.
0: Was je voor in Spanje?
1: Ja, nee, ja. Ik was eigenlijk voor Frankrijk, maar gaandeweg dacht ik, oké, Spanje is ook prima hoor.
0: Hebben ook een voetbal waar je zo ook al gekeken, Lloyd. Toen hebben we een naam, maar we waren allemaal voor Frankrijk.
1: Ja.
0: Maar je Spanje ziet helemaal geen wat. Toen is één persoon uit die hele groep is meteen overgelopen.
1: Overgelopen. Ha.
0: Direct.
1: Ham Spanje gemaakt.
0: Oh, Janneke, ga. Wie jij?
1: Oh, de kle.
0: Hij is meteen overgelopen.
1: Direct overgelopen.
0: Voor de hand door G1 bar Spanje.
1: Spanje. Ja. Maar ja, we hadden gehoopt natuurlijk, omdat Frankrijk zo goed speelt, ja, dat ze dan ook waarschijnlijk over Spanje zouden overlopen. Maar ja.
0: Ja, iedereen had het verwacht.
1: Want Spanje,
0: Frankrijk speelde heel erg goed, hè? Heel lang.
1: Ja.
0: Maar ook tijdens dit WK heel goed.
1: Ja.
0: Ik vind dat de tactiek niet deugde van Frankrijk.
1: Van Frankrijk.
0: Frankrijk speelde met 4 aanvallers.
1: Ja.
0: 3,5, 4.
1: Ja.
0: Olysee zakte af en toe een beetje terug. Dembele zakte een beetje terug. Maar feitelijk zijn het aanvallers.
1: Ja.
0: Je kunt zeggen Olysee is een middenvelder, maar dat klopt niet helemaal.
1: Nee.
0: Hij valt aan eigenlijk. Beter dan iets anders. Dus de tactiek was volgens mij niet helemaal correct. Waardoor het middenveld te zwak was van Frankrijk.
1: Ja.
0: En het middenveld van Spanje, maar ook die jongens, ja,
1: die waren geweldig.
0: Technisch. Ze speelden heel zuiver en ze speelden heel snel naar elkaar toe.
1: Ja.
0: En Frankrijk had gewoon te weinig mensen daar op het middenveld om daar iets aan te doen. Dan kun je wel 4 aanvallers op papier hebben, Lloyd. Maar je komt niet aan aanvallen toe.
1: Nee.
0: Dat is een papieren werkelijkheid.
1: Ja.
0: Dan heb je 4 aanvallers. Het lijkt offensief, maar in de praktijk is het helemaal niet offensief. Dus in mijn ogen had Frankrijk, het middenveld veel eerder moeten versterken.
1: Ah.
0: En hun paasnauwkeurigheid was super laag. Ongelooflijk laag. Maar dat kwam ook door de manier waarop Spanje voetbalde, hoor. Lloyd?
1: Ja.
0: Spanje speelde heel erg goed gisteren. Dus ja, best wel. Trouwens, de WK-finale, John de Higa. Het Warker Higa-finale. Er gaat misschien iets heel raars gebeuren.
1: Hoezo?
0: Ja. Hambatai. Er komt een pauze.
1: Huh.
0: Los van die drinkpauzes. Maar die pauze, dus na 45 minuten. Die waarschijnlijk 24 minuten minimaal. Maar eerder richting 30 minuten gaat.
1: Is het een lange pauze?
0: In plaats van 15 minuten. Hoe vind je die?
1: Ja, dat vind ik waardeloos.
0: En weet je waarom?
1: Nou.
0: Omdat er een show gegeven moet worden. Madonna moet optreden.
1: Shakira
0: moet optreden. BTS moet optreden, Justin Bieber moet optreden. Al die mensen moeten optreden in New Jersey.
1: Ik vind het prima.
0: B, puntje, puntje, kelota, bate.
1: Nu vind ik het prima.

0: गुदू बैंग इज दैट
1: अरे यार
0: इज दैट
1: एको एको बड़का केती जे पहनिए सोना वाली लॉयड
0: या ओके
1: और एको बड़का आर्मबैंड देन इज इट टू टू वाइज़ फन ए आई हैव इट गेमाक्ट मी बूम
0: या वेज इज अ बीट ओवरड्रेव
1: मिस्किन फिंड इट ओक वेल मूय मिस्किन फिंड इट ओक वेल मूय होर
0: कैन आई फिंड इट लेलिक
1: Of je draagt het ook om aasgieren te verjagen. Maar ja, je gaat boeven aantrekken.
0: Toen heb je het ook een beetje
1: gegeven. Maar je durft toch bijvoorbeeld ook geen Rolex om te doen? Nou, rond te lopen.
0: Nee, helemaal niet.
1: Tot Jimon gaat er aan mee. Ja. Dus dat is ook een beetje vervelend. Hè? Je houdt van een Rolex, je vindt het mooi. Maar je bent bang om het om te doen.
0: Suna, hamre ghar ro ekko sona na na kuch ghadi ko leke chal. Gewoon.
1: Na mange sona chandi.
0: Na mange hira moti. Hira moti.
1: Konchi mange tu loit?
0: Ham chalila jhure.
1: Konchi tu mange ega? Khali pyar.
0: Khani pyar. Dat is alles wat je nodig hebt.
1: Weet je wat Trump wil? Weet jij nog wat Trump wil?
0: Meneer Trump.
1: Nee, vervelende Trump. Ja, hij is eruit. Aman, hij is niet meer mijn brada. Ik ben klaar ermee.
0: Meneer Trump is wel bigar, Kilota.
1: Wat wil Trump? Wat wil hij?
0: Lo? Hij weet het zelf niet.
1: Una jane.
0: Hoewel jane, hij pijsa verdien krijgen door zijn gerommel heen en weer.
1: Maar is dat zijn enige doel?
0: Ik denk het wel. Wapen JV kan niet meer bereiken.
1: Nee, maar hij weet dat hij oud is. Hij gaat dood straks. Hij wil toch een legacy achterlaten, Lloyd?
0: Ja, maar wat voor
1: hij
0: legacy?
1: Hij doet dat toch niet voor het
0: maar
1: geld alleen?
0: Kon legacy hoe Pietje Chorke jaga? Wat heeft hij tot nu toe bereikt? Kon je bereiken, zeker?
1: Dat vraag ik me ook af. Maar dus de vraag is, wat wil Trump?
0: Hij moet dat alleen een beetje rakamangen, ja. Maar ja, waarschijnlijk wil hij wel dat zijn naam ergens in de geschiedenisboeken terechtkomt. Maar
1: hij is al de baas van Amerika. Hij is al de baas van de wereld.
0: Ja.
1: Wat wil je nog meer? Wat wil je? Heeft Melania. Hij heeft Melania al.
0: Melania heeft hij al lang.
1: Nee, maar het is echt heel erg raar, hè. Maar deze man is heel erg wispelturig, hè, Lloyd?
0: Wispelturig, hè, ja. Er lopen zoveel rechtszaken tegen hem. Iedereen is tegen hem. Hij heeft iedereen tegen zich, eigenlijk, lijkt
1: dus
0: het wel.
1: Dus eergisteren, hè? Eergisteren, kebat. 24 uur kebat, ook erbat. Sonia Kabolega. Maar eergisteren heeft deze man aangekondigd. Deze man, meneer Trump.
0: Meneer Trump, wil je zeggen, ha.
1: President Trump, heeft aangekondigd, zoen. Straat van Hormuz, Tulongwa Mange Pasahowe, met je sipi, met je schip. Dat kan, dat gaan we regelen. Maar je gaat 20% aan mij geven.
0: Ja.
1: Dus van de waarde die je vervoert.
0: Ja.
1: Tol, ik wil tol hebben. Toch met tol ben je 20%.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Atje? Over de waarde. Dus stel je voor, je hebt 1 miljoen aan waarde op zo'n schip.
0: Ja.
1: Dan moet je 20% aan mij geven, want dan kan ik je verdedigen.
0: Ja.
1: Oké. Okay. 24 uur later, Kalinja kebadba. Of Aj kebab. Aj heeft 14e, Lloyd.
0: Aj heeft 15e. Gisteren.
1: Kalinja dus. Gisteren zegt die man plotseling. Nee. Die hele tol gaat niet door.
0: Ja. Nou
1: dus eergisteren heeft hij gezegd, ik ga tol heffen. Jullie gaan allemaal 20% aan mij moeten geven. Gisteren zegt die man, nee. Hele tol gaat niet meer door.
0: Ja.
1: Ik heb gewoon een deal gemaakt met die Golfstaten. Hoe vind je die?
0: Nou ja, dus hoe deal wat John Benay zegt, ik weet niet of het waar is. Dus dan ga je wel twijfelen aan zijn woorden.
1: Nou ja, je twijfelt toch voortdurend.
0: Voortdurend,
1: en
0: ja.
1: En hij is de leider van de, nou ja, Laubolija democratisch. Het is helemaal niet democratisch. Maar van de vrije wereld.
0: Van de vrije wereld, ja.
1: Zo wordt het genoemd.
0: Ja. Nee, maar
1: je vraagt je af van zo'n gek als leider.
0: Ja.
1: Hey, dat ding is wel een beetje.
0: Ik geloof er niet meer. Dus ja.
1: Adam, ja, pagelijke.
0: Pagelijke. Oh, dit niet snel zo bhaagje was het niet beter. Ja, maar ja.
1: Dus hamloke leider, John Hay, ik op pagla, Lloyd.
0: Pagla leider, hega. En ja, en moeten wij achter die pagla leider blijven lopen en geloven wat hij zegt en wat hij doet? Hè?
1: Nou ja, Hitler was ook gek, hè?
0: Arie Babri. Nou ja, ik weet niet
1: maar
0: of
1: maar toch liepen heel veel mensen achter Hitler aan.
0: Ja.
1: Nee, ik maak niet die vergelijking. Ik wil alleen maar zeggen, ik zeg niet dat Hitler en Trump, dat zeg ik niet.
0: Nee.
1: Maar ik zeg wel, ki admilogan pagla ke piche soms chalega.
0: Waarom doen we dat eigenlijk?
1: Omdat hamlok pagla bat.
0: Dus pagla admil pagla ke piche chalega.
1: Ik snap het niet hoe zoveel mensen achter die man aanhollen in Amerika, want daar heeft hij de verkiezingen gewonnen. Anders was die man nooit president geworden. Dus zoveel mensen hollen achter hem aan. Terwijl je ziet dat het een gek is.
0: Ja, maar kan
1: die
0: zijn,
1: niet weet
0: ja,
1: wat hij wil.
0: Maar kan zijn dat die mensen die dus hem volgen... doen ook er
1: Paglan hega.
0: Dus usabke, ze gebruiken hun verstand niet.
1: O dunia me paglan, de heren, heel ooit.
0: Paglan, de heren, hè?
1: Als er maar weinig mensen John op een verstand gebruik kregen.
0: Ja.
1: Uperwali, Bhagwan of natuur, hoe je het ook wil noemen. Har ik insaan ke deesba
0: verstand.
1: Ja. Buddhi.
0: Ja.
1: Je kunt het gebruiken.
0: Ja.
1: Je moet het gebruiken, je bent verplicht om het te gebruiken als mens. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet doen. Die niet kritisch nadenken. Die maar kanapina, challenge, klaar.
0: En die nemen alles maar aan voor wat het is.
1: En daarvan zijn er te veel, jammer genoeg. Veel te veel. Arre, jij hebt een buddhi gebruiker.
0: Buddhia, zomaar, thora mil lega, maar ja.
1: Janwar thora bat hai, tu thora chihuahua bat
0: hai. Naam lo chihuahua na bat hai, dus ja, je moet wel.
1: Dus als je boos bent op iemand, moet je gewoon zeggen.
0: Tu chihuahua bat hai. Tu chihuahua thora bat hai, ja.
1: Gedraag je als mens. Tu chihuahua bat hai, ki insan bat
0: hai. Hamlok bat jij hier over gratis openbaar vervoer, ke Tjahinga in Japan, Nederland mee. Nou ja, de regering is gekomen met een abonnement voor 49 euro. Daar hebben 270.000 mensen van gebruik van gemaakt, hè?
1: Ja, nou ja, prima. Jij volgt dat, Lloyd. Cabina jij de OV's, hè?
0: Huh?
1: Maar het verbaast me dat het zo weinig mensen zijn, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik denk dat heel veel
1: mensen het nog niet weten. Omdat de campagne gewoon niet goed is.
0: Ja.
1: Ik denk dat heel veel mensen dat gewoon niet weten.
0: Ja.
1: Dat het zou kunnen.
0: Misschien is dat
1: voor zo
0: bewust.
1: Weinig geld.
0: Ja, maar ja, het was wel op media meer wel raad. Ja. Dus ja, ik weet niet waarom mensen daar niet op geacteerd hebben.
1: Nee, maar ja. je moet dat ook je moet dat beter marketen.
0: Ja, oké.
1: Okay. Okay. Dus ja, maar
0: ja.
1: Kijk, hè? Prima. Mooie jaar. Laten we niet al te negatief zijn. Trouwens, toen Hardam Jaiga op reis toch, Lloyd?
0: Ja.
1: Toen Larkan had Jaiga op reis.
0: Ja.
1: Toen? Over koffer over Leeuwke.
0: Ja.
1: हम जाने लाम छोटा रहली
0: हाँ
1: बहुत दिन के बाद है लोग तो हमार माई ना पढ़ा लिखा ला दो सही कौन नित ले इसे
0: या
1: दो सही मुस्त इट्स सेट अंदर कॉफर वाट हरकेन बार वास
0: ओहा
1: अंदर्स कौन ये कौन से नित ओंदर स्खाइड कि कौन कॉफर वाओ कर बा
0: अब बेतलक चीज़ वाला
1: Abetelijk, hoe weet je dat? Dus dan ga je lintje binden, ego lalo wali, bier wali, ego groen wali, ego i, ego u. Sommige mensen plakken de stickers op, andere mensen doen de kraaltjes omheen. Hamdai niet kon je niet verzin krijgen. Je doet er een bandje omheen extra. Maar als je niet kunt lezen, dan moet je iets herkenbaar zetten, toch? Anders is het lastig. Ik kan wel lezen en schrijven, gelukkig.
0: Gelukkig wel, ja.
1: Maar ook wij hebben die neiging nog steeds.
0: Omdat het... Ja, van de ene generatie
1: wordt het
0: één generatie naar de andere generatie jamelijk doorgeven krijgen.
1: Kennelijk. Maar we vinden dat ook makkelijk.
0: Met slipper. Ja, dan geef je dat ook door aan je kinderen.
1: Ja, zeker. Ik heb het doorgegeven. Nee, maar je ziet het op die rolband verschijnen.
0: Ja.
1: Door ze.
0: Ja.
1: Dus het is hartstikke handig als je het al herkent. Want al die koffers lijken op elkaar, toch?
0: Ja, snap
1: je. Je kunt zeggen, ik koop een groene koffer. Paanjo groene koffer. Weet je, toen lalwali bhi bharala. Gele koffers heb ik weinig gezien, eerlijk gezegd.
0: Ja, die dus, zijn er veel, hoor.
1: Ouba. Dus of je moet koffers hebben met een symbool erop. Bloemetjes. Roos. Weet ik veel. Maar goed, dat is er dus kennelijk niet. Dus al die koffers zijn uniform bijna. Dus doorwaast het takie, dan wil je iets hebben waardoor je het herkent. Hey, maar wali awega. Toch?
0: Ja.
1: Dus ook wij zijn geneigd om daar iets aan te binden nog steeds.
0: Ja, nog steeds, ja.
1: Ha, toch?
0: Ja.
1: Op Schiphol, KLM, hamda ni Schiphol, ki KLM, wacht even, takie toch? Kebolis, wat je doet, precies, Lloyd.
0: Ik verhaal wat door inleiding raar. Als je ophoudt hier.
1: Luchthaven Schiphol, collega van Soen.
0: Ja.
1: Is op een net John Toulon Karega. Eper sticker laga, we gaat poer een kasteker wana nikare hega. Want toen dek hawe, man, ik kon des gai lebate.
0: Ja.
1: Om een kaigo kogdas lahega, purana sticker. Label watuna nikare hega, du al label beira de wega.
0: Doekjes baan hega.
1: Tatai baan dega, kraaltjes baan de ikare.
0: Tatai ook ja.
1: Ai, bole is op chijuan tulon nakker.
0: Ha.
1: Schiphol ke waarschuwing ba. Ki is op chijuan jane kai hovega. मसीनिया जोन बा बोले हम लोग के इंदवार राक हो जाएगा,
0: फंस जाएगा
1: ऐसी तो फिर स्प्रेकिस को, हाँ स्प्रेकिस को उधर फंस जाएगा वन दी देंगे कि नो ग्लॉस खाम दत खाते ना मशीन से तो ब्ला ब्ला ब्ला लेबल वन पूरन कुआन इस ओक फरवारंत वन दत सिस्टेम मुद न्यू फाइव केर खान लेई से वन था इसी तन लेबल प्रोबेर दत नोहन केर ते लेई से सीट नोहन लेबल प्रोबेर दत नोहन केर ते लेई से अली मा फरतरागिंग
0: या
1: दस वत गेबर्ट एर उइटेंडलिक लॉस फन फरतरागिंग इन इट सिस्टेम दा क्राइग ये मेंसे दी दत मुते गान बेओर्डेलन न्यू अब मशीनिया से ना होइस सकेन दा सोर्ट
0: या या या
1: न्यू मुते मेंसे आन ते पास कोमन ओम दत ते डून ओके. Dat is al irritant en vervelend. En mensen maken fouten.
0: Ja.
1: Die machines maken minder fouten dan mensen.
0: Ja.
1: Dus, toen op Galen Jaase Barcelona, op Barcelona toe van Huisle, maar je koffer is er niet. Dit heeft ermee te maken onder andere. Omdat mensen van alles erop zetten, dat hele systeem raakt in de war. Je tenet toelagen je iets hebt hier een lanteintjes aan je koffer, hoe groter de kans wordt dat je koffer zoekt raakt.
0: Oké, okay, maar dat is wel een hele goede tip om te zeggen van jongens, Sunolo, is op kan man toe nakker je.
1: Hamjaila, bet 18 go kate.
0: En al die stickers.
1: Sticker verwijderen aan leken.
0: Ja, het is toch raar dat we dit blijven doen. Ik bedoel, ik snap Schiphol wel.
1: Sunolo, de klet ook, Jan Kebaat, Ujala Radio Pe.
0: Ha. Acetulo na sticker wa.
1: Ye pe tu sune chi
0: wan. Ya, sticker wa likar jitna koffer op he. Jitna hega tatai bhi likar en doekjes en wat dan ook.
1: Dan maak hem helemaal schoon.
0: Helemaal in hem safa en dan. Ja, die helpt ermee dat je op tijd kan vertrekken en dat je koffer
1: je eigen koffer gaat zoekraken.
0: Ja, en je eigen koffer zoekraken.
1: Toen zat je toe heel fika rega saman ke. Maar hey, je bent jezelf aan een. Hè?
0: Ja,
1: dus
0: je
1: dupeert
0: jezelf. Je dupeert jezelf.
1: Luid, hebben we nog een minuutje? 1 minuut?
0: Nee, we hebben...
1: Brassafest minuten.
0: Ja, Brassafest. We hebben nog even tijd.
1: Toen mangen, Brassafest.
0: Brassafest, maar ja, jij. Op Brassafest, maar ja.
1: Hamjaila website. Toen
0: ja, website. Ja, Amerika mee kabel is het kabel maar bij de heer van keer diarree heen. Ik kan niet konsten haar mee heen. Maar ze hebben daar... Peetjarega, hè?
1: Oh ja?
0: Ja. Er is, ze weten nog steeds niet waar het aan ligt. Maar wapen ik was haar mee gegaan. Ik weet niet welke het was. Maar wapen is het kabel ik een probleem met Amerika. Dus ja, mensen hebben wekenlang diarree. Dus, wapen, oh ja? Dus alle fruit, je doet wat kineën. Ook als je het ook het altijd moet je wassen natuurlijk. Terkari, wat er. Mooi is het het hoekje voordat je gaat eten. Want dat, ja, ze weten niet waar het vandaan komt.
1: Ik heb diarree van Trump.
0: Oké. Okay. Ja, die zit. Maar het is wel iets. Toen je Amerika binnenkort. Toen John Chick maak je. Mooiste staf van kerk. Ik ga je na Mohammed direct daar liggen.
1: Bacha krijg je.
0: Brassafest. 29 en 30 augustus.
1: Toe wat al.
0: Ja, Brassafest, Super Early Birds, die gaan heel hard. Nog een paar dagen denken te gaan. Maar als je niet toen Nigel die knieën, dan heb je er spijt van. Want hoe Super Early Birds fase, dan gaan we naar de tweede fase. Maar dan kan het duurder worden. Nu is die slechts €8,50.
1: Ja, zo is het. Ham takila, ham ik hij internetverbinding na je geloof.
0: Oké, nagegaan, maar dat
1: dus daarom ben ik een beetje dingen.
0: Ja,
1: dus okay, dan kan ik het niet lezen. Dus ik ben een beetje onthand.
0: Oké. Okay.
1: Want ham mangila website per jij. Maar ik zie dat ik geen verbinding heb hier.
0: Dat is raar. Hoe kan dat?
1: Ja. Dat dan moeten we herstellen.
0: Ja, dan moet je even.
1: Oh, ik heb het weer.
0: Oké.
1: Alles accepteren, dus dan ga je naar Brassafest.
0: Ja.
1: Dan zie je staan, exclusief.
0: Ja.
1: Met een Sanjay.
0: Oemer en Squad.
1: Oemer en Squad. Met
0: Oemer waar je te zijn.
1: Oude Chichba.
0: Ja.
1: Trouwens, bij Oemer en Squad zie je het staan, Lloyd.
0: Waar zit dat? Dus en featuring Tira zie ik staan.
1: Hoe vind je die? Leuk,
0: ja, hè? Tira Kusal, denk ik, ja.
1: Kusal, ja. Die gaat dus mee.
0: Oh, dat is leuk. Dat is Surya? Leuk.
1: Ja. Surya met Sujal.
0: Sujal is upcoming. Behoop populair, ja, Sujal.
1: Express natuurlijk.
0: En Express met Mukka en Sanjana en hoe heet die andere ook alweer? Heel bekende, Mr. Black. En ik zag Sarigama dus. Records crew. Die crew van Sarigama is behoorlijk groot, hè? Kun jij een paar namen noemen?
1: Boy, Lloyd. Je stelt mij een moeilijke vraag, hoor. Check het op de website. Check het op de website.
0: Brassefest.nl per toe declie. Maar
1: de legends dan. De legends.
0: De legends met Fazil Ibu en... Nizam hebben we natuurlijk ook daar in The Legends.
1: Leuk, hè?
0: En
1: Diamonds.
0: Ja.
1: The Band, Kidan Kedar, Sensation, Virish.
0: Bharalhega. DJ Shahid hebben we ook natuurlijk. En natuurlijk hebben we Nechenias hebben we ook op twee dagen.
1: En nog een aantal dansgroepen, hoor, Lloyd, die niet eens hierop staan, zie ik nog.
0: Ja.
1: Dus die moeten nog komen.
0: Ja.
1: Dus Umar, Shivam, Tira, Farshita... Guyana dus, Sujal, Umrao, Kiran Kedar, Fasil, Wahid Hussein, Rani Dattai, Nizam, Wahid Hussein, Sanjay Jodha, Roshana Balgobin, Sunny R, Mukesh, Mr. Black, Lady Sanjana, Anupa, Abid, Hussein, Randhir Badri, Divwak, Vicky Man, Ibo, Wahid Hussein, Virish, Ranjay, King Lajo, Vinay Kalpu, Fardin, Donovan, Miss Ansh, Bichun, Steve Kedar, Afisha.
0: Lijstokken, einde nagega.
1: Bahut lamba hega, Lloyd. Ham stop ho jaila, stop ho jaila. Dus, Sunewalo, ik denk dat je overtuigd bent nu. Toe jaike, dekle, brassafest.nl.
0: Ja.
1: Auto op een kanaal met je, Lloyd. Super early birds.
0: Super early birds vanaf slechts 8:50 tot Kinle. Wacht die nakker. Nee, toch een paar per riga.
1: Want ga naar de website en je bent meteen overtuigd.
0: Want iets wat fase is, ja. Dus als eerste fase, doen we het.
1: Kan naam je vast wat?
0: Eerste fase toch? Fase 1.
1: Of kan naam je? Super early bird.
0: Super early bird.
1: Kent een mooie naam.
0: Frukuchire, ja.
1: Frukuchire, ja.
0: Frukusonachire, ja.
1: Frukuchire, je toebaat ego, dat op een slag malle. Ga naar brassafest.nl, daar zie je echt alles staan. Je hebt toch een leuke Facebookpagina.
0: Het wordt wel een hangame daar weekend aan. 2 dagen Jabberjust. Lang. Jabberjust in Jabberjust. GIA Event Jabberjust. Center. Is een hele grote evenementenhal. GIA Event Center in Den Haag. Torgau mee. Het is in de buurt van Amsterdam.
1: Hamlok Isla, Den Haag. Hamlok
0: Rotterdam, Den Haag. Dus ja, heel Nederland. Doe je weekend met je. En als je weekend lang wil zijn daar. Dan kon ik een keer rijpen.
1: Je kunt
0: dat
1: bij
0: weekend.
1: Familie.
0: Ja,
1: als je 2 dagen wil komen, dan ga je een gezellig weekend hebben, toch?
0: Familia, ben ik
1: haal.
0: Familia,
1: gezellig.
0: Maar heb je niet een carrière, wat denk je?
1: Iedereen heeft familie in Den Haag. Ik blijf in Den Haag.
0: Ja, ik ook.
1: Iedereen heeft familie in Den Haag.
0: Maar denk je dat iedereen...
1: En het is superleuk, hè? Familie vindt dat ook leuk,
0: hè? Ja, maar het is toch gezellig?
1: Dat je dan even blijft bij ze.
0: Gezellig, toch?
1: Dus maak er een hangama weekend van.
0: Yeah.
1: Goed kasken, mooi geniet karrier.
0: Yeah.
1: Aye, ghumje, feest karrier, kana, pina, kinje, apen, sabkoch. Superleuk, Lloyd.
0: Yeah.
1: Buria puranien bhi aiseke. Ega nani, aji, aja, nana, iedereen mag meekomen. Maar ook jongeren, hè?
0: Ja, kinderen.
1: Zelfs baby's en zo, iedereen mag meekomen. Onder
0: mag
1: de 1 meter trouwens, zo som.
0: Ja.
1: Onder de 1 meter.
0: Oh ja, moet je wel nog belangrijk, maar onder de 1 meter.
1: Boldeli.
0: Zo sommige zijn wel. Dus Brazzafest, 29, 30 augustus. Kom met je kinderen. Het is ook een geweldige event voor de kinderen ook. Voor de kinderen hebben we ook een heleboel dingen daar ook. Op die 2 dagen, toch?
1: Ja, zeker. O John Admi Socha, Gia, Ikonchiba. Gia Event Center Hega Den Haag. Met zo'n wel. Sichtenburg, John Jaga locatie Hega Wapen ongeveer. Oro 5 minuten hij gaat tramhalte zijn. Dus als je Berestein, je hebt Berensteinlaan, je hebt Meppelweg, voor de mensen die Den Haag een beetje kennen, toen had je eigen tram zet, 5 minuten met gore toen had je hier. Er parkeren in de buurt hij gaat. Dus ik heb probleem naar hij gaat. Toen je hier in Chinoan Kesalba, van Chinoas, Lloyd, en het is prachtig.
0: Ja.
1: Het is een geweldige... Bissal moeilijk, iemand.
0: Ik ben wel benieuwd. Ik ben mezelf wel niet benieuwd, Barry. Want ik... dit is voor het eerst dat we daar in Den Haag... in GIA Event Center iets gaan organiseren. Dus ja, ietsje nog wat. Ja, eigenlijk, hè?
1: Ah, maar ja, Chinua kan niet. Chinua, zijn naam bij mij. En Chinua, Jope bij mij. Jungle baby en Jope. Nee, Chinua doen het heel erg goed. Echt eerlijk.
0: En het is een mooie hal.
1: Ik heb Barkahal.
0: Barkahal, mooie Barkahal.
1: Dus entree is prachtig al.
0: Ja.
1: entree me ego hal heiga, ego subhalletje. Nou, daar zie je Lloyd al zitten.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld, Oudala Radio Live.
0: Wanneer ga je daar een opname van maken? Dat kunnen we op Facebook laten zien? Of gaan we dat niet doen?
1: Hammer toe Chalakoy. Hammer toe Chalakoy.
0: Chalakoy.
1: Vijay Yakele Chalakoy. Die brombeer moet mee.
0: Die brombeer moet mee.
1: Mensen houden van die brombeer. We gaan Vijay meenemen.
0: We nemen Vijay mee en dan gaan we daar dat op Facebook zetten. Dan hebben jullie een beetje indruk. Indruk wat is ik in gang maken.
1: Hoe mooi het is.
0: Hoe mooi het is.
1: Dan kom je binnen. Ham even omschrijf ik het deel uit. Barka Halme, netjes, subcoach. Dan ga je linksaf bijvoorbeeld. Dan kom je in een hal terecht. Ook hem ook bolibat die foodcourt. Foodcourt kan met lebe van kanapi naba. Chaar zo kursie rehiga. Ronde tafels rehiga. Bait je, kan je, pie, relax. Ik de mooi. Khana pina rakam rakam
0: Anand ik ham mangila e food court wa me rakam rakam ke vruchten
1: rakam khai krega vruchten niet maar khai vruchten hi ka barka hal me
0: barka
1: hal ego ba wa pe fruit and that so dinge wa hi ka barka hal me
0: ja
1: aur barka hal me bhi ego barka stage rahega ok heel veel krampjes stentjes beurs stentjes dus het is super super leuk qua opzet
0: ja
1: echt
0: ja.
1: Ik hoop dat mensen enthousiast zijn en mensen gaan praten met elkaar en elkaar gaan porren.
0: Ja.
1: Of zover krijgen dat je groepje vorm met elkaar komt. Want als je in een groepje komt, paanjene, dasjene, is veel leuker natuurlijk. Maar ik heb hier huis, je gaat nooit alleen zijn. Maar als je met een groepje komt, is het nog leuker. Dus regel het. Super early bird namertje, Joak Lloyd.
0: En kijk hoe halen ik aan het. Hoeveel halen hebben we?
1: Doe go. Dus ik ga naar food court.
0: Ja.
1: Of ik ga main, toch?
0: Ja.
1: Barqua.
0: Ja.
1: Dus ik ga barqua, of ik ga food court. Of beach me verbinden hoiga met een hele mooie ruimte.
0: En die food court is ook verdeeld in één gedeelte kanapina. En die andere gedeelte is terkari of fruit.
1: Nee. Terkari en fruit, dat komt in die grote.
0: Grote.
1: Lloyd, khana pina eten ter plekke jaar nasi bami roti bara pulauri hanna nikon kunchi that is wat ik bedoel met food
0: ja
1: na een supermarkt waar per restaurant khana pina restaurant is het zo chill Lloyd hey maar Lloyd website wat ook afvind ik er is die mooi of is die mooi
0: die website is geweldige website van Brazzavest.
1: Je blijft er naar kijken hè
0: ja brazzavest.nl ja dikle en dan zie je vanzelf wel niks gelogen
1: echt waar
0: ja
1: acha Lloyd dankjewel. Fijne middag. Fijne middag. Ham jij roti khai? Ham jij roti khai snel?
0: Het is akele roti khai aaj.
1: Ha, toke thoro debe.
0: Dekhle to.
1: Toke motai chahral ba. Dek, apan dehiya to dek tu loy. Je moet afvallen. Toke, jij mag geen roti eten. Jij moet vandaag pani aan niet pieken. Rij je loy aaj tu.
0: I weerwa mij chahiega jada pani pieken. Zelfs koffie jaloers hoek je etna pani ham pila.
1: Ha, eman na khai je tu, want het is slecht voor jou. Toen kan je man. Leuk. Dankjewel.
0: Oké, Anand, dankjewel.
1: Bye bye.
0: Doei.
1: Oi, oi, oi.
0: Zijn we allemaal jaren kampen? Zijn we heel Ujala's Coffee Jai Middag Show? Jokke Beerskeer, Aapje Waastin. En morgen hebben we weer een nieuwe uitzending van Coffee Jai Middag Show. Mijn hoe Lloyd Mahabir staat met die Anand Chandikasin. Geniet van deze woensdag. Blijf goed voor jezelf zorgen met het warme weer. En vergeet niet een klein moment aandacht voor een ander kan iemands hele dag veranderen. Dus kon ik je toemangen aandacht deur te dit die. Thora's aandacht die. En doe zorgooi, het na breed rega, het na blij rega. Kiet ook je aandacht derbaten. Een prachtige dag toegewenst. En blijf luisteren naar Ujala Radio. Mooi zijn hier.

is Ujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op You Are Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori, lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de Devil's Curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl

vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-8812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Tejar hoja. Sunnavalo. Ujala. Larhe Ujala Brasa Mela Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Tu tayar ho ja. Aur jaldi se apan ticket khareed le. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waghidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 फ्राग फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl. You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Dennis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. Na de hittegolf in Nederland zijn nog eens 325 extra sterfgevallen gemeld. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In de hitteperiode zelf overleden ongeveer ruim 580 mensen meer dan verwacht. Volgens het RIVM is hitte waarschijnlijk een belangrijke oorzaak. Vooral mensen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Na vrijdag daalt de temperatuur in Nederland naar normalere waarden voor de tijd van het jaar. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio

Brasa Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte van de avondspits neemt geleidelijk aan wat af. Vooral op de wegen rond Rotterdam is het nog erg druk door de werkzaamheden aan de A20. Op de A4 richting Rotterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A15 richting Europoort tussen IJsselmonde en knooppunt Benelux 8 kilometer file met een half uur oponthoud. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer file met een half uur vertraging. En op de A20 vanuit Gouda tussen knooppunt Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: अमृत संस्कार होने वाला है पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होनतेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Ujala's Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition Den Haag weer. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoupa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukesh en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divak en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow. 2 areas, 2 stages. Area 1, Grand Hall. Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets. Vanaf slechts €8,50 koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl and Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the fire.

0: Loes Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahoe, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.

0: आई एम कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू, कुमार सानू।
1: Ranga Events proudly presents Kumar Sanu and Anuradha Padwal live in concert. Zondag 6 september, AVAS Live Amsterdam. Twee legendarische stemmen uit Bollywood samen live on stage. The Tiger of India, Kumar Sanu en Anuradha Padwal. Een muzikale reis door de gouden jaren van Bollywood, de magische 90s.
2: Tujhe dekha to ye jana sanam, pyar hota hai diwana.
1: Het wordt een herinnering voor het leven. Zondag 6 september in een van de mooiste en meest prestigieuze concertzalen van Nederland. AVAS Live, Johan Cruijff Boulevard Amsterdam. Inloop vanaf 17:30 en het concert start om 7:00. 70% reeds uitverkocht, dus haal je kaarten nu meteen via i-tickets.com.
3: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. De wet is bedoeld voor volwassenen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden. Voorstanders spreken van meer keuzevrijheid aan het einde van het leven. Tegenstanders vrezen druk op kwetsbare patiënten. Huisartsen voeren vanaf volgende week estafettestakingen door het hele land uit protest tegen volgens hen te lage tarieven. De acties vinden buiten kantooruren plaats, waardoor de spoedzorg overdag doorgaat. De huisartsen vinden dat de recente tariefsverhoging van de Nederlandse Zorgautoriteit onvoldoende is en vrezen dat de huisartsenzorg van Amerikaanse aanklagers was Dennis Obresco betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
5: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 van Rotterdam naar Europoort staat nog file tussen knooppunt Vaanplein en knooppunt Benelux. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De werkzaamheden aan de A20 veroorzaken file op de A16 vanuit Breda. Tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 6 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de hoofdstad. Business klaar voor de volgende stap? Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfood gerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken, tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Hey you!

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt een lek met de giftige stof waterstoffluoride in de Waaslandhaven bij Antwerpen. Door de vrijgekomen dampen werden ruim 150 havenmedewerkers onwel. 25 mensen belanden in het ziekenhuis, 2 van hen liggen daar nog steeds. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens laad- en loswerkzaamheden. Bij een brand in Nieuwegein zijn 3 woningen in vlammen opgegaan. De brand ontstond buiten en sloeg via de houten gevels over naar 2 naastgelegen huizen. 9 woningen zijn ontruimd. Bewoners van 7 huizen kunnen voorlopig niet terug en worden opgevangen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. De wet is bedoeld voor volwassenen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden. Voorstanders spreken van meer keuzevrijheid aan het einde van het leven. Tegenstanders vrezen druk op kwetsbare patiënten. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Denis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kiste du Meer, top Hijia, naar 020-363-0808. Rato din, aap ham se baat kar sakte hain, aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808, Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai.
0: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.

0: you are.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

0: Who Jealous, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag, Food, Music, Dance, Shop, Market, Culture, Family Entertainment, Taste, Bollywood Vibes en Beats, Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus, India Event Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Huh? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in 1 onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
1: Kaha jate ho ruk jao tumhe meri kasam.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van de Klucht. 30 jaar na de Herculesramp op vliegbasis Eindhoven, waarbij 34 van de 41 inzittenden omkwamen, bieden de gemeente en Defensie excuus aan voor de onduidelijkheid nadien. Burgemeester Dijsselbloem opende de herdenking, gevolgd door toespraken van nabestaanden en bloemleggingen. Om 6:03, het crashtijdstip in 1996, vloog een Belgisch vliegtuig over. Het aandeel SpaceX zakte woensdag naar het laagste niveau sinds de beursgang van vorige maand, met een daling van 2% tot iets meer dan $133. Daarmee zakte de koers onder de introductieprijs van $135. Na een historische beursgang op 12 juni steeg het aandeel eerst bijna 50% voordat een kwart van die winst weer verdampte. Oekraïense dronecommandant Robert Brovdy meldde woensdag op Telegram dat het leger 20 keer raakschoot op de Russische schaduwvloot in de Zwarte Zee. Eerder viel het dronetroep al bijna 100 schepen aan in de zee van Azov. Brovdy stelde dat Moskou zou vallen en dat de Krim herbouwd wordt. Het Kremlin reageerde nog niet op deze gemelde verliezen. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt een lek met de giftige stof waterstoffluoride in de Waaslandhaven bij Antwerpen. Door de vrijgekomen dampen werden ruim 150 havenmedewerkers onwel. 25 mensen belanden in het ziekenhuis. 2 van hen liggen daar nog steeds. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens laad- en loswerkzaamheden. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehboob Alam Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: I'm Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Ujala, Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest, India Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio.
2: You are.
10: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.
6: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio.
8: Ujala Radio par suniye yaadgar geet.

excuus aan voor de onduidelijkheid nadien. Het aandeel SpaceX zakte naar het laagste niveau sinds de beursgang vorige maand. Oekraïense dronecommandant Robert Brovdy meldde woensdag dat het leger 20 keer raakschoot op de Russische schaduwvloot. En het Belgisch Openbaar Ministerie onderzoekt een lek met de giftige stof waterstoffluoride in de Waaslandhaven in Antwerpen. En tot zover de headlines op Ujana Radio.

0: you are.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door jenemdien hè, door zaalgren hè. Of ga je trouwen? Door wiva honne wel hè, door shadi honne wel hè. Ja, kisie ka moonne sanskar hè. Ujala Radio per vermaais aap de sekte hè. 15 vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala's Brasa Mela Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag Way. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. 10.000 bezoekers, party peeps, get ready! Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uitzien op één event, Brasa Fest. Artist pre-announcement. Diamonds met Abid, Anoopa Hans, The Legends met Nizam Fazilibo, King Lajo, Express met Mr. Black, Mukes en Lady Sanjana, The Band, Kiran Kedar, Misanj en Bichun, Shivan, Natraj Kazad, Umar en Squad, Umar en Huyana Varshita, Sujo met Surya, Exclusive, Sanjay, Rundir, Divac en Satvika, The Best DJs and Nachanias, more artists to follow, 2 areas, 2 stages, Area 1, Grand Hall, Area 2, Food Plaza and Lounge. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there. Feel the vibe. Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Burgemeester Marcoes van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. Iraans parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat Iran zich niet meer aan het memorandum hoeft te houden nu de VS dat ook niet doet en geeft de strijdkrachten alle ruimte om op te treden tegen wat hij vijandige agressie noemt. Een week eerder verklaarde Trump het akkoord voorbij, waarna beide landen elkaar weer aan gingen vallen. 30 jaar na de Herculesramp op vliegbasis Eindhoven, waarbij 34 van de 41 inzittenden omkwamen, bieden de gemeente en Defensie excuus aan voor de onduidelijkheid nadien. Burgemeester Dijsselbloem opende de herdenking, gevolgd door toespraken van nabestaanden en bloemleggingen. Om 5:03, het crashtijdstip in 1996, vloog een Belgisch vliegtuig over. Het aandeel SpaceX zakte woensdag naar het laagste niveau sinds de beursgang van vorige maand, met een daling van 2% tot iets meer dan $133. Daarmee zakte de koers onder de introductieprijs van $135. Na een historische beursgang op 12 juni steeg het aandeel eerst bijna 50% voordat een kwart van die winst weer verdampte. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Ujala, Brasa Mela Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala.

0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
1: Remember masoom the bekhabar.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
3: Ujala Radio.
2: You are.
4: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindora baja dijiye.
5: पुरानी यादों के साथ और सुंदर गीतों के संग बनती है उजाला रेडियो की प्रस्तुति।

You are Ujala Radio Headlines. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het bestreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Arnhem geen gratis water beschikbaar was. Iraans parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat Iran zich niet meer aan de memorandum hoeft te houden, nu de VS dat ook niet doet. 30 jaar na de Hercules-ramp op vliegbasis Eindhoven bieden gemeente en Defensie excuus aan voor de onduidelijkheid nadien. Het aandeel SpaceX zakte naar het laagste niveau sinds de beursgang vorige maand. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ujala's Brasa Mela Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel hè? Door Shadi honen wel hè? Zullen we wel? Door DJ A vermaaij op Ujala Radio. Vandra vermaaij. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio. Dus ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel hè? Door Shadi honen wel hè? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar €100 op Ujala Radio.

0: fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. Iraans parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat Iran zich niet meer aan het memorandum hoeft te houden nu de VS dat ook niet doet en geeft de strijdkrachten alle ruimte om op te treden tegen wat hij vijandige agressie noemt. Een week eerder verklaarde Trump het akkoord voorbij, waarna beide landen elkaar weer aan gingen vallen. 30 jaar na de Herculesramp op vliegbasis Eindhoven, waarbij 34 van de 41 inzittenden omkwamen, bieden de gemeente en Defensie excuus aan voor de onduidelijkheid nadien. Burgemeester Dijsselbloem opende de herdenking, gevolgd door toespraken van nabestaanden en bloemleggingen. Om 5:53, het crashtijdstip in 1996, vloog een Belgisch vliegtuig over. Het aandeel SpaceX zakte woensdag naar het laagste niveau sinds de beursgang van vorige maand, met een daling van 2% tot iets meer dan $133. Daarmee zakte de koers onder de introductieprijs van $135. Na een historische beursgang op 12 juni steeg het aandeel eerst bijna 50% voordat een kwart van die winst weer verdampte. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: Ujala Radio, raat u din, 24 ghante lagataar, aap ke liye doorgaat hier. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat

0: Raza Milafest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: QR.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie & Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

Jala's Coffee Chai Middagshow. Welkom op deze woensdag. Ja, woensdag 15 juli. Het is vandaag woensdag 15 juli. Ja, kan je toch naar de Coffee Chai Middagshow? Want natuurlijk. Hamloke camera en natuurlijk hamloke kahepe jijkra. Sommige mensen moesten naar de tandarts. En dan kan je natuurlijk niet volledig actief deelnemen. Ujala Radio Kizeri, je hasse aanske programma Coffee Chai ham pees kunnen wel heen. Zometeen sluit hier aan in de studio Anand Chandrika Singh. Een hele goede middag allemaal. Welkom op deze mooie zonnige middag. Woensdag 15 juli programma. Headlines van vandaag. Nederland blijft de aandacht vestigen op cyberveiligheid nadat de Russische ambassadeur is ontboden vanwege beschuldigingen van digitale spionage gericht op militaire logistiek. De derde regionale hittegolf van deze zomer houdt aan. Het KNMI en het RIVM blijven waarschuwen voor droogte en gezondheidsrisico. Vakbonden waarschuwen voor mogelijke nieuwe acties in het openbaar vervoer als CAO-onderhandelingen vastlopen. De aanhoudende droogte zorgt op meerdere plaatsen voor zorgen over de watervoorziening en natuurgebieden. En natuurlijk hebben wij vandaag de tweede halve finale wedstrijd. Engeland en Argentinië treffen elkaar vanavond in de halve finale van het WK-voetbal. De winnaar speelt zondag de finale tegen Spanje, dat zich gisteren al plaatste. Europese leiders bespreken in Kiev verdere samenwerking met Oekraïne, terwijl de EU werkt aan een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. Litouwen waarschuwt voor mogelijke Russische dreigingen tegen kritieke infrastructuur, zoals energie- en transportnetwerken. Bosbranden in Zuid-Spanje hebben meerdere levens geëist en zorgen voor een grote inzet van hulpdiensten. Nou ja, die bosbranden, zowel in Frankrijk als in Spanje. Zoals je baat is, toen mag je Frankrijk jij, toen mag je Spanje jij. Soort samasker. Denk er goed over na voordat je richting Spanje of Frankrijk vertrekt. Het is woensdag 15 juli, terwijl de zomer volop doorgaat, volgen de nieuwsontwikkelingen elkaar snel op. Roosje te baat, hè? Kit na nieuws, hè? Je hebt heel veel slecht nieuws en goed nieuws. Goed nieuws, kebare me hamlo kamtibat yala. Van sport en geopolitiek tot het weer dicht bij huis. Ook vandaag zetten we alles overzichtelijk voor je op een rij. Jab mauka milita. Want hamlo ke programma mee, koffie chai mee, gaan van alle kanten op. Alle kanten op. Dus toen mag je dat met jaar behandelen, dan komt er weer iets anders tussen. Pak je heerlijke kopje koffie erbij, of warme chai, of koude chai, iced tea. Dat kan ook. IJskoude chai. Mijn hoe luid mag hebben. Welkom bij Ujala Radio. Zometeen Anand Chandrika Singh.

0: कौआ में कूद काट के भगल और औरतियां छोड़ दी
1: छोड़ दी सीरियस या दैट फील इज दैट या मैं दैट फील इज वेल या दैट फील इज मिंडर फॉर एनीवन
0: इस तो बात है
1: या
0: ए मां सुधा के मुंह कुत्ता चाहते
1: सुधा के मुंह कुत्ता चाहते हां
0: एगो खसखदा हैगा
1: या
0: हिंदुस्तानी में
1: या
0: जो ढेर हिंदुस्तानी जाने हैगा ट्रॉमा
1: या नेचुरली ट्रूली
0: दैट इज एन हेले बकेंडा
1: या Dus als je te softy bent, dan kunnen mensen een misbruik van je maken.
0: Ja, maar deze uitspraak, ja. Hamlok vaak gebruikt Karilla, maar ja. Alleen gebruikt Karilla voor onze zonen, voor onze broers, voor mannen.
1: Ja.
0: Ik wil ouderen ke over kabij hem nog naam batjaili of bolli, ki i bichari bara suddhaba of suddhiba, to,
1: ja.
0: Ik heb het nooit. Het heeft altijd, dus dat heel ding heeft betrekking
1: op de mannen, man. Op de man,
0: die een beetje Souda is. Een beetje Bobo Jantje.
1: Die Bobo Jantje, dus die dan. Doen op een baat. Meestal op een oudertje baat zoenen. Of wat dan
0: ook. Toen hebben we wel praktijk met. Toch ervaring.
1: Hebben we ervaring?
0: Levenservaring.
1: Oh, levenservaring.
0: Hebben
1: we wel een Oh, ik dacht dat je wilde gaan zeggen dat ik.
0: Nee, toen het naast Souda
1: ben. Deskundige ben.
0: Nee, toen Souda het naast Toen kele Soudhama, het na Soudhana bad.
1: Ja. Maar dat is een groot verschil. Ik denk
0: maar
1: dat,
0: wat denk je? Zit er een kern van waarheid
1: er in? Er zit een kern van waarheid in. Het kan over het algemeen gelden van als jij te lief bent, daar kunnen mensen misbruik van maken. Dat zou in het algemeen eigenlijk de vertaling moeten zijn van Soudhaki Mubu.
0: Dat is het een beetje. Dat is het ook een beetje.
1: Dat is het ook een beetje. Maar meer een deel hoge hega. Hamlok de Gilaki van Adamien, mannen, zonen. Die trekken meer op met hun vrouw. En ze luisteren meer naar hun vrouw. John Ortiabolehe, to Adamiakarehe, Anna Appen.
0: Johnny Ortiabolehe.
1: Johnny
0: Ortiabolehe.
1: John Chibolehe, to Adamiakarehe.
0: En weet je wie dat erg vinden? Dat zijn vaak de ouders.
1: De ouders, ja.
0: Ja. Ook een betoa.
1: Ja.
0: Ze vinden dat betoa behoed zoen en oratia. Daar gaat het meestal om. Dat bole i het na sudha betoa hamar heiga.
1: Ja.
0: Dat die vrouw de baas speelt.
1: Ja.
0: Ham praktijk me ze jani la loid dat het wel voorkomt.
1: Oratia baas
0: dat je dan denkt, dat je dan soms denkt van ja.
1: Ja.
0: Tora ze toe bij tegengas deze keiga.
1: Tuurlijk.
0: Na sabchi juan met u ekdam ha ha ha karde.
1: Ha.
0: Weet je? Dus ja. Er zit wel iets in, hoor. Bahut sudhara ye ta sachche, kutta, chihuahua, tur.
1: Moochatiga.
0: Sachche.
1: Ja, maar soms zit het niet in de man, in de
0: nee,
1: jong.
0: Maar je moet dat toch wel een beetje kweken. Je moet een kind toch een beetje op een bepaalde manier opvoeden, dat die ook voor zichzelf opkomt.
1: Ja, een beetje assertief.
0: Niet over zich heen laten worden, lopen altijd.
1: Ja.
0: Je hoeft geen ruziemaker te kweken.
1: Ja.
0: Maar je moet wel iemand hebben
1: dat die je opvoedt
0: en zegt van zo, kabi moet je ook kunnen zeggen van jongens, kom op.
1: Ja.
0: Dit is de grens, kappen ermee.
1: Hoe heet het?
0: Maar hoe zou ik jij van Oudert zijn?
1: Maar zowel de man...
0: jij van Oudert zijn, Lloyd?
1: Nee, toch?
0: Maar dat is serieus, toen wat jij gaat.
1: Maar Sunna, we moeten elkaar wel de grenzen van elkaar laten weten, toch? De man, zowel de man als de vrouw.
0: Zeker.
1: Eigenlijk
0: moet je een heropvoedingskamp hebben voor mannen.
1: Voor mannen?
0: Voor zonen.
1: Tjeli, hamlok zoerukerel jij, hè?
0: Gratis, maar hamlok, dikke therapie, sarik.
1: Maar ik
0: wat je
1: vind,
0: moet antwoorden.
1: In het leven moet je wel je grenzen aangeven. Dan heet het Toruper.
0: Luid Toruper Paralba Tujane.
1: Ja, nee. Iemand schrijft van Raj, goedemiddag Raj. Raj Bolle Adam, vrijdag moet je geen ruzie maken met je vriendin of je vrouw. Want dan is je weekend helemaal verpest. Dan toch ik kijk mini naar Kuchimiliga.
0: Kon Gyani Raj. Gyani Raj. Nee, maar hij heeft wel gelijk. Je moet niet alleen vrijdag geen ruzie maken met je partner. Je moet nooit ruzie maken met je partner. Want echt waar, je dag gaat slecht zijn.
1: Ja.
0: Tot die noa bharpori rehiga.
1: Die noa en dan is klaar.
0: Je gaat dat voelen. Ik hoor spanning rehiga. Er is geen warmte, er is geen liefde. Er is geen genegenheid. Je gaat dat voelen. Dus het is beter om je ruzies bij te leggen.
1: Ja.
0: En niet zo groot te maken of zo groot te laten worden. Ki barka ruzie. Dat is
1: zodat
0: je tulumbatiale jurte.
1: Jurte.
0: Laat dat klein ding niet een groot ding worden.
1: Ja,
0: maar adviesbaar.
1: Maar kijk, admiraal.
0: Omdat. Janne, kijk, had hij. Omdat deer admi. U oppotte kariga.
1: Ja, binnenvetter.
0: Wraak kari. Maar kushna boliga. Sahajai.

0: Kijk, dan barst de bom in één keer.
1: Ah, okay.
0: En dat is dom. Dat is zonde, sunne walo. Zo moet je het niet doen. Toch een chota probleem, hè, door overheid dhalle of door admi. Door Bretois nam ooit beleg kari, zei ik. Ik zeg maar wat. En het irriteert jou. Ik zeg maar wat, hoor, Lloyd. Ze heeft pindakaas gesmeerd, maar mooi zijn dat uitsmeren, kari. De helft van de brood wel. Of ze heeft het verkeerd gevouwen.
1: Wat zeg jij dan, Alan? Wat zeg je dan?
0: Dan moet je direct zeggen van, schat. Kijk, ze kan leid. Nam ooit beneden, Bretois. Thora tehra bakulba, thora na mooi uitsmeer kalle. Zeg het direct, maar ga het niet opsparen.
1: Hey, maar Alan,
0: je moet het direct zeggen, ben je klaar toch?
1: Maar je zegt dat op zo'n mooie nette manier, maar eigenlijk bol je ze toe bolegen.
0: Kijk, ze hebben een leven, dat waar. Ik kijk haiga. Ham toro kapitje juwa.
1: In Romaloa kijk haiga is
0: het. Ja, kono chihuahua ke dede. Ham toro chihuahua toro bati.
1: Maar, kabele. Maar, ham vind ik dat je dheer je nee, in een relatie. Dus, jagra je hoja hai, wat dan ook. Dan ego mua phulai ke baithal rehega. Ik wat chal jaya. Dat is ook niks, hè.
0: Maar weet je waarom, Lloyd? Ik zeg het je.
1: Moa kai pulal is hun.
0: Ze laten het te ver komen. Je moet, als er een probleem is, bespreken direct die dag met elkaar.
1: Direct.
0: Hamar advies, hij gaat. Onna larai jagra. Ze mag gewoon piaar zijn, van zo'n naïtje joan mee. Thora na mooi legel. Kunnen we daar anders mee omgaan?
1: Ja, maar je moet wel tegen de kritiek kunnen, hè? Je moet wel tegen
0: maar
1: dit
0: je moet
1: dingen
0: vrij elkaar kunnen zeggen. Ja, natuurlijk ook dat je kalibore Adam Jack, hè?
1: Na toch?
0: Of Adam Jack kalibore. Nee, het moet van twee kanten zijn. Je moet je veilig voelen binnen een relatie.
1: Ja.
0: Nooit.
1: Ja.
0: En je moet dit soort dingen met elkaar kunnen delen.
1: Ja.
0: Maar Bretois, hij is er beneden.
1: Ja.
0: Moet je gewoon kunnen zeggen. Daar hoeft die andere geen punt van te maken of boos te worden. Het is gewoon een normaal ding.
1: Kukunwa, maar ze moet gelijk het challenge. Direct upper.
0: Nee, maar als je dat doet met elkaar, dan train je elkaar ook.
1: Ja.
0: Dan raak je gewend aan elkaar. En dan weet je van, I londwa, je de miyake deelbouwt dat chahiga. Ze ouderen die abhis zijn lega.
1: Hana?
0: Maar als je gaat ophopen en je gaat daru drinken en je gaat zeggen van hem, nou, dan barst de bom een keer.
1: Ja.
0: Dus hij zei naar je, John Dean, door Admi, hem lukt bol chok liedje, joh, eerder. John Dean, door Admi, toch ze kuch na boli phir, na klaag kari, kuch na kariga.
1: Jan le kuch garbar hai.
0: Dat tu samaj ja ki einde hai, door relatie ke. Echt waar. En jab lek door Admi, door aurat, toch ke bolega, i na mooi hai, u na mooi hai. Dan zit je goed.
1: Tabelijk piaar hè, piaar mohabbat hè.
0: Dat is interesse.
1: Dat is ook eigenlijk een beetje piaar hè.
0: Arie, ultieme vorm van piaar.
1: Ja.
0: Als je niet om iemand geeft, Lloyd, dan ga je toch ook niet druk maken om die persoon zijn gedrag.
1: Ha, toch.
0: Dat ook een John Carrick hoe je carrière. Oké. Kijk, ze bolen Hindustan niet. Oké, goek hij koi, dat jij goek hij.
1: Ja, toch? Ja.
0: Dan hoef je niks te zeggen. Maar als het iemand is die je kent, die jou dierbaar is,
1: ja,
0: dan ga je zeggen van ja. Hij zei nakker. Dan maak je druk. Zweden met trouwens, Lloyd. Zweden, hè.
1: Ah.
0: Ik ook klikwet, Alba.
1: Klikwet?
0: Je ook kontje, ba. Klikwet.
1: John Kowle,
0: Tjugli kerke wet, hè.
1: Tjugli kerke wet. Moet je daar een wet voor maken?
0: Haar? Stel je voor dat jij je vrouw slaat. Of je vrouw slaat jou. Oh, hoe zeg je dat?
1: Ja.
0: dan bel je de politie en dan zeg je maar ja. Je de miamare of je wordt miamare.
1: Ja.
0: Het is ook een soort klikken.
1: Huh?
0: Je buren gaan bellen. Dus in Zweden hebben ze een wet gemaakt, klikwet. Migranten, Kati. Migranten die zich misdragen.
1: Oh ja?
0: Die moeten dan het land uit.
1: Oh ja?
0: Dus toen ga je naar Zweden, toch? Nee, Zweden heb je paspoort. Nee, nee, nee. Toch een heel paspoort hebben, maar Zweden wel niet.
1: Ik ga Zweden een keer ouderse bijkerken brengen. Dan heb ik wel paspoort. Zweedse.
0: Nee, Zweedse, maar goed. Ja. Dus kon je eilema per buitenland zijn en die misdraagt zich. Dan heb je een kliklijn.
1: Ja.
0: Dus een klikwet zelfs. En dan ga je bellen en dan wordt die persoon opgepakt. Dan mij poeren uit
1: maar het geldt alleen maar voor mensen die dus...
0: Alleen voor migranten.
1: Migranten, maar dat is toch erg?
0: Nee. Zo ja, nou ja, het is wat.
1: Ja.
0: Zo check je baat bij haar. Suriname kebab trouwens, Lloyd.
1: Je wil dat toch niet? Je gaat er wel snel doorheen, maar ik vind het raar. Ik vind het raar dat je dan zo'n klikwet moet laten maken om migranten eruit te krijgen.
0: Soms zou je willen dat mensen eerder klikken.
1: Ha.
0: Soms zie je in je omgeving, Lloyd, iets misgaan. Toen dek je kooi depressief ba, toen dek je kooi mangega zelfmoord pleeg kreeg bijna, toen dek je kooi mishandel kreeg. Koike. Je ziet het, hè, en je doet niks. Je denkt van, man, laten ze het zelf oplossen. Ham na jabe koi se bole, ik ga niet klikken. Maar soms moet je wel klikken, Sunewalo.
1: Ja, maar waarom specifiek?
0: Is het je taak om de politie in te schakelen of hulp in te schakelen voordat het te laat is? Dus soms is klikken wel goed.
1: Ha, kijk, nee, dat ben ik met je eens. Maar het moet wel algemeen zijn. Het moet niet aan een specifieke groep zijn of andere.
0: Nee. Nee, is waar. Maar dat is voor migranten bedoeld, ja. In Europa worden dieren beter behandeld dan migranten, hè, soms.
1: Dus ik vind dit wel heel ver gaan. Ik ben er niet mee eens, maar je wilde naar Suriname gaan.
0: Ja, toen mag je. Maar mag ik kunnen doen, zarbaatbollen, toep hier, me boy.
1: Turbat, je hebt kaarten. Nee, je wilde iets over Suriname.
0: Mag ik een mooie baatbollen? Nee, Suriname, dat sowieso zo meteen. Maar kuch oude maatregelen, maar boel jullie, wat je.
1: Denk je dat
0: toch? Ik heb een foto om te kijken, Steve Abionike.
1: Hoe ken je?
0: Steve Abioni, bijna is een foto.
1: In Nana kwam ook je familie.
0: Hey, je bent wel racistisch, hoor. Je bent gewoon een racist. Misschien is die man wel een aboykoni. Misschien is die man weet ik veel wat. Hè? Maar Steve heeft een mooie foto gemaakt. Dus wat zie ik? Suriname met binnenland met. Suriname met jungle met. Ham dekila Chinoan. Chinese leger.
1: Chinese leger in
0: Shouda. 14 mensen die zich gekleed hebben in legeruniform. Van China, Chinezen, gewoon in het binnenland van Suriname.
1: Hoe dan?
0: Die zijn nu gearresteerd.
1: Chinoan gearresteerd?
0: Manorat Gail Heiga Wampe, Sarah Kreek, Brokopondo.
1: Als op je gearresteerd
0: is? Charo 14. Alle 14 heeft hij gearresteerd, althans justitie en politie.
1: Ja.
0: En zijn opgepakt. Want 14 militairen liepen daar rond. Uit China, hoe vind je die?
1: Maar hoe dan?
0: Die liepen daar rond. Onbevoegd eigenlijk, want je mag niet. Ik op buitenlands. Ik zie het al voor je. Dat jij in Nederland plotseling 14 Surinamers hebt met legerkleding.
1: Ja.
0: Dat kan toch? Kan toch niet?
1: Nee, dat kan
0: maar
1: niet.
0: Maar ze liepen daar rond als bewaking.
1: Are?
0: Dus ze hebben zo'n ontgint gekregen.
1: Dat is zo.
0: Maar bij Juka bij je, maar bij Brazilianen bij
1: je.
0: Dus de Chinoas hebben zich beveiligd. Laten beveiligen door 14
1: Chinoas.
0: Mensen uit het leger, hoe vind je die? Ai boy, tamassa.
1: Maar dat betekent, kijk, wel eens een naam, iets waar een naam is om een check krijgen. Maar hoe zijn ze binnengekomen? Vliegtuig, hoe?
0: Arre, ja. Patanaiga. Zijn naam is Awike Hamarjan moeilijk naaien. Je kunt via Guyana komen, Frans Guyana.
1: Ja.
0: Je kunt rechtstreeks landen daar met een andere visum en dan kom je daar en dan. Hè? Maar koop wapen, paise bij, munitie, paise koop bij. Dus ja, het is wel een beetje gek. Eerlijk
1: gezegd. Het is wel gek, dus ja.
0: Maar ja, voetbal de kle.
1: Mooi keer is, kies je mooi. Voetbal de kle. Voetbal de kle, wel. Ja.
0: Gustavo
1: Gustavo.
0: Was je voor een Spanje?
1: Ja, nee, ja. Ik was eigenlijk voor Frankrijk, maar gaandeweg dacht ik, oké, Spanje is ook prima hoor.
0: Hebben ook een voetbal waar je zo ook al Lloyd. Dan hebben we een naam, maar we waren allemaal voor Frankrijk.
1: Ja.
0: Maar je Spanje ziet helemaal geen wat. Toen is één persoon uit die hele groep is meteen overgelopen.
1: Overgelopen. Ha.
0: Direct.
1: Ham Spanje gemaakt.
0: Oh, Janek, ja, ik ga. Wie jij?
1: Oh, de klein.
0: Hij is meteen overgelopen.
1: Direct overgelopen.
0: Direct voor de Hunter G1 bar Spanje.
1: Spanje. Ja. Maar ja, we hadden gehoopt natuurlijk, omdat Frankrijk zo goed speelt, ja, dat ze dan ook waarschijnlijk over Spanje zouden overlopen. Maar ja,
0: iedereen had het verwacht.
1: Want Spanje,
0: Frankrijk speelde heel erg goed, hè? Heel lang.
1: Ja.
0: Maar ook tijdens dit WK heel goed.
1: Ja.
0: Ik vind dat de tactiek niet deugde van Frankrijk.
1: Van Frankrijk.
0: Frankrijk speelde met 4 aanvallers.
1: Ja.
0: 3,5, 4.
1: Ja.
0: Olysee zakte af en toe een beetje terug. Dembele zakte een beetje terug. Maar feitelijk zijn het aanvallers.
1: Ja.
0: Je kunt zeggen, Olysee is een middenvelder, maar dat klopt niet helemaal.
1: Nee.
0: Hij valt aan eigenlijk. Beter dan iets anders. Dus de tactiek was volgens mij niet helemaal correct. Waardoor het middenveld te zwak was van Frankrijk.
1: Ja.
0: En het middenveld van Spanje, maar ook die jongens. Ja,
1: die waren geweldig.
0: Technisch. Ze speelden heel zuiver en ze speelden heel snel naar elkaar toe.
1: Ja.
0: En Frankrijk had gewoon te weinig mensen daar op het middenveld om daar iets aan te doen. Dan kun je wel 4 aanvallers op papier hebben, Lloyd. Maar je komt niet aan aanvallen toe.
1: Nee.
0: Dat is een papieren werkelijkheid.
1: Ja.
0: Daar heb je 4 aanvallers. Het lijkt offensief, maar in de praktijk is dat helemaal niet offensief. Dus in mijn ogen had Frankrijk, het middenveld veel eerder moeten versterken.
1: Ja.
0: En hun paasnauwkeurigheid was super laag. Ongelooflijk laag. Maar ja, dat kwam ook door de manier waarop Spanje voetbalde, hoor, Lloyd.
1: Ja.
0: Spanje speelde heel erg goed gisteren. Dus ja, best wel. Trouwens, de WK-finale, John de Higa. Het Warke Higa finale. Er gaat misschien iets heel raars gebeuren.
1: Hoezo?
0: Ja. Er komt een pauze. Los van die drinkpauzes. Maar die pauze, dus na 45 minuten. Die waarschijnlijk 24 minuten minimaal, maar eerder richting 30 minuten gaat.
1: Is na lamba pauze?
0: In plaats van 15 minuten. Hoe vind je die?
1: Ja, dat vind ik waardeloos.
0: En weet je waarom?
1: Nou.
0: Omdat er een show gegeven moet worden. Madonna moet optreden. Shakira moet optreden. BTS moet optreden. Justin Bieber moet optreden. Al die mensen moeten optreden in New Jersey.
1: Ik vind het prima. Nu vind ik het prima.
0: Je wil al die mensen zien, hoor. Je wil Shakira zien, hoor.
1: Natuurlijk wil ik Shakira zien. Oké, amaila Madonna ke diamant dat wat mij dekje ook erbij.
0: Dat wat dekje, dat wat hamer jan haye becha.
1: Maar je muwa kholega te dekha chamke.
0: Tak konchi dekha nee toch.
1: Hey, maar dit keer ga ik wel opletten, hoor.
0: Je moet goed opletten.
1: Ja, opletten krijg ik Madonna.
0: Ik weet niet of ze dat heeft of niet, hoor. Maar ik denk dat ze het heeft. Trouwens, zo'n akkedaat is een soort symbool ook. Hè. Het is ook een...
1: Wat voor symbool is het? Dat je
0: goedoe
1: bent? Is dat
0: het? Rehar,
1: is dat
0: ik heb barka ketija pehnie, zo'n wali Lloyd.
1: Ja, oké.
0: Okay. Maar ik heb barka armband. Dan is het toch om te wijzen van, hé, ik heb het gemaakt. Mee boom.
1: Ja, dat is een beetje overdreven.
0: Misschien vind je het ook wel mooi. Misschien vind je het ook wel mooi, hoor.
1: Kan ik vind het lelijk.
0: Of je draagt het ook om aasgieren te verjagen. Maar ja, je gaat boeven aantrekken.
1: Toen heb je het door een beetje
0: gekregen. Maar je durft toch bijvoorbeeld ook geen Rolex om te doen? Nou, rond te lopen.
1: Nee, helemaal niet.
0: Tot Jimon Katramega. Dus dat is ook een beetje vervelend. Hè? Je houdt van een Rolex, je vindt het mooi. Maar je bent bang om het om te doen.
1: Suna, hamre ghar ro ek ko sona na na kuch ghadi ko leke chal. Gewoon.
0: Na mange sona chandi.
1: Na mange hira moti.
0: Konchi mange to loit?
1: Ham chalila jhure.
0: Konchi to mange ega? Khali pyar.
1: Khani pyar. Dat is alles wat je nodig hebt.
0: Weet je wat Trump wil? Weet jij nog wat Trump wil?
1: Meneer Trump.
0: Nee, vervelende Trump. Hij is eruit. Aman, hij is niet meer mijn brada. Ik ben klaar ermee.
1: Meneer Trump is wel begaar, Kelota.
0: Wat wil Trump? Wat wil hij?
1: Lopen? Hij weet het zelf niet.
0: Una jane.
1: Hoewel jane, hè, kijk, hij heeft pijsa verdiend door zijn gerommel heen en weer.
0: Maar is dat zijn enige doel?
1: Ik denk het wel. Wapen JV kan niet meer bereiken.
0: Nee, maar hij weet dat hij oud is. Hij gaat dood straks. Hij wil toch een legacy achterlaten, Lloyd?
1: Ja, maar wat voor
0: hij
1: legacy?
0: Hij doet dat toch niet voor het
1: maar
0: geld alleen?
1: Kon legacy hoe Pietje Chorke jaga? Wat heeft hij tot nu toe bereikt? Kon je bereiken, zeggen?
0: Dat vraag ik me ook af. Maar dus de vraag is, wat wil Trump?
1: Hij moet dat alleen een beetje aan kan ja. Maar ja, waarschijnlijk wil hij wel dat zijn naam ergens in de geschiedenisboeken terechtkomt.
0: Hij,
1: ja.
0: Hij is al de baas van Amerika. Hij is al de baas van de wereld.
1: Ja.
0: Wat wil je nog meer? Wat wil je?
1: Hij heeft
0: Melania. Hij heeft Melania al.
1: Melania heeft hij al lang.
0: Nee, maar het is echt heel erg raar, hè? Maar deze man is heel erg wispelturig, hè, Lloyd?
1: Wispelturig, hè, ja. Er lopen zoveel rechtszaken tegen hem. Iedereen is tegen hem. Hij heeft iedereen tegen zich, eigenlijk, lijkt
0: dus
1: het wel.
0: Dus eergisteren, hè? Eergisteren.
1: Ha.
0: Eergisteren, kebat. 24 uur kebat. Ook erbat. Sonia Cabolega. Maar eergisteren heeft deze man aangekondigd. Deze man, meneer Trump.
1: Meneer Trump, wolle zijn, ha.
0: President Trump, heeft aangekondigd, zoen. Straat van Hormuz, Tulongwa Mange Pasahowe, met je sipi, met je schip. Dat kan, dat gaan we regelen. Maar je gaat 20% aan mij geven.
1: Ja.
0: Dus van de waarde die je vervoert.
1: Ja.
0: तौल एगो तौल है तो हमें तौल भरिए 20% के अच्छा ओवर द वार्डे दोस्त स्टेल यू फॉर यू हैव 1 मिलियन aan waarde op zo'n schip,
1: ja.
0: dan moet je 20% aan mij geven. Want dan kan ik je verdedigen.
1: Ja.
0: Oké. Okay. 24 uur later, Kalinja Kebadba, of Aaj Kebadba, Aaj heeft 14e, Lloyd.
1: Aaj heeft 15e. Gisteren.
0: 15e, ha.
1: Gisteren
0: Kalinja dus, gisteren zegt die man plotseling, nee, die hele tol gaat niet door.
1: Ja. Nou
0: dus
1: ja.
0: eergisteren heeft hij gezegd, ik ga tol heffen. Jullie gaan allemaal 20% aan mij moeten geven. Gisteren zegt die man, nee. Hele tol gaat niet meer door.
1: Ja.
0: Ik heb gewoon een deal gemaakt met die golfstaten. Hoe vind je die?
1: Nou ja, dus hoe deal was John Benay zeggen, ik weet niet of het waar is. Dus dan ga je wel twijfelen aan zijn woorden.
0: Nou ja, je twijfelt toch voortdurend.
1: Voortdurend,
0: en
1: ja.
0: En hij is de leider van de, nou ja, Laubolija democratisch. Het is helemaal niet democratisch. Maar van de vrije wereld.
1: Van de vrije wereld, ja.
0: Zo wordt het genoemd.
1: Ja. Nee, maar
0: je vraagt je af van zo'n gek als leider.
1: Ja.
0: Hé, dat ding is wel een beetje.
1: Ik geloof er niet meer. Dus ja.
0: Adam, ja,
1: pagelijke. Oh, dit niet snel zo bhaagje was het ook niet beter. Ja, maar ja.
0: Dus hamloke leider, John Hayek, op pagelijke, Lloyd.
1: Pagelijke. En ja, en moeten wij achter die pagelijke blijven lopen en geloven wat hij zegt en wat hij doet? Hè?
0: Nou ja, Hitler was ook gek, hè?
1: Arie, nou ja, ik weet niet
0: maar
1: of
0: toch liepen heel veel mensen achter Hitler aan.
1: Ja.
0: Nee, ik maak niet die vergelijking. Ik wil alleen maar zeggen, ik zeg niet dat Hitler en Trump, dat zeg ik niet.
1: Nee.
0: Maar ik zeg wel, ki admilogan pagla ke piche soms chalega.
1: Waarom doen we dat eigenlijk?
0: Omdat hamlok pagla bat.
1: Dus pagla admil pagla ke piche chalega.
0: Ik snap het niet hoe zoveel mensen achter die man aanholen in Amerika, want daar heeft hij de verkiezingen gewonnen. Anders was die man nooit president geworden. Zoveel mensen hollen achter hem aan. Terwijl je ziet dat het een gek is.
1: Ja, maar kan
0: die
1: zijn,
0: niet weet wat hij wil.
1: Maar kan het zijn dat die mensen die dus hem volgen, doen ook er
0: pieze.
1: Paglanhega. Dus ze gebruiken hun verstand niet.
0: O, dunia met paglan, de heren, heel ooit.
1: Paglan, de heren, hè?
0: Als er maar weinig mensen John op een verstand gebruik kregen.
1: Ja.
0: Uperwali, Bhagwan of natuur, hoe je het ook wil noemen. Har ik inzaan ke deesba
1: verstand. Ja.
0: Buddhi.
1: Ja.
0: Je kunt het gebruiken.
1: Ja.
0: Je moet het gebruiken. Je bent verplicht om het te gebruiken als mens. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet doen. Die niet kritisch nadenken. Die maar kanapina, challenge, klaar.
1: En die nemen alles maar aan voor wat het is.
0: En daarvan zijn er te veel, jammer genoeg. Veel te veel. Arre, jij hebt horen op een boeddhi gebruiken.
1: Boeddhi, zomaar. Thora mille lega, maar ja.
0: Janwar thora bat hai. Toe thora chihuahua bat hai.
1: Ja, hamlo chihuahua na bat hai. Dus ja, je moet wel.
0: Dus als je boos bent op iemand, moet je gewoon zeggen.
1: Toe chihuahua bat hai. Toe chihuahua thora bat hai.
0: Gedraag je als mens. Toe chihuahua bat hai ki insan bat
1: hai. Hamlo bat jari over gratis openbaar vervoer. Ik ging in Nederland mee. Nou ja, de regering is gekomen met een abonnement voor 49 euro. Daar hebben 270.000 mensen van gebruik van gemaakt, hè?
0: Ja, nou ja, prima. Jij volgt dat, Lloyd. Cabina jij de OV's, hè?
1: Ha.
0: Maar het verbaast me dat het zo weinig mensen zijn, eerlijk gezegd.
1: Ja,
0: veel mensen het nog niet weten. Omdat de campagne gewoon niet goed is.
1: Ja.
0: Ik denk dat heel veel mensen dat gewoon niet weten.
1: Ja.
0: Dat het zou kunnen.
1: Misschien is dat
0: voor zo
1: bewust.
0: Weinig geld.
1: Ja, maar ja, het was wel op media meer wel raad. Ja. Dus ja, ik weet niet waarom mensen daar niet op geacteerd hebben.
0: Nee, maar je moet dat ook je moet dat beter marketen.
1: Ja, oké.
0: Okay. Okay. Dus ja,
1: makkelijk,
0: hè?
1: Ja.
0: Prima. Mooi jaar.
1: Oh, heet toch.
0: Laten we niet al te negatief zijn. Trouwens, toen Hardam Jaiga op reis toch, Lloyd?
1: Ja.
0: Toen Larkana Jaiga op reis.
1: Ja.
0: Toch? Of koffer over leeuw ik, hè?
1: Ja.
0: हम जाने लाम छोटा रहली
1: हाँ
0: बहुत दिन के बाद है लोग तो हमार माई ना पढ़ा लिखला दो सही कौन निकले इसे
1: या
0: दो सही मुस्त इट्स सेट अंदर कॉफर व्हाट हरकेन बार वास
1: ओहा
0: अंदर कौन ये कौन से नित अंडरस्काइड कि कौन कॉफर वाओ कर बा
1: अब तलक चीज वाला
0: Abetelijk hoe weet je? Dus dan ga je lintje binden, ego lalwali, ierwali, ego groenwali, ego i, ego u. Sommige mensen plakken de stickers op, andere mensen doen de kraaltjes omheen. Ham nee, niet kon je niet verzin krijgen. Je doet er een bandje omheen extra. Maar als je niet kunt lezen, dan moet je iets herkenbaar zetten, toch?
1: Ha.
0: Anders is het lastig. ik kan wel lezen en schrijven, gelukkig.
1: Ja, gelukkig wel, ja.
0: Maar ook wij hebben die neiging nog steeds.
1: Omdat het ja, van de ene generatie
0: wordt te zetten.
1: Ene generatie naar de andere generatie, ja, hem ook doorgeven krijgen.
0: Kennelijk. Maar we vinden dat ook makkelijk.
1: Met slipper. Ja, dan geef je dat ook door aan je kinderen.
0: Ja, zeker. Ik heb het doorgegeven. Nee, maar je ziet het op die rolband verschijnen.
1: Ja.
0: Door ze. Ja. Dus het is hartstikke handig als je het al herkent. Want al die koffers lijken op elkaar, toch?
1: Ja, snap
0: je. Je kunt zeggen, ik koop een groene koffer. Hé, nee, Pango groene koffer.
1: Ja, ja, ja.
0: Weet je, toen Lalwali Bibar. Gele koffers heb ik weinig gezien, eerlijk gezegd.
1: Ja, die dus, zijn er veel, hoor.
0: Ouba?
1: Ja, Ouba.
0: Dus of je moet koffers hebben met een symbool erop. Bloemetjes. Roos. Weet ik veel. Maar goed, dat is er dus kennelijk niet. Dus al die koffers zijn uniform bijna. Dus door was het takie,
1: ja.
0: Dan wil je iets hebben waardoor je het herkent. Hey, maar wali awega.
1: Ha.
0: Toch?
1: Ja.
0: Dus wij zijn geneigd om daar iets aan te binden nog steeds.
1: Ja, nog steeds, ja.
0: Ha, toch?
1: Ja.
0: Op Schiphol, KLM, hebben dan niet Schiphol, KLM, wacht even, takie toch? Kebol is wat je doet, precies, Lloyd.
1: Ivaral wat door inleiding raar. Als je
0: Luchthaven Schiphol. Luchthaven Schiphol, collega van Soen.
1: Ja.
0: Is op een net John Toulon-Karega. Eper sticker laga, we gaat poer een kasteker wana nikarega. Want toen dek hawe, man, ik kon des gai lebate.
1: Ja.
0: Om een kaigo kogdas lahega, purana sticker. Label wat toen aan nikarega, doe al label bij dat de weg.
1: Doekjes banen hega.
0: Tatai bandega, kraaltjes banen.
1: Tatai ook ja.
0: Ai, bole is op chijuan tulon nakker.
1: Ha.
0: Schiphol ke waarschuwing ba. Ki is op chijuan jane kai hovega. Masinia John Ba bole hamlo ke in de war raken ho jaiga.
1: Pas jij?
0: Hij zit te veel streepjescode. Pas jij? Want die dingen kunnen ook losgaan. Dat gaat in een machine zitten. Bla bla bla. Label one puran kwan is ook verwarrend. Want dat systeem moet nu 5 keer gaan lezen. Want hij ziet een label. Probeert dat nog een keer te lezen. Ziet nog een label. Probeert dat nog een keer te lezen. Alleen maar vertraging.
1: Ja.
0: Dus wat gebeurt er uiteindelijk? Ah. Los van vertragingen in het systeem. Dan krijg je mensen die dat moeten gaan beoordelen nu. Op Masinia zijn ahoy. Nu moeten mensen aan te pas komen om dat te doen. Oké, dat is al irritant en vervelend. En mensen maken fouten.
1: Ja.
0: Die machines maken minder fouten dan mensen.
1: Ja.
0: Dus, toen op Gailenjaas Barcelona. Op Barcelona toe Panghusle, maar je koffer is er niet. Dit heeft ermee te maken onder andere. Omdat mensen van alles erop zetten. Dat hele systeem raakt in de war. Jitne toelaga je iets op die landeintjes aan je koffer, hoe groter de kans wordt dat je koffer zoek raakt.
1: Oké, maar dat is wel een hele goede tip om te zeggen van jongens, Sunwalo, is op kamon toe nakker je.
0: Hamjaila, bet 18 go kate.
1: En al die stickers.
0: Sticker verwijderen aan leken. Sticker verwijderen.
1: Ja, het is toch raar dat we dit blijven doen. Ik bedoel, ik snap Schiphol wel.
0: सुनने वालों देख लेता हूँ ज्ञान के बाद उजाला रेडियो पे
1: आज से तू लो ना स्टिकर
0: ये पे तू सुने चीज़
1: स्टिकर वन लिकार जितना कवर पे जितना है या ततई भी लिकार एन दुक्कियों से वादन ओक
0: एकदम माकम हेल्प मास खोन
1: हेल्प माल इन दम सफा एंड दान Ja, die helpt ermee dat je op tijd kan vertrekken en dat je koffer
0: je eigen koffer gaat zoekraken.
1: Ja, en je eigen koffer zoekraken.
0: Toen zat je toen heel fieker, maar je bent jezelf aan een...
1: Je dupeert jezelf.
0: Lloyd, hebben we nog een minuutje? 1 minuut?
1: Nee, we hebben...
0: Brassafest,
1: we hebben nog even tijd.
0: Brassafest,
1: maar ja, jij. Op Brassafest, maar ja.
0: Hamjaila website, wapie. Toen jij even de website.
1: Ja, Amerika mee kabel, is het kabel, maar bij dheer zo van keer diarree hega. Ik kan niet kon zahar mee hega. Maar ze hebben daar... Peer ha.
0: Oh ja?
1: Ja, er is... ze weten nog steeds niet waar het aan ligt. Maar wapen ego sahar mehega, ik weet niet welke het was. Maar wapen is het kabel ego probleem met Amerika. Dus ja, mensen hebben wekenlang diarree. Dus, dus alle fruit, juntuwa kineeën, al kaye, ook als je het ook het hoeweke, altijd moet je wassen natuurlijk, hè, al terkari, wat er. Mooi is dat je het hoeweke voordat je gaat eten. Want dat, ja, ze weten niet waar het vandaan komt.
0: Ik heb diarree van Trump.
1: Oké. Okay. Ja, die zit. Maar het is wel iets... Toen je Amerika binnenkort... Toen John Chik, maar kan je mooiste zelf afwerken... Kan je na Mohammed direct daar liggen, hè?
0: Bajakarije.
1: Brazzaves, 29 en 30 augustus.
0: Toe wat ou?
1: Ja, Brazzaves. Super Early Birds die gaan heel hard. Nog een paar dagen denk ik te gaan. Maar als je niet toen Nigel die knieën, dan heb je er spijt van. Want hoe Super Early Birds fase, abedonho jega, dan gaan we naar de tweede fase. Maar dan kan het duurder worden. Nu is zie ik slechts €8,50.
0: Ja, zo is het. Ham takila, ham ik hij internetverbinding naar
1: je geloof.
0: Dus daarom ben ik een beetje dingen.
1: Ja,
0: dus dan kan ik het niet lezen. Dus ik ben een beetje onthand.
1: Okay.
0: Want ham angila website bij jij. Maar ik zie dat ik geen verbinding heb hier.
1: En, dat is raar.
0: Hoe kan dat? Ja. Dat moeten we herstellen.
1: Ja, dan moet je even...
0: Oh, ik heb het weer.
1: Okay.
0: Alles accepteren, dus dan ga je naar Brazzaves.
1: Ja.
0: Dan zie je staan, exclusief.
1: Ja.
0: Met een Sanjay.
1: Oemer en Squad.
0: Met Oemer
1: waar je te zijn.
0: Oude
1: ja.
0: Trouwens, bij Oemer en Squad zie je het staan, Lloyd.
1: Waar zit dat? Dus featuring Tira zie ik staan.
0: Hoe vind je die? Leuk,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, Tira Kusal, denk ik, ja.
0: Kusal, ja.
1: Ja. Dus mee dat is leuk. Dat is leuk.
0: Ja. Surya met Sujal.
1: Sujal is upcoming. Behoop populair, ja, Sujal.
0: Express natuurlijk.
1: En Express met Mukka en Sanjana en hoe heet die andere ook alweer? Heel bekende, Mr. Black. En ik zag Sarigama dus. Records crew. Die crew van Sarigama is behoorlijk groot, hè? Kun jij een paar namen noemen?
0: Boy, Lloyd. Je stelt mij een moeilijke vraag, hoor. Check het op de website.
1: Brazzaves.nl per toe declie. Maar
0: de legends dan. De legends.
1: De legends bij, met hè? Fazil Ibu en Nizam hebben we natuurlijk ook daar in de legends.
0: Leuk, hè?
1: En
0: Diamonds.
1: Ja.
0: De band, Kidan Kedar, Sensation, Virish.
1: Barrelhege. DJ Sahid hebben we ook natuurlijk. En natuurlijk hebben we Nechenia's hebben we ook op twee dagen.
0: En nog een aantal dansgroepen, hoor, die niet eens hierop staan, zie ik nog.
1: Ja.
0: Dus die moeten nog komen.
1: Ja.
0: Dus Oemer, Shivam, Tira, Farshita. Hoejana dus, Sujal, Umrao, Kiran Kedar, Fasil, Wagitu Sein, Rani Datai, Nizam, Wagitu Sein, Sanjay Jodha, Roshana Balgobin, Sunny R, Mukesh, Mr. Black, Lady Sanjana, Anupa, Abid, Hussein, Randhir Badri, Divwak, Vicky Man, Ibo, Wagitu Sein, Virish, Ranjay, King Lajo, Vinay Kalpu, Fardin, Donovan, Miss Ansh, Bichun, Steve Kedar, Afisha.
1: Lijstokken, einde na hega.
0: Bahut lamba hega, Lloyd. Ham stop ho jaila, stop ho jaila. Dus, Sunewalo, ik denk dat je overtuigd bent nu. Toe jaike, dekle, brazzaves.nl.
1: Ja.
0: Wat doe je een kanaal met je, Lloyd? Super Early Birds.
1: Super Early Birds vanaf slechts €8,50. Toe kienle, wacht die nakker. Nee, toe kippen, zeike periga.
0: Want ja, ga naar de website en je bent meteen overtuigd, Lloyd.
1: Want ietsje wat fases, ja. Dus als eerste fase, doen we het, klaar.
0: Kanaal met je vast wat?
1: Eerste fase, toch? Fase 1.
0: Wat kan naam heb je? Super Early Birds.
1: Super Early Birds.
0: Ik heb een mooie naam.
1: Frukuchire, ja.
0: Frukuchire, ja.
1: Frukusonachire, ja.
0: Frukuchire, tu batego, dat op een slag malle. Ga naar brazzaves.nl, daar zie je echt alles staan. Ja, toch een leuke Facebookpagina.
1: Het wordt wel een hangame daar weekend aan. Twee dagen lang. Jabberjust in Jabberjust. GIA Event Center. Is een hele grote evenementenhal. GIA Event Center in Den Haag. Torgau mee. Het is in de buurt van Amsterdam.
0: Den Haag.
1: Rotterdam, Den Haag. Dus ja, heel Nederland. Doe je weekend met je. En als je weekend lang wil zijn daar. Ook hard. Ik kon gewoon Jurukalië een keer rijpen.
0: Je kunt ook bij familie.
1: Ja,
0: als je twee dagen wil komen, dan ga je een gezellig weekend gaan, toch?
1: Familia bij de
0: kaal.
1: Familia.
0: Gezellig.
1: Maar heb je niet carrière, wat denk je?
0: Iedereen heeft familie in Den Haag. Ik blijf in Den Haag.
1: Ja, ik ook.
0: Iedereen heeft familie in Den Haag.
1: Maar denk je dat iedereen...
0: En het is superleuk, hè? Familie vindt dat ook leuk,
1: hè? Ja, maar het is toch gezellig?
0: Dat je dan even blijft bij ze.
1: Gezellig, toch?
0: Dus maak er een hangama weekend van. खूब कस के मोई खरीद करिए, आइए घूमिए, फेस करिए, खाना पीना किनिए, आपन सब कुछ सुपर लोइक लोइत। और बुढ़िया पुरनियन भी आ सकेगा, नानी आजी आजा नाना इधरी मह में को मामा ओक यंग रहे हैं
1: या
0: सेल्स बेबीज एंड सो इधरी मह में को अंदर द 1 मीटर ट्रोन सोसो में
1: या
0: अंदर द 1 मीटर
1: ओ या उची जो हम लोग बोला गिरी बोले कि अंदर द 1 मीटर
0: बोल दली
1: सोसो में है सुनो वाला दिस ब्रासा फेस 29 30 augustus कम मेट द किंडरे इट इज ओक गेवेल्डिग इवेंट फॉर द किंडरे ओक फॉर द किंडरे हैव ओक हेलेबूल डिंगे दार ओक op die twee dagen, toch?
0: Ja, zeker. En dan is het GIA, ik kon je bij GIA Event Center in Den Haag. Maar zo'n wel, Sichtenburg, John Jaga locatie, hij gaat wapen ongeveer. En 5 minuten hij gaat tramhalte. Dus als je Berestein, ja, to Berensteinlaan, ja, to Meppelweg, voor de mensen die Den Haag een beetje kennen, toen had je eigen tram zetten, 5 minuten met gore gore toe had je hier. Er parkeren in de buurt hij gaat. Dus ik heb probleem naar je toe. Ja, ik Chinoan ke salba van Chinoas, Lloyd. En het is prachtig. Ja. Het is een geweldige, bizar moeilijk.
1: Ik ben wel benieuwd. Ik heb mezelf wel een keer wel niet benieuwd, Barty. Want ik, dit is voor het eerst dat we daar in Den Haag in GIA Event Center iets gaan organiseren. Dus ja, ik Chinoan heb je aangegeven eigenlijk, hè?
0: हाँ हाँ अरे यार चिनुआ कहाँ ना आएगा चिनुआ चिनुआ सर नाम में बा और चिनुआ यहाँ पे भी आएगा जंगल में भी है और यो पे आएगा नहीं चिनुआ चिनुआ दोनों थेला रखो एक्ट एलक
1: एंड इट इज एन मोये मोये हॉल
0: नो एको एको एको एको बरका हाल है यार
1: बरका हाल मोये बरका हाल
0: अंतरी अंतरी इस प्रार्थना हाल
1: या
0: entree met ego hal hega ego sub halletje. Nou, daar zie je Lloyd al zitten.
1: Ja,
0: bijvoorbeeld. Oudala Radio Live.
1: Wanneer ga je daar een opname van maken? Dat kunnen we op Facebook laten zien? Of gaan we dat niet doen?
0: Hammer toe chalakoy? Hammer toe chalakoy?
1: Chalakoy.
0: Vijay Yakele chalakoy. Die brombeer moet mee.
1: Die brombeer moet mee.
0: Mensen houden van die brombeer. We gaan Vijay meenemen.
1: We nemen Vijay mee. En dan gaan we daar dat op Facebook zetten. Dan hebben jullie een beetje indruk. Indruk wat?
0: Hoe mooi het is. Dan kom je binnen, hem even omschrijven die luid. Barka Halme, netjes, subcoach. Dan ga je linksaf bijvoorbeeld, dan kom je in een hal terecht. Ook hem ook bolibat die foodcourt. Foodcourt kan metlebe van kanapi naba. Chaar zo kursie rehiga, ronde tafels rehiga, toe bijt je, kan je pie, relax. Ik de mooi. Khana pina rakam rakam
1: Anand ik heb je... hem mangila e foodcourt wa me rakam rakam ke vruchten.
0: Rakam rakam. रकम रकम खाई करेगा फ्रुख्त नहीं मैं खाई फ्रुख्त ही का बड़का हाल में
1: बड़का
0: हाल एगो बा वहां पे फ्रहित अंदर छोड़ देंगे वहां ही का बड़का हाल में
1: या
0: और बड़का हाल में भी एगो बड़का स्टेज रहेगा ओ फिल फिल क्रैम्पियस स्टेंचर्स बर्स स्टेंचर्स दिस अट इज सुपर सुपर लुक क्वा ऑफसेट
1: या
0: एक्ट
1: या
0: आई होप दैट मेंस एंथुसियास्ट सेन एंड मेंस गान प्राटन मेट एल्कार एंड एल्कार gaan porren. Of zover krijgen dat je groepje vormt, met elkaar komt. Want als je in een groepje komt, paantje, dasje, is veel leuker natuurlijk. Maar ik heb hier uitgekeken. Je gaat nooit alleen zijn. Maar als je met een groepje komt, is het nog leuker. Dus regel het. Super early bird nametje, Joak Lloyd.
1: En kijk hoe halen hij aan het. Hoeveel halen hebben we?
0: Doe go. Dus ik ga een food court.
1: Ja.
0: Of ik ga main, toch?
1: Ja.
0: Barqua.
1: Ja.
0: Dus ik ga barqua, of ik ga food court. Of beach me verbinden hoiga met een hele mooie ruimte.
1: En die food court is ook verdeeld in één gedeelte kanapina. En die andere gedeelte is terkari of fruit of wat dan ook.
0: Nee. Terkari en fruit, dat komt in die grote.
1: Grote.
0: Lloyd, khana pina, eten ter plekke, ja, nasi, bami, roti, bara, pulauri, dat is wat ik bedoel met food.
1: Ja.
0: Na een supermarkt, want bij jou, restaurant. Khana pina, restaurant, is het zo, Lloyd? Hey, maar Lloyd, website wat ook vind ik er, is die mooi of is die mooi?
1: Die website is geweldig, geweldige website van Brazzavest.
0: Je blijft er naar kijken, hè?
1: Ja, brazzavest.nl, ja, dikke. En dan zie je vanzelf wel, niks gelogen.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Atja, Lloyd, dankjewel. Fijne middag. Fijne middag. Ham jij daar roti khai? Ham jij daar roti khai snel?
1: Oh, dus akele roti khai aaj.
0: Ha, toke thoro debe.
1: Dekhle toh.
0: Toke motai chahral ba. Dek, apan dehiya toh dek tu loy. Ya mut afala. Toke, yai mang khai roti eita. Yai mut vandaag pani ani pike rahi jaiye loy aaj tu.
1: I vierwa mein chahiyega jada pani pike. Selfs kofia jaloers hoi ki itna pani ham pila.
0: Ha, eman na khaiye tu, want het is slecht voor jou. Acha? Tu होना चाहिए मन धन्यवाद
1: ओके आनंद धन्यवाद ओके
0: बाय बाय ओय ओय ओय
1: सुनो हेलो यहाँ तक आपने सुने उजाला से कॉफी चाय मेरा शो जो कि पेश किया गया है आपके वास्ते एंड मॉर्गन हैव वी वेयर अ न्यू आउटस्टैंडिंग फन कॉफी चाय मेरा शो मैं हूं लॉर्ड महावीर साथ में दी आनंद चंदिका सिंह गनीत फ्रॉम दिस वेडनेसडे ब्लाइव गुड फॉर योरसेल्फ ज़ॉर्गन विद वार्मर विद इट वार्मर वीयर एंड वर्गेट नीट एन क्लाइन मोमेंट आंदाख फॉर एन अंदर कैन इमंस हेले डग फरांदरे दिस कोनो के तुम मांगे आंदाख देवत दे दिए थोड़ा सा आंदाख दिए एंड दूसर कोई इतना ब्रेकती रहेगा इतना ब्लाई रहेगा कि तुके आंदाख दे रहे een prachtige dag toegewenst en blijf luisteren naar Ujala Radio. Mooi zijn hier.

Coffee Chai Middagshow. Met de medewerking van Brazafest. Brazafest.nl. 29 en 30 augustus. Naboulie. Orbetadie, apna parivar, dosto, jan, paisanse, betadie. Brazafest op 29 en 30 augustus in Gia Event Center. Shivam Rajaram Kivasune Sunye. Kaise tu.

is Hoedjala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op You Are Hoedjala Radio.

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonu Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
9: Kal, aaj aur kal. Ujala Radio, har ek pal.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Oekraïnse minister van Defensie bevestigt vandaag op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één opvarende om het leven kwam. In het Japanse Shichokushi tijst het al 2 weken lang een Aziatische zwarte beer. Hij breekt in en richt zich op voorraad en koelkasten. Burgemeester Marcouz van Arnhem noemt het bestreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Arnhem geen gratis water beschikbaar was. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. Reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Oekraïnse minister van Defensie bevestigt vandaag op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één opvarende om het leven kwam. In het Japanse Shichokushi tijst het al 2 weken lang een Aziatische zwarte beer. Hij breekt in en richt zich op voorraad en koelkasten. Burgemeester Marcouz van Arnhem noemt het bestreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Arnhem geen gratis water beschikbaar was. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek.